0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Welkom bij de Oranje Top 30 van week 41 2026. Deze week telt de lijst de volgende statistieken. We hebben deze week 10 stijgers, daar staan 13 dalers tegenover. Ook zijn er 2 noteringen blijven staan en we hebben 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 19. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Milan Kirstijn op nummer 30. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 en levert dus 4 plaatsen in met 1 nacht met jou. Baco in Monaco van Philippe de Lits doet 17 weken mee en staat op nummer 29. Vorige week op nummer 24, deze week op nummer 28. Jeroen van Zelst en ik ga niet van roosje naar roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 3 weken mee en staat op nummer 27. Nieuw op nummer 26, Wilfred Gené met Korrel Zout. En ook nieuw op nummer 25, Gino Graus en Heterdaad. Douwe Bob met No To Self doet 3 weken mee en gaat 2 plaatsen onderuit. Hij staat op nummer 24. Parachute van Bente pakt 2 plaatsen winst. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25 en staat op nummer 23. Verlies daarentegen voor Team Rush Hour, Wesley Kleine en Brace. Dans voor mij doet 5 weken mee en ze gaan 7 plaatsen naar beneden. Ze staan op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Sander Kwarten komt nieuw binnen met kiezen of delen.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 20.

komend weekend boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De 30 over

aanbeland bij de middenmoot. Overzicht nummer 2, dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20, René Schuurmans en Perfecto. En ook Gispy komt nieuw binnen op nummer 19. En met Ford Sierra is hij de hoogste nieuwe binnenkomer. Samuel Welte en Russo en Boom doet 4 weken mee en ze staan deze week op nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we een stijger, want ze stonden vorige week nog op nummer 23. Marloes en Frank van Etten en ik weet niet waarom. Je zit in mijn hoofd van de 3J's doet 7 weken mee en ze gaan 2 plaatsen naar beneden. Ze gaan van 14 naar 16. Ook verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 5 weken mee en ze staan deze week op nummer 15. Op nummer 14 staat Erik van Klinken met Door het oog van de naald. En op nummer 13 vinden we de nummer 16 van vorige week. Ze pakken 3 plaatsen winst. Monique Smit en Kiro van der Graaf met Beter af alleen. Loesu van Marco Schuitmaker gaat in week 10 5 plaatsen onderuit. Hij staat op nummer 12. En nummer 11 is gereserveerd voor de nummer 13 van vorige week. 2 plaatsen winst voor Mart Hoogkamer met Kroegen in de hemel.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Romy Montero en Spaans Benauwd. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 18 en pakt 8 plaatsen winst. Tino Martin en Willy Dans pakken 2 plaatsen winst in week 6 met Ik Hoor Niks Geks. Ze staan deze week op nummer 9. Nummer 8 is voor Frans Bauer, Billy Dans en Javro Broos met Heb Je Even Voor Mij. En Raymond Hermans staat 1 plaats hoger op nummer 7 met Ons Pakken Ze Niet. Justin de Wild en Cheerio staat 31 weken in de Oranje Top 30 en is daarmee de langst genoteerde. Justin de Wild staat deze week op nummer 6. Blijven plakken op nummer 5, Samantha Steenwijk en 1 Blik Is Genoeg. En Hard to Get van Damien van Os gaat 4 plaatsen naar boven en staat op nummer 4. Brengt ons bij het erepodium. Blijven staan op nummer 3. Django Wagner met Bachata Bailando. En Tinto de Verano van Joey Nicolai moet 1 plaats inleveren. Hij gaat van nummer 1 naar nummer 2. Stuiver zich gewisseld met Joey. Hij gaat van nummer 2 naar nummer 1. Die grote zomerhit van het afgelopen jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En dat was hier de Oranje Top 30 van week 41 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegeven van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugbekijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom bij IJsselmond Informatief op deze best wel zonnige zaterdagochtend. Het is in ieder geval nog een zonnige zaterdagochtend, Paul.
1: Ja, dat is toch prachtig.
0: We zullen even voorstellen wie hier allemaal zitten. Mijn collega vandaag is Paul Reichenbach. Die zit aan mijn linkerhand. En onze gast... Goedemorgen, Paul. En onze gast vandaag is Toon Sleurink en die zit aan mijn rechterhand. En we gaan heel veel diverse onderwerpen bespreken. En voor de liefhebber hebben wij rond de column van onze vriend Jan Leverink. Dus die gaat rond half elf uitgezonden worden. We hebben hem zelf ook nog niet gehoord, dus we zijn heel benieuwd. Maar Jan weet altijd een mooi verhaal te maken, zoals jullie weten. Dus dat is altijd leuk om even mee te luisteren. Nou, we gaan natuurlijk beginnen met Toon. Zoals altijd beginnen we met de gast. En Toon heeft ook wat onderwerpen aangedragen. Die zijn heel breed, dus dat is hartstikke leuk. Maar we willen toch eigenlijk beginnen, denk ik, met het Averkamp verhaal. Maar ik maak eerst even een rondje richting mijn collega Paul Reichenbach. Of die nog iets heeft wat hij wil melden.
2: Nou ja, kijk, de gebeurtenis, de opening van de Averkamp tentoonstelling en de heropening van het museum.
0: Ja, precies. Dat zal ook de hoofdzaak worden van het hele verhaal.
2: Dat lijkt mij.
0: Dus oké, prima. Nou, ik heb hier de brug voor me liggen met alle meldingen over de Averkamp tentoonstelling die in de brug staan. Nou, hij staat gewoon helemaal vol ermee, dus dat is ook hartstikke mooi. Verder staat er niet heel veel schokkend nieuws in, maar wel een paar leuke dingen, dus daar kom ik straks ook nog op terug. Maar we beginnen even met Toon, die zich even kan voorstellen. En dan gaan we met Toon direct in de slag over Averkamp. Toon, stel je even voor aan de luisteraars.
3: Ja, ik ben dus Toon Sleurink, 77 jaar geleden geboren in Kampen. En ik heb de hele wereld gezien. Maar het huis waar ik altijd in heb gewoond, heeft nooit verder gestaan dan 3 kilometer van de plaats waar ik geboren ben. Dus ik heb zoals Jan, ik ben met Kampen meegegroeid.
0: Ja, dat is prachtig als dat kan, hè? Dat is hartstikke goed. Maar je hebt heel veel verschillende tijden ook meegemaakt, dus.
3: Nou, dat is zo. Het is net zoals in de Bijbel heeft men over 7 vette jaren en 7 magere jaren.
0: Ja.
3: En als ik mijn leven nou opsplits in periodes van 7 jaar, dan is dat elke 7 jaar, kan soms 6 zijn, soms 8 jaar zijn.
0: Ja.
3: Maar dan zie je wel echt een hele verandering van omstandigheden en van je leven dus.
0: Ja. Nou, je hebt ook Averkamp onderwerpen aangegeven om te bespreken. Maar misschien leuk om even in te gaan op wat je zegt. Zijn er in die periodes dingen die eruit springen dat je zegt van... nou, dit hebben wel de meest bijzondere periode in mijn leven geweest. Dat moet ik melden, want dat weten heel veel luisteraars misschien al niet meer... omdat ze te jong zijn.
3: Nee, nou ja, goed. Kijk, we zitten nou, een van de grappige dingetjes... we zitten nou in de voormalige stadsgezijnen... of nee, huidige stadsgezijnen en voormalige Van Heusgezijnen.
0: Ja.
3: Ik bezocht de eerste kazerne al toen ik 3 jaar was.
0: Kijk.
3: Dan liep ik het hek binnen. En dan ging ik gewoon naar de soldaten toe aan tafel zitten. En dan ging ik mee eten.
0: Nou,
3: en dan
0: kwam
3: ik even later thuis. En dan zei ik, mama, ik hoef niet meer te eten hoor. Want ik heb al bij de soldaten gegeten.
0: Dat waren nog eens tijden.
3: Dat waren nog tijden. En precies hetzelfde ging het ook met de schepenzaal. Ik was bevriend bij Gerard Kuipers. Ja. Zijn vader woonde boven het oude gemeentehuis.
0: Ja.
3: Wat nu museum is.
0: Ja.
3: En wij speelden gewoon in het schepenzaal. We klommen op de rekken en de stoelen. We haalden de wapens van de wand af enzovoort. Ook.
0: De wapens van de wand af?
3: Ja, die speren, weet je wel.
0: Ja, ik weet het.
3: We gingen mee spelen,
0: Het is allemaal goed gegaan, hoop ik. Hè?
3: het mag nou niet meer.
0: Maar wat geweldig om dat te horen. En dat is precies wat ik bedoel. Dat het sommige dingen die veranderen zo ontzettend in de tijd. Dat zou je niet alleen voor kunnen stellen. Dat je gewoon aanschuift in een kazerne en mee gaat eten. Soms mag dat op een open dag, maar dan heb je het ook wel gehad.
1: Ja, dat heb je
0: wel. Dus hartstikke leuk, joh. Dat is geweldig om te horen. Maar goed, Toon, we gaan het over Averkamp hebben. Paul zei al van, de kranten staan er vol mee. De publiciteit staat er vol mee. Ik heb een hele grote foto met Maarten van Rossum vlak voor mijn neus. Nou, dat is altijd leuk. Een mede-Utrechter Utrechter voor mijn neus. Ik weet ook waar Maarten geboren is en zo. En ik weet ook wat hij doet in Utrecht. Dus hartstikke leuk. Ik vind trouwens met Maarten gesproken... wel dat hij tegenwoordig nog vaker op televisie is... dan toen hij alleen De Slimste Mens deed. Dus ik weet niet hoe hij dat geregeld heeft. Maar je kan geen programma opzetten of Maarten zit erin. Mm. Maar goed, dat is alleen maar leuk natuurlijk. Toon, we hebben elkaar al een beetje aangesproken... over het miniaturenverhaal. We zijn samen op het koffiemoment geweest in de Eenhoorn... afgelopen maandag. En we zijn daarvoor ook al een keer in de Eenhoorn geweest... waar je prachtige miniaturen liet zien. En misschien wil je daar iets over vertellen...
3: Ja, het is eigenlijk een beetje begonnen met een bijeenkomst in het begin van het jaar... toen Roland Tameling in de oude synagoge mensen bij elkaar graag oproepen van jongens, we hebben een kampen 800, maar we hebben ook een avondkampjaar krijgen wij. Ja. Hebben jullie ideeën hoe we dat kunnen invullen? Nou, ik heb dat meegenomen, dat idee mee naar huis. En de volgende dag Elisabeth Stoijs, die was ingehuurd door de gemeente Kampen om dat project te begeleiden, ja, publicitair. En ik had een paar jaar geleden was ik in Utrecht, in Leeuwarden geweest en daar hadden ze een miniaturenroute. Dat waren weliswaar miniatuurtjes die gewoon bij een Intertoys of bij een winkel waar ze speelgoedtreintjes verkochten enzovoort waren.
0: Ja.
3: Dat vond ik op zichzelf best leuk, maar ik denk van nee, je moet dat niet kopiëren. En toen ben ik op het idee gekomen, maak er miniaturen van wat met kampen te maken heeft. En dat kun je heel breed doen. Havenkamp natuurlijk, maar je kunt ook zeggen van jongens, de bekende namen van kampenaren, Henk Koel, Henk Kiel, Jaap Stam, als je het praat over sport, maar ook over religie, over handel, over industrie enzovoort, ook heel breed.
0: Ja, nou, met dat idee. Superleuk idee, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
3: Met dat idee ben ik dus naar Elisabeth Stoijs gegaan. Ik heb gezegd, ik wil dit wel doen op één voorwaarde. Ik wil meerdere mensen om me heen hebben die dat ook leuk vinden en de handen omzetten. En niet te veel vergaderen. Dat heb ik wel als zware eentje gesteld.
0: Oké. Okay. Was het moeilijk om te organiseren, Toon?
3: Nou, dat, in eerste instantie heeft Elisabeth dat georganiseerd. Die had mensen bij elkaar gebracht. Ja, en toen hebben we een beetje de formule afgesproken. We zijn gewoon aan het werk gegaan. Het was wel een beetje schots en schepen en alles liep door elkaar. En toen hebben we op een gegeven moment bij elkaar gezeten. Jongens, we moeten een rode lijn trekken. We gaan en het project in stukjes knippen. Dus oorspronkelijk waren we van plan om 80 miniaturen te plaatsen. Dat plan is er trouwens nog wel steeds. Maar we zijn begonnen met 30 miniaturen. En die hebben dan hoofdzakelijk thema Avenkamp.
0: Okay,
3: en daar zijn we dan druk mee bezig.
0: Vanwege de tentoonstelling die natuurlijk net op 3 oktober geopend is.
3: Nou ja, dat was de aanleiding om dat als eerste project te beginnen. Ja.
2: Daar moet je wel bij vertellen, die miniaturen maak je zelf.
3: Die maak ik zelf, ja.
2: Ja, ik bedoel, dus was nog niet helemaal duidelijk.
3: Ik neem een schilderij van Avenkamp.
0: Ja.
3: Meestal een foto, want die echte heb ik.
0: Een foto van een schilderij, hè, dames en heren. Niet een foto van Avenkamp, hè, want dat lukt niet.
3: Nou, ook wel. Er zijn ook tekeningen van. Okay, zelfs zowel Paul heeft een paar jaar geleden een boekje laten uitbrengen. Ik ben een jongen met een moeilijke naam.
2: Dimitri Jakovski.
3: Die, ja. Dus daar staat er.
0: Parate kennis, kennis.
2: Ja, die heeft een heel mooi portret gemaakt van Avenkamp. Zoals die misschien uit heeft gezien.
3: Die heb ik dus, daar ben ik mee begonnen. Die heb ik door AI. Ik had alleen het hoofd, dus door AI geef je hem ook handen en voeten enzovoort ook. Nou, dan heb je een mooi plaatje van hem. Je laat de achterkanten weer zien, dat laat je AI ook doen. En dan breng je het geheel naar een ander programma. Die maakt er dan een 3D-afbeelding van. Dan breng je het weer naar een ander programma. Die gaat die 3D-afbeelding allemaal in kleine schijfjes snijden. En die schijfjes die stuur je naar een 3D-printer. Nou, en dan komt er een miniatuurtje uit van, ik zeg maar simpel plastic. Die geef je dan aan je vrouw. En dan zegt Margreet, die heb je bus verf. En ga je. Sta je gang. Ja,
0: dat gaat soepel.
3: Nou ja, goed, inmiddels hebben we er zo'n 100.
0: Ja,
2: prachtig.
0: Zeker. Ja.
2: Nou, maar zoals je dat vertelt, dan klinkt het heel makkelijk. Maar er zit heel wat werk en uitzoekerij achter.
3: Nou, dat is natuurlijk ook zo. Omdat je dus. Ik ben altijd geïnteresseerd in computers. En dan niet aan de voorkant de spelletjes, maar hoe werkt zo'n computer? En dat is met AI ook. Voordat ik met dit programma begon, ben ik me. Niet met doel voor deze miniaturen, maar heb ik me wel verdiept in AI. Hoe werkt dat erachter? Ja. En dan kom je er op een gegeven moment. Leer je op een gegeven moment ook trucjes. Hoe ga je met AI om? Dat noemen ze dan een opdrachtgever, dat noemen ze een prompt. Die moet je schrijven en dan komt er iets uit. Dat is niet naar je zin. Dan maak je weer een nieuwe prompt. Van, die figuur heeft een te dikke buik, maak die buik wat dunner. En zo van het een op het ander. En maar wat je op een gegeven moment ook merkt, dat AI weet wat jij wilt. Dus in het begin gaf ik dus een opdracht van maak een 3D afbeelding van die figuur en zorg dat de achtergrond en de ondergrond transparant is. Nou, als je 20 van die miniaturen hebt gemaakt, dan weet AI al dat je de achtergrond wat je en de ondergrond transparant wil hebben. Dus ik hoef dat nou niet meer te vragen. Dat doet hij zelf al. Het is nou zelfs, als ik het juist niet wil, nou moet ik het zeggen dat ik het wel moet doen.
1: Ja, je moet even de gaten houden.
3: Ja, en zo werkt AI. En het is eigenlijk, het is heel simpel, maar gewoon door te doen. En soms mislukt het. En soms kom je tot verrassende dingen. Hé, ik heb weer wat geleerd. En zo kom je op een gegeven moment, had ik bijvoorbeeld, ik noemde net een voorbeeld. Je hebt een poppetje, mag je niet zeggen. Je hebt een tekening. En die ga je veranderen en nog eens aanpassen en weer veranderen enzovoort ook. Ja, ja. Op een gegeven moment denk ik, weet je wat ik doe? Ik laat daar iets in eigen prompt schrijven. Hij moet zijn eigen, je zegt gewoon wat je wilt weten. Mm-hmm. En zet het maar in een volgorde zoals jij het wil horen. Mm-hmm. Nou, en dat lukt dan. Soms moet het toch een beetje corrigeren. Of van de god aanvullen. Maar dan, ja, en soms komt er een opdracht uit van 3 à 4'tjes. Terwijl je voorheen eigenlijk voldeed met 1 regeltje.
0: Vindt ongekende mogelijkheden.
3: Ja, ongekende mogelijkheden,
0: Maar er staat hier ook, dat heb je ons opgegeven, heel leuk, dat er een route is om de miniaturen te bekijken door Kampen. Klopt dat?
3: Ja, nou dat project Kleintje Kampen, dus die miniatuurroute, die hebben we nou net uitgezet voor de eerste 30 locaties. Ja. We hopen dat die in december klaar is. De miniaturen die zijn allemaal al klaar geprint. Mm-hmm. Nou, elke maandag zitten we bij Viltzijdig. Dat is aan het eind van de Oude Straat, een atelier. Daar zitten een aantal mensen die gaan die miniaturen beschilderen. Ja. We hebben nog te weinig mensen. Dus als er nog mensen zijn, Joost, dat vind ik hartstikke leuk. Ik wil die dingetjes ook gaan schilderen. Ja. Maandagavond om 7:00, Oude Straat 240, geloof ik.
0: Oké, staat het op?
2: Viltzijdig.
0: Staat het aangegeven dat zij daar zitten? Ja, toch?
3: Kunt het wel aan de gevel zien. Dat is een vrij kunstzinnige gevel met allerlei toestanden.
2: Ja, je loopt er niet zo voorbij.
3: Je loopt er niet zo voorbij, nee.
0: Oké. Okay.
3: En zijn welkom. En als je het bevalt, dan mag je ook een doosje met verf mee naar huis nemen. En mag je thuis verder gaan schilderen.
0: Nou, dat is fantastisch om dat zo uit te zetten. Ja. Hartstikke goed. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga hem zeker lopen, die route. Want ik ben heel nieuwsgierig om te bekijken wat het allemaal geworden is. Hè?
3: Ik begin bij de toeristinfo. En dan gaan we op een gegeven moment naar Aldestraat 110. Dat is een jeanshop. Maar dat is het, op die plaats is het huis van Averkamp, vader Averkamp, gestaan. En gaan zo diverse plaatsen langs en we eindigen bij het pesthuis, waar Averkamp ook geëindigd is.
0: Ja, daar zie ik ook in jouw gegevens staan dat stadsgids bij de toeristinfo. Betekent dat je dat zelf gaat doen? Die route?
3: Die route?
0: Als stadsgids?
3: Als stadsgids? Maar wat de klant vraagt, doe ik. Nee, maar
0: dat ligt breder.
3: Die route, men kan voor €2 kan men een foldertje kopen waar die route in staat. En die kan men dan gewoon zelf lopen.
0: Ah, okay.
3: En die €2 wordt gebruikt om, als er eens een keer een miniatuurtje vernield wordt, dat die vervangen kan worden.
0: Ja. Oké, hartstikke. Nou, als je 30 adressen hebt, dat vind ik best wel veel. Om te beginnen.
2: Om meer te beginnen, zeker.
3: Ja. Nou, het is ook een hele klus geweest, hoor. Dat kijk je er niet uit. En dan moet je ook nog een keer niet alleen zien, hé, dat is een leuke plaats. Maar dan moet je ook nog een keer aan de pandeigenaar vragen, want vindt hij het goed? Mm-hmm. Ja. Valt me wel op trouwens dat de mensen laaiend enthousiast zijn. Goed zo. Iedereen geeft een medewerking aan, dat is echt.
2: Ik heb al wat van die beeldjes gezien. Nou, ik ben ook laaiend enthousiast. Ik heb de ruimte, de winkel niet om. Maar het is echt mooi. En ik zou ook meteen ja zeggen.
0: Nou, hartstikke goed om te horen. Oké, ik heb wel een vraagje over een van de onderwerpen die je ook had opgegeven. Want je vertelt heel levendig over AI en wat het allemaal niet kan. Maar je hebt hier een verhaal, hoe gaan senioren om met AI? Wat, wil je daar nog iets speciaals over kwijt?
3: Nou, wat ik merk, en niet alleen bij senioren, ook bij jongeren, maar vooral bij senioren, dat men bang is voor AI. Ik kan dat ook wel een beetje begrijpen, maar ik vergelijk het altijd een beetje met toen de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem reed, waren mensen ook bang.
0: Ja, zeker. Reed veel te hard. Ja. Vonden ze.
3: En nou is men boos als het een treinstaking is. Hmm.
2: Natuurlijk.
3: En dat gaat met de AI. Ja. Natuurlijk, het kan nog hele goede dingen doen en dat doet het ook. En het kan ook fout gebruikt worden.
0: Ja.
3: Dat is ook met een atoombom is dat ook zo.
0: Ja.
3: We zijn blij met die wetenschap. Vooral in de medische wereld gebruikt men dat heel veel, maar op allerlei gebied. En het kan ook fout. Maar we zullen daar moeten wennen.
2: Dat is met alles.
3: En dat is met alles. En ik ben helemaal niet bang voor AI. Okay. Ja, dat kan misgaan. Ja. Maar...
0: het is leuk dat je een goede toepassing hebt gevonden ervoor.
3: Dat is het,
0: En dat het ook functioneert. Ja, leuk hoor. Hartstikke goed. Nou, we gaan zo naar muziekje. André, vind je dat goed?

0: Nou, luisteraars, dat was weer een prettig, rustig en prettig muziekje van André van Rijs. Dat heeft hij weer goed gedaan. Heerlijk muziekje. We hebben zitten genieten, hè, heren? Dat was toch goed?
1: Ja. Ja,
0: oké, okay, we zullen straks even checken met André of het diegene was die wij denken
1: die
0: dat het was.
1: Die wij denken dat het was,
0: ja. Oké, okay, we gaan door met Toon. We waren bij het stadsgidsverhaal en we waren bij het miniaturenverhaal. Maar Toon is een druk mens geweest in zijn leven, wat hij ook al in de introductie aangaf.
1: Nog altijd druk.
0: En hij is nog steeds druk. Ja, en we kunnen hem gaan helpen op maandagavond bij het schilderen.
1: Ook dat, dus, ook dat. Ja.
0: Maar hij is ook, heeft ook heel veel gedaan voor de Bruine Vloot van Kampen. En ja, hij zegt zelfs, dit is een extra onderwerp als het nodig is. Maar ik wil toch wel weten wat hij met die Bruine Vloot heeft gedaan. Ja. Dat vind ik toch best wel belangrijk eigenlijk. Toon, wat heb je met de Bruine Vloot gedaan?
2: Ja, nou, ik heb ooit het eerste schip naar Kampen gebracht. Ik was vroeger altijd al een klein beetje gek van de traditionele zeilvaart. Hè? Mm-hmm. Op de lagere school, die verhalen van Michiel de Ruiter en de West-Indische Compagnie, dat vond ik altijd fantastisch. Ja. Scheepsjongens van de Bontekoe heeft eigenlijk de kentering van geweest. En nog ga ik er wat mee doen. Op een gegeven moment voer ik met mijn gezin, ging ik op vakantie naar de Schelling. En vanaf de veerboot zag ik een klipper door het water scheren.
0: Zo, ja.
2: Ik denk, dat wil ik ook. Ik heb een paar maanden later heb ik een klippertje gekocht uit de vrachtvaart. En met het doel om op te bouwen. Nou, dat doe je dan. Ik had helemaal, s'morgens vroeg, sigaar in de mond, snijbrander in de handen. En ik ging aan het werk. Later kreeg ik wat hulp van de anderen. Maar ja, ik had helemaal geen begroting gemaakt of wat dan ook. Ik deed gewoon wat. En op een gegeven moment was het schip bijna klaar. En toen kwam ik in contact met iemand die dus traditionele zeilschepen verhuurde in Friesland. Die zou dan voor mij een mast maken. En die zei, Toon, ik kan dat schip wel voor jou verhuren. Nou, dat vond ik wel een goed idee. En dat deed hij dus. Maar het schip lag wel eens stil. En dan denk ik,

0: voor jou, zo'n weekend. Dat kost weer €1000 of gulden, was het toen. Ja. Dat kan ik zelf beter. Nou, dus ik heb dat schip naar Kampen gebracht. En dan ben ik daar gaan verhuren. Maar ja, pardon. Dan moet je advertenties zetten. En één advertentie in De Jacht, dat was een Duits watersportblad. Kostte €400 en dat elke 14 dagen een jaar lang. Ik denk, nou, dat gaat fout.
1: Ja,
0: dat gaat fout. Nou, dan kun je twee dingen doen. Of je kunt het schip verkopen, of je kunt een tweede erbij doen. Nou, toen heb ik na de eerste, de Tijdsat Lering heette dat schip, een tweede gekocht, kant-klaar, de Nooit Volmaakt. En toen een derde, de Nova Cura, oftewel Nieuwe Zorg. En het liep steeds beter.
1: Ja, dat is een goede naam.
0: Toen kwamen de jongens bij mij en die zeiden, Toon, ik heb ook een schip, wil jij die niet voor mij verhuren? Onder andere onze bekende, helaas overleden, Gerard van der Veer. Die is ooit bij mij begonnen als matroos op die Nooit van Markt.
2: Kijk aan. Ja.
0: En die kwam later met zijn eigen Tjalk, de Ali daar ook, en waar ik de verhuur voor regelde. Nou, dat is op een gegeven moment uitgebreid. Dat was allemaal zo'n beetje, zeg maar, half jaren 80. Toen ben ik ermee begonnen, discussies met de beroepsvereniging Schuttervaar.
2: Ja.
0: Want die schepen namen natuurlijk allemaal kaderruimte in beslag. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd met de waterpolitie samen met burgemeester Kleemans op het gemeentehuis om toch maar ruimte voor die schepen te krijgen.
2: Ja.
0: Maar op een gegeven moment is het gelukt en ja, toen rond de eeuwwisseling had ik zo'n ruim 40 schepen in.
2: Zo.
0: Dat is niet in eigendom. Dat was dus waarvan ik de acquisitie voor deed. Dus ik heb gewoon van mijn hobby mijn werk gemaakt.
2: Geweldig.
1: Maar dat was echt heel mooi. En als je al die masten zag langs de
0: vrijdags, dan kwamen die schepen weer thuis. En dan kwamen ze die schepen bij het kantoor.
2: Ja.
0: Nou, er was altijd een praatje en een biertje en een wijntje enzovoort ook. En dan s'avonds de gasten, de mensen gingen om een uur of 4, 5 aan boord. Om 8 uur kwamen de nieuwe gasten. Die ging ik allemaal persoonlijk begroeten.
2: Leuk.
0: En dat vond ik altijd heel leuk werk. Ja,
1: ook heel veel scholieren, hè? Duitse scholieren.
0: Ja, het voor- en na-seizoen scholieren. Ja. En in het hoofdseizoen heel veel Duitse jeugdgroepen. Katholische jeugd, padvinderjugend.
2: Ja, ja.
0: Want ik had wel in de gaten. En toen, een Duitse was echt een groepsmens.
2: Ja.
0: En ook daar gaat de pastoor, die gaat zomers met de jeugd van de kerk gaat die op kamp. In Nederland zeggen ze, jongens, tabé, ik zie je ze tabé bij weer voor catechisatie. Ja. Maar in Duitsland is dat veel anders. Ja. Daar is elke Duitser is wel lid van een club, een kegelclub of een vrijwillige vouwenweer of wat dan ook. Ja. En die gaan uitjes maken. En dat was mijn doelgroep. En dat is gelukt,
1: Dat is goed gelukt, ja.
2: Okay. Ben je nog steeds betrokken bij de Bruine Vloot? Of?
0: Nee, ik ben ik ben nog wel, financieel zit ik hier daar nog wel in, maar actief niet meer. Ik had 31 december vorig jaar heb ik gezegd, jongens, ik stop er helemaal mee. Ik ben nog 77 en niet dat ik er echt de hele dag actief mee bezig ben, maar je bent er toch mee bezig in die sfeer van, dan is er iets kapot, dan moet je weer wat organiseren en regelen. En daar had ik geen zin meer aan.
2: Nee.
0: Dus en ik merk gewoon dat ik daar, toen ik er afscheid van heb genomen, dat mijn geest steeds vrijer is geworden.
2: Okay.
0: En zodoende ook ruimte heeft
2: gekregen
0: om die met die miniatuur te maken.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja, goed, dat is een nieuwe hobby, een nieuwe tijd, dat is prima. Maar het enige wat ik van de Bruine Vloot weet, is dat rond de coronaperiode, dat was 2020... Toen was er echt een probleem met onderhoud en zo, weet ik nog.
0: Nou ja,
2: dus,
0: goed. Kijk, de mensen kunnen corona krijgen, maar schepen niet. En die gaan door met roesten.
3: Die moeten wel onderhouden
0: die
3: worden.
0: Die moeten wel onderhouden worden, En het is natuurlijk geen branche. Kijk, een schipper van een Bruine Vloot, dat is, zeg ik altijd, het is geen beroep. Het is een levenswijze.
2: Okay.
0: En een prettige levenswijze weliswaar. Maar je kunt er nooit een dikke Mercedes aan overhouden.
2: Nee.
0: En dat was toen in die tijd moeilijk. Er waren wel uitgaven, maar geen inkomsten. Die schepen moesten gekeurd worden.
2: Ja.
0: kost ook veel geld. Ja. En het ijs wordt nog steeds zwaarder.
2: Ja.
0: Terecht trouwens ook hoor, want er zijn wel ongelukken gebeurd die niet hadden hoeven gebeuren. Maar oké, het heeft wel gevolgen gehad dat dus de bruine vloot in de totaliteit het moeilijk zal krijgen de komende jaren.
2: Dus dat is nog steeds? Het is nog steeds zo dat het bepaalde knelpunten heeft.
0: Ja, de onderhoud van die schepen, dat is vrij prijzig geworden.
2: Zeker.
0: Terwijl de opbrengst niet meegroeit.
2: Nee.
0: Dus, en er zijn vooral er zijn heel veel jongens die vonden het mooi. Die hebben dus een schip uit de vaart gekocht met wat achterstallig onderhoud. Ja. Maar hadden niet genoeg reservegeld om dat achtergesteld onderhoud te doen. Weet je wel? En dan zag dat langzaam zeker weg.
2: Ja. Maar goed, je hebt wel het voordeel dat het in kampen breed wordt ervaren dat het erfgoed is.
1: Het is
2: volgens mij wordt dat ook breed gedragen in kampen, hoor.
0: Ja. Jawel.
1: Maar goed, financieel.
0: Er zijn wel eens discussies met de havenmeester.
2: Okay.
0: Maar daar gaan we nog niet verder over in.
2: Oké, doe volgende keer, Toon. Doe volgende keer. Oké, mensen. Nou, ik hoop dat jullie alle onderwerpen die wij bespreken interessant vinden. We gaan nu langzaam maar zeker naar de column van Jan Levering toe. Dus mijn collega gaat die zo instarten. En na de column heb ik nog wat persoonlijke mededelingen die ik wil doen. Over ziektes en aanverwanten. Maar dat horen jullie straks. André, heb je de column?
4: In het kader van de door de gemeente gevorderde zendtijd vraagt het Kampengeruchtenbureau, het KGB, uw aandacht voor de volgende onbevestigde berichten. Naar aanleiding van dringende vragen van onze luisteraars hebben we opnieuw een interview met de nieuwe directeur van het Kampengeruchtenbureau KGB, Ietje Wakker. Mevrouw Wakker, welkom in de studio en laten we maar beginnen met de belangrijkste vraag. Hoe betrouwbaar zijn die geruchten die door het KGB verspreid worden?
5: Uiterst betrouwbaar. Als wij een gerucht verspreiden, dan kunt u ervan op aan dat het met een aan zekerheid grenzende betrouwbaarheid niet waar is. Er kan natuurlijk altijd nog een kern van waarheid in zitten, maar die kans is bijzonder klein. Dat is overigens helemaal niet erg, want dat maakt de onbetrouwbaarheid alleen maar groter.
4: Ja, een andere luisteraar wil graag weten hoe professioneel de medewerkers van het KGB zijn. Is daar een opleiding voor?
5: Jazeker. In Nederland schijnt de beste opleiding bij Forum voor Democratie te zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb het van horen zeggen. De beste opleiding zit natuurlijk in Moskou. Maar daar heb ik geen budget voor. De beste know-how doen onze medewerkers op via de social media. Daar is een schat aan desinformatie te vinden, die we vaak heel goed kunnen vertalen naar de situatie in kampen.
4: Hebt u daar een voorbeeld van?
5: Nou, niet direct bij de hand. Maar als het om de beeldvorming van kampen gaat bijvoorbeeld, dan dragen wij graag uit dat iedereen hier uiterst orthodox is. Wat natuurlijk tegelijkertijd wel en niet waar is. Maar ik wil hier liever niet te diep op ingaan. Want dan laat ik iets te veel van onze werkwijze zien. En die moet natuurlijk zo ondoorzichtig zijn als mogelijk is. Anders is er geen vruchtbare bodem voor het ontstaan van geruchten. Dat is nou eenmaal een delicaat proces.
4: Een andere luisteraar wil graag weten of het KGB gebruik maakt van AI.
5: Ja, hoe graag we dat ook zouden willen, helaas niet. Daarvoor is AI nog lang niet geavanceerd genoeg. We hebben het natuurlijk wel geprobeerd, maar de resultaten vielen ontzettend tegen. De geruchten die AI produceerde bleken gewoon veel te veel feiten en waarheden te bevatten. En dat kun je als gerenommeerd geruchtenbureau niet hebben. Bovendien lopen we dan het risico dat we onze certificering kwijtraken. Nee hoor, het blijft mensenwerk. Maar dat maakt het ook allemaal zo ontzettend leuk.
4: Laatste vraag. Waar komt uw eigen expertise eigenlijk vandaan?
5: Ja, dat ligt voor de hand. Ik ben jarenlang voorlichter geweest bij diverse overheden. Daar kan geen opleiding tegenop.
4: Mevrouw Wakker, hartelijk dank voor dit gesprek.
5: Graag gedaan.
4: Tot zover de onbevestigde berichten van het Kampengeruchtenbureau KGB. Terug naar de studio van Omroep IJsselmond.
2: Nou, dames en heren, dat was het Kampengeruchtenbureau van collega Jan Levering. U bent weer verbonden met de studio van RTV IJsselmond. Ik ben Theo Nieuwenhuizen. Ik word vergezeld door Paul Reichenbach en Toon Sluring. En wij doen hier niet aan geruchten, hè Paul? Wij doen hier gewoon aan feiten en de waarheid. Even een paar mededelingen van persoonlijke aard. Want ik vind dat dat ook af en toe moet kunnen. En ik vind dat dat af en toe ook nodig is. Ik wil hierbij, ook mede namens Paul en Toon en ook André natuurlijk, onze collega Tony Zweers heel veel beterschap wensen. Tony is ziek en ja, dat is een slopende ziekte, dus dat kan allemaal even duren en dat is allemaal heel vervelend. Maar ik vind dat we er blijvend een hart onder de riem moeten steken.
1: Ja, zeer zeker. Ja.
2: En ik neem aan dat jij dat ook vindt.
1: Ja, dat vind ik ook, ja. Ja. Nou, ik mag wel zeggen, ik ben van de week nog even bij haar geweest. Ja. Ze is er heel flink onder,
2: laat ik het zo zeggen. Goed zo. Nou, ik was verbaasd en daarom kom ik eigenlijk op dit verhaal, dat we mailtjes van haar kregen. En ik weet dat is aangegeven dat ze gewoon al haar taken blijft vervullen voor ons. Ja. Maar ik vind het toch een prestatie. Als je een chronische, ernstige ziekte hebt, om dan toch alle taken te blijven verrichten. Voor...
1: Ja, maar ze is heel positief en optimistisch.
2: Ja, dus dat is geweldig. Nou, Tony, dank daarvoor. En we zullen proberen dit regelmatig aan u te herinneren. Want Tony is een bekende kampenaar. En Tony in de sportraad en zo heeft heel veel voor kampen gedaan. Dus daar moeten we altijd achter blijven staan, uiteraard. Goed, we gaan weer terug naar Toon en we gaan dan naar de actualiteiten. Toon, vind je het gezellig om hier te zijn?
0: Oh ja, prima.
2: kon je een beetje je ei kwijt? Heb je een beetje verteld wat je wilde vertellen?
0: Ja, zeker hoor. Maar ja, het was meer, u vraagt en ik draai, dus dat ging prima.
2: Maar goed, we geven onze gasten natuurlijk altijd alle ruimte. En het is ook zo dat als we zo de actualiteiten gaan doen, dat de gasten gewoon zich ermee mogen bemoeien. Dus dat is gewoon zelfs de bedoeling, geloof ik, Paul.
1: Ja, ik zeg altijd, het is net een gezellige huiskamer. En iedereen doet mee.
0: Dat is dus op begin met koffie, dus dat is altijd...
1: Ja, goed. Ook dat.
2: precies. Ja, het is wel jammer dat er geen koffiejuffrouw langskomt met een extra rondje. Nee, dat is wel weer jammer. Ik zit André aan te kijken, maar die doet dat ook niet. Dus dat schiet allemaal niet op. Nee. Oké, dankjewel Toon. Ik heb bijna net zo'n gezellig gesprek met jou gehad als ooit met Margreet. Dat is, denk ik, een half jaar geleden of zo hadden we Margreet Sluring te gast. Ja. En die was ook heel boeiend en die kon ook heel veel dingen vertellen. Ja. Dus dat was hartstikke goed. Jullie familie doet het geweldig bij ons.
0: Ja, natuurlijk. Want als je dat mag eten, terwijl ze helemaal geen verleden heeft in kampen... Ja. Meer weet van kampen dan menig kampenaar. Of kamper, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Je weet zelf...
1: Kamper?
0: Origineel is kamper. Ja, alleen, we hebben het veranderd in kampenaar... omdat kamper wordt ook geassocieerd met mensen uit de woonwagen.
3: Klinkt chiquer. Kampenaar, klinkt chiquer.
2: Nou goed, dat is in ieder geval hartstikke goed. Jullie zijn daar gewoon goed in en dat is prima. En dat sommige kampenaren minder van kamper weten dat dan instroom. Ik ben zelf natuurlijk ook instroom. Paul is ook, we zijn allemaal instroom, toch? Dat begrijp ik. En dat is ook niet echt. Dat is alleen maar leuk dat mensen zich betrokken en getrokken voelen door deze stad. Oké, de actualiteit. Ik heb de kranten voor me liggen. Paul heeft ook de krant voor zich liggen. Hartstikke mooi. Het staat helemaal vol met Averkamp. Paul, heb je het allemaal gelezen?
1: Ik heb het allemaal doorgenomen. De foto's bekeken. Leuke foto's. En het geeft een goed beeld van wat er allemaal te doen is en te zien is in het museum.
2: Zeker.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik was bij de opening en ik heb mijn ogen uitgekeken hoe het veranderd is allemaal. Hmm. Het was natuurlijk al een mooie ruimte. Ja. Het oude stadhuis. En de schepen zelf, Toon als kind al de boel onveilig maakt.
2: Toon heeft het niet kapot gemaakt in ieder geval.
1: Gelukkig niet, nee. Maar het is nu echt, het komt veel beter tot zijn recht.
2: Ja, oké. Ben je al echt binnen geweest?
1: Heb
2: je
1: ik heb alles gezien, ja. Ik ga zo snel mogelijk weer kijken. Want het is Averkamp, daar raak je niet op uitgekeken. De rest van het museum eigenlijk ook niet. Want het is een totaal nieuwe opstelling.
0: Heel nieuw concept, het was in het verleden een historisch museum. En nu is het een kunstmuseum, Maar dan wel heel breed.
2: Ja, ik heb nog niks gezien, dus ik moet nog even met Nienke bellen binnenkort, want ik wil ook wel even komen kijken. Ik heb alleen sokken gekocht van Averkamp, die heb ik ook aan. Oh, ja. Ik heb mijn Averkamp sokken aan, speciaal voor vandaag.
1: En die zitten lekker, hè?
2: En die zitten lekker. En toen kreeg ik direct een tas, maar die kregen jullie allemaal, een tas met dingetjes erbij. Ja. Hartstikke leuk, met ansichtkaarten en een boeken leggen en van allerlei dingetjes.
1: Ik heb voerman sokken.
2: Heb je voerman sokken? Nee. Zo zie je maar, je kan alle het heet ook, of je kunstsokken, hè?
1: Inderdaad.
2: Maar ik vind de Averkamp sokken natuurlijk zeer passend. Ja. Dus dat is leuk. Maar ik heb het nog niet gezien van binnen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig.
1: Nee, het is de moeite hoor. Absoluut.
2: Okay.
1: Zo snel mogelijk naartoe gaan.
2: Nienke, wees gewaarschuwd. Ik kom heel gauw kijken. Oké, we gaan verder in de krant. Want ik heb nog een paar dingetjes gezien die wel interessant waren. Ik zie onze nieuwe wethouder. Ja, als ik nog nieuw mag zeggen. Want tot hoe lang ben je nieuw, hè? Robert-Jan de Wilde, die ontzettend drukdoende is om allerlei Averkamp-activiteiten te openen. Zat ik een foto van in de brug. Nou, dat is hartstikke goed. Hij is goed bezig. Ik ken Robert-Jan als een zeer gedreven mens. Dus ik neem aan dat hij dat prima doet.
1: Dat doet hij prima,
2: en inderdaad. Ik zie ook, want je moet maar altijd afwachten welke portefeuille die wethouders hebben. Want dat staat eigenlijk nergens heel erg concreet aangegeven. Dat zouden ze ook een keer in de krant moeten zetten. Dan weet je welke wethouder je moet hebben voor welk probleem.
1: Nou, op de website.
2: Maar in ieder geval cultuur. Maar hij doet in ieder geval cultuur.
1: Dat is wel duidelijk.
2: Daar wou ik naartoe. Ja. Ja.
1: Waar ik je er wel even op wijzen wil. Ja. Hij opent op die foto de tentoonstelling in de Bovenkerk.
2: Ja. Dat klopt. Daar is ook van alles voor over.
1: En daar moet je ook wat over vertellen.
2: Oké, ja, nou, het hele stuk staat. Ik kan het stuk wel voorlezen, maar dat ga ik
1: niet doen. Nee. Nou, maar, goed. Ruim 100 kampen kunstenaars, hedendaagse kunstenaars, die hebben hun weergave gegeven van hun kijk op Averkamp.
0: Ja, 124. En ik was 123.
2: Toon zit er gewoon bij.
1: Het is maar goed als er een mooie ruimte is daar. Ja.
0: De schilderij van mij hangt in het koor, dus toch een eer. Plaats ook.
2: Zeker een
1: ereplaats. Nee, dat is mooi. Maar dat is ook zeer zeker de moeite waard om te komen kijken.
2: Ja, nou heb je een geweldig bruggetje voor mij gemaakt. Want ik zag dat Wouter Berns heel ver komt in een wedstrijd. Ik zal even kijken hoe dat heet, als ik het terug kan vinden.
1: Ja, dat is kunstenaar van het jaar geloof
2: ik. Kunstenaar van het jaar 2027. Dus dat loopt nog wel even, denk ik. Tot en met 2027. Ja. Maar Wouter Berns staat in de top 3, zullen we maar even zeggen, voor het gemak.
1: Ja, dat is ook verdiend, vind ik, hoor. Want het is wel een heel bijzondere kunstenaar. En het werd wel tijd dat hij ook die erkenning kreeg.
2: Ja, maar dit is landelijke erkenning, dus dat landelijke is geweldig, erkenning.
1: Ja, dat bedoel ik dan. Dus ja, in Kampen heeft hij die erkenning wel.
2: In Kampen, is het household name inmiddels, denk ik. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat is hartstikke goed. En, en als Wouter iets op kunstgebied doet, doet hij het altijd erg structureel en goed. Ja. Dus hij heeft ook geweldig mooie grote schilderijen. Ik hou van grote schilderijen, Paul. Jij ook?
1: Ja, je hebt ook nog een keer geposeerd, hè? Voor,
2: Die het daar nooit meer over hebben. Voor Sinterklaas, dames en heren.
1: Ja, inderdaad.
2: Nooit meer over hebben.
1: ik zal het niet meer zeggen.
2: Nee. Ik vind het ook altijd verdacht als ik op straat loop en ik zie Wouter, dan begint hij altijd te lachen. En nou weet ik ook waarom.
1: Ik heb je bij de benen. Theo, ik heb nog één ander ding. We hadden het net over die tentoonstelling in de Bovenkerk.
2: Ja.
1: Maar nu staat in diezelfde brug een mooi gedicht van onze stadsdichter Berber Bouwma.
2: Ja.
1: En vind je goed dat ik die even voorlees?
2: Nou, bijzonder graag, want we hebben toevallig afgelopen maandag op het koffiemomentje, waar we ook Toon gesproken hebben, heb ik ook met haar gesproken.
1: Ja.
2: Dus dat was heel erg prettig en heel erg goed. En ze heeft ook verteld wat de mogelijkheden zijn, wat ze zoal doet en zo. Ja. Dus daar mag best wel wat aandacht aan
1: besteden. Maar ze doet het goed. En, en het spreekt mij erg aan dat ze let goed op ritme, rijm is ook prima in orde. Dat is niet altijd het eerste vereiste, maar een gedicht moet goed lopen en dat doet het zeer zeker.
2: Nou, als jij dat kan voorlezen met jouw prachtige dragende stem,
1: Ik ga het proberen. Hendrik. Vroeger was het Averkamp die gedetailleerd verbeeldde hoe levendig de winters waren en wat zich op het ijs afspeelde. De apothekerszoon liet prachtig zien hoe te vertellen zonder spreken, met nauwkeurige observaties en precieze schilderstreken. Vandaag zijn er veel kunstenaars die door zijn ogen kijken naar de stad, het weiland, de rivier, die de Bovenkerk verrijken. Ze vertellen de verhalen, oud en nieuw, nauw verweven, en brengen de geschiedenis van Kampen terug tot leven. Ik vind dat mooi gedicht en dat slaat dus op die tentoonstelling in de Bovenkerk. Berber Bouwma, heel mooi.
2: Ja, prachtig. En ik begreep van haar, want ik heb dus kennis gemaakt, ik wist dat zij dat was natuurlijk.
1: Ja, okay.
2: Maar ze heeft aangegeven wat zij voor taken verricht. En in principe voor elke gelegenheid die in Kampen plaatsvindt, of wat er ook in Kampen gebeurt, kan je haar benaderen. En dan kan zij een mooi gedicht voor je maken.
1: Ja.
2: Dus ik vind dat wel een hele mooi aanbod.
1: Hè? Dat is prachtig.
2: Ja. Dan heb je de echte Kamper stadsdichter, heet zij, hè, geloof ik.
1: Ja, stadsdichter.
2: Dus dat is hartstikke goed. Dankjewel, Paul. Ik vind dat je het prachtig hebt voorgelezen.
1: Oh, dankjewel.
2: Ja, nee, dat ben ik serieus. Stadsdichter, de opening. Ja, stadsdichter. Het is dat ook mooi. Zou het een vaste column worden in de krant? Ik weet het niet.
1: Nou, het komt regelmatig.
2: Ja? Oké. Ik weet ook niet of de andere stadsdichters die voor haar waren, of die dat ook gedaan hebben.
1: Die hebben dat ook gedaan, maar minder frequent.
2: Oké, maar zij probeert het aan te houden,
1: toch
2: begrijp ik.
1: Ja.
2: Nou, ik zal er ook meer op gaan letten dat ik ze ook altijd lees, want dat wil ik ook nog wel eens overslaan.
1: Ja,
2: maar ik zal dat sowieso doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, het is zoals het is. Nou, we zijn de krant aan het doorbladeren. Nominaties voor de Vrijwilligersprijs 2026 kom ik nu. Geef uw nominaties door. Nou, het is de krant van deze week, hè? Dus dat moet in principe actueel zijn. Ja. Vrijwilligers, maak het verschil in Kampen. Ja, natuurlijk. Daarom reikt de gemeente ook dit jaar de Vrijwilligersprijs uit. Kent u een vrijwilliger, vrijwilligersgroep of vrijwilligersorganisatie, het wordt steeds groter, die zich bijzonder inzet voor anderen, en dan bedoelen ze waarschijnlijk in Kampen uiteraard, nomineer hen dan voor 14 oktober via de website www.kampen.nl/vrijwilligersprijs. Nou, ik ondersteun dat van harte, zoals jullie horen. Ja. Dus doe dat ook. Ze hebben tot nu toe elk jaar een hele goede kandidaat gevonden en ook een hele goede winnaar. Dus ja, de winnaar Vrijwilligersprijs 2025 van vorig jaar, die staat ook met een foto erin. Nou, dat is altijd, ze maken altijd een goede keus, vind ik. Altijd iemand die dat echt verdient. Mm. En nou ja, goed, zonder vrijwilligers draait er niks. Nee, dat weet Toon ook, hè?
1: Ja. En dat dus, mag best eens goed benadrukt worden.
2: Ja.
0: Kijk maar naar mijn vrouw, Margreet. Die is toch 30 uur in de week bezig om de rondleiding te coördineren.
1: Ja.
0: Contact tussen de gasten en de gidsen.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja. Nou, rijvaardigheid stelt voor senioren op 6 november. Dat is ook heel belangrijk. Want zoals jullie weten krijgen we steeds meer... We hebben de jongeren met de fatbikes die gevaarlijk zijn. En we hebben de ouderen die te lang denken dat zij veilig kunnen rijden. En dat is een beetje gevaarlijk aan het worden. Bent u 50 jaar of ouder en rijdt u regelmatig zelf auto? Vraagteken. Meld u dan aan voor de vrijwillige rijvaardigheidstoets voor senioren op vrijdag 6 november 2026. De gemeente Kampen organiseert deze informatie. En gezellige dag samen met ervaren ritbegeleiders. Het is allemaal gratis, zie ik. Nou ja, je krijgt vast wel
1: een. Dat is altijd mooi natuurlijk.
2: Je krijgt vast wel een kopje koffie, denk ik, vooraf of na afloop. Dus ik adviseer alles onze senioren. Zijn wij zelf ook een beetje, hè? Paul, moeten wij dat ook doen?
1: Ja. Wij horen er ook bij.
0: Ik heb laatst ook een gratis spiegel gekregen op mijn fiets. Kijk, waarschijnlijk door dezelfde organisatie.
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik vind het fijn dat ze onze ouderen conserveren door ze veilig in het verkeer te laten deelnemen. Want ik vind dat best wel gevaarlijk zo hier en daar.
1: Ja, en het wordt zo lekker uitvergroot. Hè? Als iemand op leeftijd iets veroorzaakt, dan is het meteen met de leeftijd erbij en toestand. Ja, heel artikel in de krant.
2: We moeten die op leeftijd moeten we een beetje beschermen.
1: Ja, maar het is ook al vaak zo de nadruk erop leggen. En dat hoeft ook weer niet, want hoeveel mensen op leeftijd, hè, 50 plus staat hier dan maar goed, maar ook veel en veel ouder, die rijden probleemloos en schadeloos. En dat mag ook wel eens gezegd worden.
2: Ja, maar het is geen kritiek, hè? Het is niet zo jullie maken veel ongelukken. Het is gewoon gevaarlijk.
1: Het wordt zo lekker uitvergroot. Ja. En we hebben van de upje weer in.
2: Ik denk dat het goed is dat erop gewezen wordt.
1: Ja, akkoord. Helemaal mee eens.
2: En je kan koffie krijgen en je kan hulp krijgen. Dus ga dat gewoon doen op 6 november. Ja, dat lijkt me gewoon verstandig. Oké. Nou, dan staat er een gigantische foto van onze nieuwe gemeenteraad. Nou, dat zijn er nogal een paar. Ik dacht dat het er 31 waren, maar er komen er nog 10 bij. Dat zijn de commissieleden. Dat zijn het er 41.
1: Ja.
2: En de burgemeester staat te glimmen. Die kan je altijd makkelijk herkennen, want die heeft zijn ketting om. Dus dan kan je hem goed zien.
0: Nou, ja, keten.
2: Keten.
0: De hond heeft een ketting.
2: Je hebt gelijk. En de hond heeft een ketting. Mijn hond heeft niet eens een ketting. Kun je nagaan, die heeft een band.
1: Een band.
2: Oké. Maar de keten van de burgemeester. Sorry Sander. De keten van de burgemeester. Die kan je heel goed zien. Die valt altijd goed op. Als je op de foto komt, moet je altijd zorgen dat je een speciaal kenmerk hebt. Dan kunnen ze je goed vinden. Dat is makkelijk. Dus ik vind dat wel...
1: Ik heb altijd gehoord, als de foto's gemaakt worden, moet je in het midden staan. Hè? Dan kunnen ze niet eraf knippen.
2: Oh, daarom staat hij in het midden. Oh, kijk al, dat heb je me weer geleerd vandaag.
1: Ja, de zijkanten kun je lekker afknippen.
2: Zo zie ik. Wat jij met dat stripspek al doet, ik wil het allemaal niet weten. Maar goed. Oké. Nou, verder. De foto's van de week staan in de krant. Nou, dit is altijd interessant en leuk. Waarom ze nou een foto van een fatbike erin gezet hebben, dat is mijn raadsel.
1: Ja.
2: Maar goed, dat kan een keer. Hè? Je kan een keer een fatbike op de foto zetten. verder actuele culturele dingen. Je kan nog cultuurmakelaar worden als je 8 uur per week te besteden hebt eraan. Nou, dat is hartstikke goed. Alle cultuurmakelaars die Kampen heeft gehad waren altijd zeer gedreven mensen. Alleen ik begrijp dat het een heel klein jobje is van maar 8 uur per week. Dus het moet wel hobby zijn, want 8 uur per week is natuurlijk weinig. Maar goed, we hebben wel een cultuurmakelaar nodig. En reageren op die vacature kan tot en met 26 oktober. En op Quintus Kampen, quintus.nl. staat hier. Dat is ook een siteadres, denk ik. Hè? Ja. Kan je kijken wat de cultuurmakelaar allemaal inhoudt. En we hebben natuurlijk wel een cultuurmakelaar nodig. Want we hebben vaak contact gehad in het verleden met cultuurmakelaars. En die deden altijd ontzettend hun best. Mm-hmm. Dus die hebben we wel weer nodig. Ja. Ook voor die 8 uur. Maar goed, nou, de overledenen, daar slaan we even over. Dat is allemaal triest. Dus daar gaan we niet heel veel nadruk op leggen. Want ja, gelukkig is het maar 1 pagina deze keer. In de winter is het altijd 2 of 3 pagina's. Dan ben ik altijd helemaal gedeprimeerd. Dus dat doen we maar niet. Reflex. Bundelt de energie voor een compleet nieuw team. Reflex. Oh jee. De sportclub. Reflex. De missie en wedstrijd. Nou, ik krijg een heel nieuw team. Staat hier. Nou, hartstikke leuk. Ze staan allemaal op de foto. Ook goed. Kan je ook zien. Prima voor elkaar. Nou, dan krijgen we nu het sportnieuws. Ga ik niet te veel op in. Dat weten jullie allemaal wel. Enorme advertentie van Go Ahead Campus staat erin. En dan zijn we bijna aan het eind. Meiden IVV naar de divisie. Ook hartstikke goed gedaan. Oké. Achterkant is allemaal sport. Jo, wat staat er veel sport in die krant?
1: Nou, er zijn, ja, er zijn speciaal sportprogramma's voor. Hè?
2: Oh, het is gewoon een sportkrant. Dat is oké. Okay. Ja.
0: Was het een nieuwsblad, maar sinds hij dat niet meer doet, heeft de Brugge het waarschijnlijk overgenomen.
2: Ja. Nou ja, goed. De voetballers schijnen het goed te doen, want die staan er veel op. Maar ik vind ook dat we heel veel voetbalclubs hebben. Hè? Ik vind dat Kampen als middelgrote gemeente best wel veel voetbalclubs heeft. Maar goed, mm-hmm. Als we het leuk vinden, moeten we dat vooral doen.
1: Natuurlijk.
2: Dus dat is verder prima. Oké, Paul, heb jij nog actualiteiten die je absoluut aan de orde wil stellen?
1: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat alles wel zo'n beetje de revue gepasseerd heeft.
2: Ja, is dat zo? Dan gaan we de laatste 10 minuten in met Toon natuurlijk. Toon, ik hoop dat je het leuk vond. Heb jij nog wat te melden dat je zegt van nou, dit wil ik nog even verduidelijken of dit wil ik nog even melden?
0: Nou, ik laat het altijd over me heen komen, dus ik heb ook, u vraagt en wij draaien, ja, dus ik draai het eigenlijk andersom.
2: Dat ging toch soepel? Ik vind het heel leuk. Ik vond het vooral leuk toen ik je lijstje zag met mogelijke onderwerpen, want ik vond dat een zeer gevarieerd lijstje.
1: Ja.
2: Als je van de miniaturen naar de Bruine Vloot gaat en naar ouderen die met ChatGPT en aanverwanten om moeten kunnen gaan, dat vind ik echt heel gevarieerd. Dat vind ik een heel leuk lijstje.
1: Dat zegt ook wat over de persoon.
2: Dat zegt ook iets over de persoon. Ja, dat zegt ook iets over de persoon. Maar goed, dus dat vond ik sowieso heel creatief. En ik ben blij dat we alles aan hebben kunnen stippen wat je gevraagd hebt. Want we hebben wel eens gasten hier gehad en dat is heel triest. Daar hadden we afgesproken voor een bepaald onderwerp. Zijn we het onderwerp vergeten? Erg, hè?
0: Stoordig, ja.
2: Het komt voor. Maar ja, goed, de gasten moeten ook gedreven en gemotiveerd zijn. En wij moeten zorgen dat we niks vergeten. Nou, we hebben de column van Levering gehad. Nou, die was wel zeer creatief deze keer. Hè? Met het Kamper-KGB-verhaal. Ja. Nou ja, erg leuk. Erg humor, Jan. Leuk dat je dat zo doet. Ik hoop dat het een vervolg krijgt. Want dat is het wel, er is het wel voor geschreven, denk ik. Maar goed.
1: Dat zal de bedoeling zijn.
2: Er zal wel weer een vervolg opkomen. Ja. Maar Jan is gewoon zo creatief. Dus dat komt goed. Nou, we gaan jullie allemaal in de stad zien. Hopelijk allemaal in het Stedelijk Museum voor de tentoonstelling. De andere tentoonstellingen die openen ook allemaal binnenkort, want alles gaat weer draaien. Kom vooral naar de Bovenkerk, want dat was ook een goede tip. Net begrijp
1: de Bovenkerk, en ik mag misschien nog een tip geven. Ja. De tentoonstelling is nog niet geopend, maar één deze dagen wordt die geopend. In het Iconenmuseum.
2: Ach, 13 oktober. Laat ik dat nou toevallig uit mijn hoofd.
1: 13 oktober,
2: ja, 13 oktober gaat die open.
1: Kom even in de war met de data, maar goed.
2: Het gaat ook over pelgrimage en zo. Hè?
1: Pelgrimage, maar daarnaast is er ook een... We noemden Dimitri Jakoski al eerder in deze uitzending. Die heeft een heleboel schilderijen gemaakt in de stijl van Averkamp. Ook voor dat boek, die biografie. En die worden dan ook tentoongesteld in het Iconenmuseum in het kader van de winter van Averkamp. Hij heeft speciaal voor deze tentoonstelling nog wat nieuwe werken gemaakt. En ook in de trant van geïnspireerd op Averkamp. En dat wordt ook heel interessant. Dat zal nog niet 13 oktober opengaan, want er is nog wat werk van hem onderweg.
2: Het zijn 3 tentoonstellingen, hè? Losse tentoonstellingen.
1: Losse tentoonstellingen,
2: dus het geheel gaat open. Ja. Dus mensen kunnen dan in ieder geval voor de nieuwe tentoonstelling komen. Ja. En nogmaals, het leukste is natuurlijk altijd in Kampen dat je de musea bij elkaar pakt. Hè? Dus dat je zegt van nou, ik ga naar het Iconenmuseum. Ja. En dan ga ik naar het Stedelijk Museum. En dan ga ik naar de Bovenkerk of naar de Koggenwerf. Dat is ook een optie. Hè? Dat is ook
0: de synagoge.
2: De synagoge kan ook nog, die hoort er ook bij. Ja, en goed, en hou even de stad helemaal in de gaten. Want overal staan de miniaturen van Toon. En ik denk dat iedereen zijn best zal doen om van deze activiteit, brede activiteit, iets moois te maken. Dus dat is echt, er is overal wel wat te zien.
1: Ja. En laten we niet vergeten, Averkamp is natuurlijk een boegbeeld voor kampen.
2: Zeker.
1: Dus het is ook mooi dat die op deze manier onder de aandacht wordt gebracht. En mijn stokpaardje is altijd van, er is geen Hendrik Averkampstraat. Of plein of wat dan ook. Mm-hmm. En dat zou er toch nodig een keer moeten komen.
2: Ja.
1: We hebben een Averkampstraat, maar welke is dat?
2: Ja.
1: Is dat de vader? Is dat neef Barend of is dat Hendrik?
2: Ja, maar we kunnen ze toch allemaal een straat geven? We hebben straks zaad te zaad.
1: Ja,
2: dus we kunnen ze allemaal
1: een straat.
0: Als je de drie hebt, Barend 1, Hendrik en Barend 2... dat er nog wel eens een postbusje of een poststuk verkeerd gaat.
2: Dat zou kunnen. Moet je een beetje aan elkaar leggen, maar dat kan dan weer niet natuurlijk.
1: Hendrik Averkampplein. Dan is het altijd goed. Geen verwarring mogelijk.
2: Klein plantsoen, je kan alles verzinnen.
1: Mag ook. Ja. Maar het wordt wat tijd, vind ik.
2: Okay. Nou, we gaan afsluiten, denk ik. U hoort Paul en mij weer op 21 november, dames en heren. Want we hebben net het nieuwe de rooster binnengekregen. Dus op 21 november ben ik weer geteamd met Paul. Paul, sorry, maar het is niet anders.
1: Goed. Dat lukt toch wel aardig, Theo.
2: We krijgen steeds dat uur rond, hè? Ja. En goed, dan hebben we het gehad. André, wat jij wil, je mag nog een muziekje ingooien. Je mag afsluiten wat je wil. We zijn klaar. We hebben het heel gezellig gehad. Ik dank Toon Sleurink. Ik groet Margreet hierbij, via jou. En mij en Paul hoort u weer op 21 november, zaterdag 21 november, van 10 tot 11 bij Kampen Informatief of IJsselmond Informatief, hoe u het ook wil noemen. Ja, dank u wel.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Van harte welkom bij Gemeentewerken. Deze keer vanuit de sponsorruimte van KSC op Sportpark De Venen. Jan Leverink en ik praten vandaag met de voorzitters van de clubs en op de toekomstige sportcampus. Welkom heren en natuurlijk ook andere belangstellende bestuursleden en vrijwilligers. Van harte welkom. Er staat voor jullie een interruptiemicrofoon. Mocht je het nodig vinden om iets te melden, dan kan dat. Gaat de sportcampus nu echt van de grond komen? Er was steeds verdeeldheid over de plannen. De hockeyclub is er nu wel, maar kan door de energietransitie niet of onvoldoende gebruik maken van de velden. KSC heeft het gevoel dat de gemeente hen nog steeds dwars zit, een gevoel dat er al jaren is. DOS heeft een plan voor padelbanen, maar zonder garantie van de gemeente komen die niet van de grond. Er is sprake van vandalisme. De gemeente legt een soort van bom door het parkeerterrein in te pikken voor een stroomstation met grote gevolgen voor het parkeren. Niet alleen voor de sport, maar ook voor veel anderen die er gebruik van maken. Kortom, problemen te over. En hoe staat het met de samenwerking tussen de sportclubs? Zien zij in deze de gemeente als een soort gezamenlijke tegenstander of spelbreker? Wij hopen in deze uitzending meer duidelijk te krijgen. Uiteraard zullen we het ook hebben over het stroomstation. En omdat dat zo'n heet hangijzer is, beginnen we daar maar mee. Aan tafel voor het eerste deel van de uitzending Henk Zandbergen, Patrick Mokers en Pieter Treep. Ik ga eens even vragen hoe het nu staat met het elektriciteitsvoorziening voor de hockeyclub.
1: Actueel thema. En daar vorderen we eigenlijk wekelijks, zou ik willen zeggen. We zijn begonnen met een aggregaat. En aan één veld dat de lampen deden. Vorige week zaten we op anderhalf veld wat in de lampen zat. En in de loop van de week kwam de definitieve stroomaansluiting op gang. En nu hebben we op beide velden stroom. Dus,
0: en ook licht.
1: En ook licht, ja. Het schijnt nog één lamp lastig te doen. Maar dat is niet zozeer een probleem met de aansluiting van de stroom. Maar dat is meer de leverancier van de lamp.
0: Dus, of het pesten van de gemeente?
1: Nee, dat toch niet? Maar horten en stoten, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook echt wel even onder hoogspanning gestaan in de gesprekken met de gemeente. Maar ik moet zeggen, ja, wat ik zeg, elke week vorderen we. En we zijn blij met waar we nu staan, zeg maar.
0: Dat opzicht. Ja. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. En hoe zit het met de andere clubs? Is bij jullie de energie allemaal prima op orde, Pieter Treep?
2: Ja, daar hebben wij geen probleem mee. We leveren voor een groot deel zelf onze energie. We hebben ontzettend veel zonnepanelen bij ons op het dak liggen. Dus dat zorgt ervoor dat wij bijna op het gebied van elektra energie neutraal zijn. Ja, en onze accommodatie is natuurlijk al 10, 15 jaar oud. Dus dat is allemaal gewoon keurig op orde.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, en dan kom ik nou bij Patrick Mokers. Die best wel heel veel problemen heeft op dit moment, denk ik.
3: Nou, niet met de energievoorziening op het park, hoor. Want dat zit net als bij Pieter Treep. Dankzij Tjibbe, de voorzitter, goed in elkaar.
0: Nou, ook hier is het licht prima in orde.
3: Het licht is prima in orde. En de verduurzaming is al jaren geleden ingezet. Dus daar lopen we denk ik voorop bij de rest van een heleboel andere verenigingen.
4: Dus eigenlijk geen problemen?
3: Nou, met de verduurzaming geen problemen, nee.
4: Maar er is een ander probleem.
3: Ja, er is een ander probleem. En ik begrijp dat de uitzending in twee is gesplitst. De laatste raadsvergadering heeft de politiek wel aangegeven, met name de meeste partijen, dat het heel jammer is dat eigenlijk deze twee items zo lang los van elkaar hebben geopereerd. Dus eigenlijk de netcongestie en de sportcampus. Want ze beginnen elkaar nu aardig te bijten, zeg maar, in ruimte en in tijd.
4: En het grote hangijzer is nu het transferstation.
3: Ja, het is in eerste instantie bedoeld als een klein verdeelstationnetje. Maar het is een groot transformator regelstation, zeg maar. Wat ongeveer zo'n 2000 vierkante meter opslokt.
4: In alle in meters, hoeveel is dat?
3: 2000 vierkante meter.
4: Is
3: hoeveel 49 bij 38, zeg maar zo'n beetje. Dus een half voetbalveld.
0: Dat is nogal wat.
4: En hoe hoog wordt het?
3: Volgens mij een metertje of 5, als ik het uit mijn hoofd zeg. Uiteindelijk, ja, de hoogte maakt me niet zoveel uit.
0: Maar dus het is een klein flatgebouw eigenlijk.
3: Het is meer een kleine energiebunker, zeg maar. Ja, dat.
4: Ja, en eigenlijk ook een heel lelijk ding.
3: Op de tekening is het een heel lelijk ding, ja. Dus er moet nog wel wat water.
4: Nee, maar het wordt een grote klomp, zonder ramen, zonder wat.
3: Ja, met een omheining eromheen. En het is nodig. Zeg.
4: En die omheining slopt ook nog weer ruimte op?
3: Ja, nou dat zit in die 2000 vierkante meter, zeg maar. Dus dat halve voetbalveld is datgene wat het eigenlijk in beslag gaat nemen.
4: En dat moet bij KSC op de parkeerplaats komen.
3: Ja, zoals steeds wordt genoemd, zou dat hier zeg maar op de Venen komen. Ja. De locatie is eigenlijk nog niet sec bepaald. Hè. Dat is nu uiteindelijk, zijn wij de definitieve focuslocatie geworden, ja, na de laatste raadsvergadering.
4: Wanneer hebben jullie dat gehoord voor het eerst?
3: 28 mei zijn wij, een week daarvoor, zijn wij overvallen. We waren net met 9 mannen aangetreden als nieuw bestuur. En we werden door de voorzitter geroepen van, joh, we hebben een brief gekregen. En 28 mei hebben wij de eerste informatieavond gehad. En dat was eigenlijk geen informatieavond, hè, Pieter. Dat was meer een mededelingsavond.
2: Eén richting verkeer. En ja, vooral, met... vooral de manier waarop door de wethouder, Erik Faber was dat, het allemaal werd gepresenteerd. Dat was van, wij weten wel wat goed is voor Kampen. Houden jullie maar stil, wij nemen onze besluiten wel.
4: Dus geen enkel overleg geweest?
2: Nee, nooit. Terwijl dit thema binnen de gemeente al 2 jaar speelt.
0: Ja, vanaf 2022 volgens mij.
2: Nou, het speelt langer, maar de brief van Enexis dat ze in deze ruimte willen zoeken is 2 jaar geleden naar de gemeente gestuurd. Dat is steeds intern gehouden. Daar is de afdeling sport ook niet bij betrokken geweest. Die is ook pas op een heel laat moment is die ingevlogen. Het college in oude samenstelling heeft in haar laatste vergadering de eerste officiële stap gezet om die focuslocatie uit te spreken. Dat is natuurlijk ook raar, dat je eigenlijk op die manier over je graf regeert. En nou, daar hoorde dus die informatieavond bij, die op 28 mei. En wij werden, het was voor ons allemaal een donderslag bij een helder hemel. Wij waren allemaal flabbergasted. Dat geldt voor alle mensen die te gast waren op die informatieavond.
4: Waarom zou een gemeente dat doen? Je weet toch dat er dan heibel ontstaat?
3: Ja, dat zou je verwachten, dat de enige politieke, nou ja, dat men wat sociaal optreedt, met name als je weet. Hè, dat, en ik ben daar dan niet bij al die vergaderingen geweest, maar Pieter treedt wel, en ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik begrijp altijd van Pieter en van Tjibbe dat er al ondertussen zo'n 61 vergaderingen zijn geweest over de sportcampus.
4: Ja, en daar hoort dit dan en, bij.
3: Nou ja, uiteindelijk blijkt dan dat dit de locatie wordt. En als je de stukken naleest, dan is ergens pas in april, zie je in beleidsstukken pas voor het eerst dat er gesproken wordt over zo'n middenstation op de locatie wat dan de nieuwe sportcampus moet worden. En dan het liefst de locatie hier op het terrein bij KSC. En we weten allemaal vanuit het verleden, en Tjibbe zal daar denk ik nog wel meer over vertellen in het tweede gedeelte, maar de eerste plannen van de sportcampus vielen hier natuurlijk niet in goede aarde, omdat dat ten koste zou gaan van parkeerplaatsen. Ja,
0: dus
3: hier voor KC.
0: Dat is al lang bekend. Het zal niet veranderd
3: als
0: zijn.
3: Als parkeren al het probleem is, dan ga je het probleem nu een paar maanden later weer oprakelen, zeg maar. Want uiteindelijk zal parkeren weer het probleem worden.
4: En een veel groter probleem, want er is minder plek.
3: Nou, binnen dat is een beetje het dingetje.
4: De campus is groter.
3: Ja, zeker. Maar dat is een beetje het dingetje van de sportcampus. Als je ziet hoe de laatste masterplantekeningen een beetje die aan ons gepresenteerd zijn uitzien. En de definitieve masterplan wordt in december wordt dat dadelijk gepresenteerd aan de raad. Doordat wij allemaal zoveel problemen hebben gemaakt, gaan ze dat versnellen. Dus er wordt nu gas gegeven op het masterplan. Omdat nog eventjes nu snel, nou ja, ik denk om ons een beetje positief te prikkelen, hè, dat er toch wel iets moois gaat komen. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar afgelopen zaterdag, naar de beelden die er zijn, en je ziet het aan de bovenkant van het park, waar de korfbal zit, waar VV Kampen zit, waar de DOS zit, waar Basic Fit zit. Ja, het is niet normaal hoeveel auto's er staan. Nou hadden we hier de derby. Nou, die twee dingen bij elkaar. We hebben de hockey nu erbij. Ik heb zaterdag ook de burgemeester maar berichtjes gestuurd met de filmpjes en de foto's van burgemeester. Volgens mij moeten we even gaan praten over dit hoofdpijndossier, want dit kan echt niet.
4: Nee. Want het is nu dinsdagavond, de parkeerplaats staat vol.
3: Ja, ja.
4: En dan zaterdag is het nog wedstrijddag.
3: Ja, dan komen de ouders met kinderen. En ook dat is iets wat we afgelopen donderdag natuurlijk al hebben aangegeven. Op het moment dat je 2000 vierkante meter überhaupt van deze postzegel van het sportcampus afhaalt. Die 2000 vierkante meter krijg je nooit meer terug.
4: Nee.
3: Dus wat je weggeeft, dat ben je voor altijd kwijt. Hm. En als je dan de ambitie hebt om een mooi groen, hè, ik zal Annie een gedicht geven, dat kan ze dan meenemen. Maar als je iets moois en groens wil maken met een toekomstige ambitie, zeg maar, voor jeugd, voor ouderen, voor gezondheid, voor sportverenigingen, daar dingen nog bij wil halen naar de toekomst toe, misschien nog een andere vereniging, ja, dat past dadelijk niet meer. Je bent het voor altijd kwijt.
1: Ja. Maar het ging net over de timing, hè, hoe is men daartoe gekomen? En uiteindelijk weten wij dat ook niet, hoe die timing bepaald wordt. Maar wat je wel ziet, is dat Uiteindelijk is het de portefeuille van de wethouder van energie die over het middenspanningsstation gaat. En als je het hebt over de sportcampus, nou dat was minister Faber en nu is het Peter Faber en de andere nu is het Gerben.
0: Peter van der Sluis.
1: Nu is Gerben Wijnja. Gerben Wijnja die heeft dat dossier nu gekregen zeg maar. Alleen in de sportcampus hebben wij contact gehad met Bas Woning als wethouder van sport en dat is nu Robert-Jan de Wilde.
0: Ja, dat dus klopt. Die hadden wij ook uitgenodigd voor vanavond.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk wel mooi geweest als hij aan tafel had gezeten.
1: Ja.
0: Maar die gaf aan een afspraak te hebben die niet te kunnen verzetten. Dus.
1: Maar wat wij niet weten, maar wat je de ervaring die wij menen te hebben, ik wil me altijd een beetje voorzichtig uitdrukken, is dat die portefeuillehouders ook niet altijd met elkaar spreken vanaf het begin, zeg maar. Dus de wethouder van sport, die kan er best wel op een laat moment mee geconfronteerd worden, dat die vinger heeft opgestoken. Maar jongens, we hebben dan nog een paar verenigingen zitten die we moeten informeren. Terwijl de portefeuillehouder van energie op dat moment dacht van ja, maar ik dit is mijn plan. Ik moet zorgen dat het station er komt. Ik moet die netcongestie oplossen. En doordat er dan vanuit niet alles met elkaar opgelijnd wordt op het gemeentehuis, ja, dan krijg je een ongelukkige timing. Tenminste, dat is toch een uitleg.
4: Ja, maar dat is in feite slecht bestuur.
1: Ja,
4: ik zeg het en jullie denken
1: dat. Dat vind ik grote woorden.
0: Ja. Maar als ik het nou plat sta.
4: Het is geen goed bestuur.
0: Het blijkt dus duidelijk dat twee wethouders het niet met elkaar eens zijn. Wat is het standpunt van de wethouder sport in deze dan? Want die moet toch ook zien dat zijn plannen voor de sportcampus en alles wat hij voor die toekomstige 70.000 inwoners wil regelen, nu eigenlijk een beetje misgaat. Of dreigt te gaan.
1: Ons is ooit een keer aan tafel gezegd. Toen kwam ik ook heel stoer aan tafel van ik heb dit afgesproken met de wethouder. Ja, daar hadden we gebeld. En toen kreeg ik de uitspraak die nog goed in mijn geheugen staat. Wat de wethouder zegt, dat maakt niet zoveel uit. Er moet een collegebesluit onder liggen. En dat is het enige wat eigenlijk echt telt.
0: Ja, dat begrijp
1: en,
0: ik
1: en
0: wel.
1: Dat ligt hier nu. Dus dan kan een wethouder van sport een andere mening hebben, maar als het college uiteindelijk iets besluit.
0: Maar het is toch wel fijn om te weten hoe de wethouder van sport erover denkt.
1: Ja.
0: Want kijk, als hij binnen het college zijn mond houdt, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks.
1: Nee.
0: Maar als hij binnen het college aangeeft hoe belangrijk hij het wel vindt dat die sportcampus hier komt en dat ook iedereen daar op een fatsoenlijke manier kan komen, dat maakt natuurlijk een heel verschil. Dus daarom is het wel belangrijk om te weten wat hij ervan vindt.
2: Ja, ik denk dat we wat dat betreft niet te veel de focus op dit moment op Robert-Jan de Wilde moeten leggen. Volgens mij is de fout al gemaakt in het vorige college. En daar zijn dit soort dingen voorbereid. Daar is in een heel laat stadium de afdeling sport bij betrokken. Toen lag eigenlijk alle voorkeurlocatie lag er vast. Er is een matrix ondergelegd van plussen en minnen. En als je in die matrix kijkt, doet zich iets merkwaardigs voor. Want een van de andere locaties was het Venenkwartier. Dat is de enige locatie die in beeld was waar woningbouw gepland staat. Dus woningbouw is opgenomen in de matrix. En daar scoort Venenkwartier natuurlijk een dikke min op. Maar er is ook één locatie waar gesport wordt. Maar sport staat niet in de matrix. Dus er is wel gekeken wat zijn de gevolgen negatief voor het Venenkwartier. En er is niet gekeken wat zijn de gevolgen negatief voor deze sportomgeving. En dat is natuurlijk merkwaardig dat je op die manier te werk gaat. Nou, dat is uiteindelijk is het eerste besluit genomen door het vorige college. En die erfenis is neergelegd bij het huidige college. Van een dossier wat al 2 jaar loopt. Wat veel eerder had opgepakt kunnen worden.
4: En moeten worden.
2: En moeten worden. En dan wordt op een heel laat moment worden de vereniging geïnformeerd. Nou, ik heb een ander idee bij participatie. Bij meepraten. Het was informeren. Eenrichting verkeer. Zoals we straks al gezegd hebben. Ja, en dan is het lastig voor de huidige wethouders om in dat lopende traject een andere keuze te maken. Dan moet je wel heel veel ruggengraat hebben. En als je net nieuw bent in een college en je moet dan opboksen tegen het oude collegebesluit met een oude ervaren wethouder in de persoon van Jan-Peter van der Sluis, dan denk ik dat het wel heel erg lastig is om het om te turnen. En neem ik ze dat kwalijk? Nou.
4: Maar dat mag best.
2: Ik denk dat ik ze dat wel kwalijk neem, want als je hart hebt voor de zaak, als je hart hebt voor de sport, had je hier ook dwars voor kunnen gaan liggen.
0: Ja.
2: Is dat reden om Robert-Jan de Wilde gelijk bij de enkels zijn benen af te zagen? Nee, daar is daar geen reden voor.
0: Dat is niet mijn bedoeling hoor.
2: Nee, maar
0: ik wil
5: een beetje voor hem opnemen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ik had wel wat stelliger standpunt verwacht.
0: Ja. Ja, want dat helpt altijd natuurlijk.
2: Dat helpt altijd.
0: Maar wat is dan de rol van Jan-Peter van der Sluis geweest? Had hij de vorige keer de portefeuille energie dan of zo?
2: Nee, maar die heeft RO en woningbouw zit daarin.
0: Ja, ja.
1: En die zit niet aan tafel op het moment dat wij geïnformeerd worden of dat er gesproken wordt.
0: Ja, dat maakt het wel heel erg lastig. Laat
4: ik me afvragen. Zijn dit de enige 2 mogelijke locaties of is er nog meer te bedenken?
2: Er waren er 7.
5: Nou, 9.
2: Nee, uiteindelijk zijn er 3 overgebleven waar tussen men een keuze wilde maken. En daar is die matrix op losgelaten. En die matrix, in mijn ogen is dat een doelredenering geweest. Hè? Ik noemde al woningen.
4: Dus we toegewerkt naar dit doel.
2: Waarom wordt wonen opgenomen? Omdat daarmee Veenekwartier als minder positief naar voren kwam. En dat is nu gebruikt om te zeggen van, we gaan het op de Venen plaatsen. Want die heeft meer plusjes dan Veenekwartier.
0: Ja. En die andere locatie die ze dan hadden op het Veenekwartier, is dat waar Palland heeft gezeten?
2: Nee.
0: Waar is dat dan?
3: Eigenlijk schuin tegenover de Chinees. Eigenlijk strak aan de, heb je strak aan de snelweg. Bij het spoor.
0: Ja.
3: Dat was de andere locatie. En de andere locatie, de derde locatie, was bij het Pieterzand. Daar waren wat grotere problemen, zeg maar. Dan zit je weer met vocht en waterhuishouding en dat soort dingen. Van Lieverlee merkten wij wel in de vergaderingen dat er steeds meer bij werd gehaald. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar er werd steeds meer bijgehaald. En met name in de laatste vergadering kwam ineens het sleutelwoord betaalbare sociale woningen. Dus ze

0: Graaf, Wilsum, weet ik veel wat. Ze komen hier allemaal naar school, ze gaan hier allemaal naar de stad. Dan komt hier daar zwaar verkeer, dan komt hier zwaar transport. Ja, dat zijn dingen die zijn gewoon allemaal niet meegenomen. Hè? Waarin wel werd gezegd bij het Verenigde Kwartier, ja, daar komt een belangrijke fietsader te liggen. En toen vroeg ik ook tijdens... tijdens de informatieavond, maar hoe zit dat dan bij ons? Want ik denk dat het fietsend verkeer dadelijk en naar de hockey en naar de korfbal, je moet er rekening mee houden met de sportcampus. De bovenkant gaat dadelijk dicht. Dus dit wordt de enige parkeerplaats hier aan deze kant dadelijk.
1: Oh, dat is ook wel weer lekker handig.
0: Dus alles van boven gaat naar beneden en dit wordt de centrale parkeerplaats. Ja, met alle fietsen, auto's.
2: De overloop gaat de wijken in.
0: Nou ja, dat is de vraag. Kijk, de wethouder heeft natuurlijk bij de laatste vergadering... hij heeft geen beloftes gedaan. En ik denk dat elke politieke partij daar blij mee is. Hij heeft toezeggingen gedaan. En nou ja, ik dacht van ja, dat is gebakken lucht. Maar uiteindelijk, ik heb met diverse partijen gepraat. En die zeggen, toezeggingen zijn voor ons heel belangrijk. Daar zullen we hem ook echt aan houden. Met mijn laatste praatje met een raadslid zei ik ook van ja, weet je, we staan nu 1-0 achter. We gaan aan de tweede helft beginnen. We gaan ervan uit dat het verlenging wordt. En jullie zijn onze varogen. Om toe te zien dat de regels nageleefd worden. En die toezegging heb ik ook van diverse politieke partijen gehad. Dat zij zullen nu strak op het proces gaan zitten. Want nu begint het pas. Hè? De definitieve locatie is toegewezen. En nu gaat Enexis bouwaanvragen doen. En plannen maken. Ja, nu wordt het tijd voor ons om op te letten.
3: Ja. Wat het lastig maakt is, wij hebben ook gepresenteerd gekregen. Dat is nog een tweede avond geweest. En dan kwamen de verschillende locaties kwamen voorbij. Met elk plussen en minnen. Mm-hmm. Nou, op zich per locatie zijn die plussen en minnen wel duidelijk. Alleen bij locatie A zijn er andere plussen en minnen dan bij locatie B. En weer andere bij locatie C.
1: En dat maakt verkeerde andere latten steeds om ze langs te leggen?
3: Nou ja, zo kun je het wel interpreteren. En natuurlijk is
2: of
3: het lastig.
2: Selectief shoppen.
3: Nou ja, dat weet ik niet. Maar het maakt, ik geloof wel dat bij elke locatie de plus en de minnen die ze noemen, dat die kloppen. Laat ik daarvan uitgaan. Maar de plus bij de een is niet een plus bij een ander. En dat maakt, ja, dan ga je in zekere zin naar appels en peren. En hoe ga je dat wegen ten opzichte van elkaar? En daar hebben wij ook om gevraagd. Van, goh, jullie hebben een matrix gebruikt. Maar hoe zwaar weegt nou wonen ten opzichte van parkeren? Ja, en daar krijgen we
1: maar
3: geen antwoord op.
1: Maar je moet eigenlijk zeggen, hoe zwaar weegt wonen ten opzichte van vrije tijd en sport?
3: Nou, die vraag kun je ook stellen. Dus eigenlijk geldt het voor elke factor die gebruikt wordt, hoeveel gewicht hangt eraan?
0: En ja, dat is overwezen. Dat is een beetje het dingetje. Ja. Wij kunnen niet toetsen, als buitenstaanders nu, wij kunnen niet toetsen wat de waarde van de weging is die toegekend is aan de matrix. Waarom is het één een minnetje en het andere een plusje? Het andere is twee plusjes, het andere is twee minnetjes. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Dat is niet. En dat wordt ook niet toegelicht.
0: Nou ja, dat hebben ze geprobeerd, maar dat is nog steeds niet duidelijk. Nee. En dat is ook de reden dat wij hier vanuit KSC met het bestuur een woonverzoek hebben ingediend. Dus wij willen echt alle documentatie boven tafel hebben nu. Ja. Om ook te kijken, joh, wat zit er nou achter? Wat is er gedaan? Hoe is dat gedaan? Hoe is dat gewogen? Ook in de communicatie. Het CDA is natuurlijk de partij die sport hoog in het vaandel heeft staan. Ik denk dat die in de grootste spagaat hebben gezeten tijdens de laatste raadsvergadering. En nog steeds, als ik het zo begrijp. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar jammer ook met name voor degene die links van me zit, Pieter Tjibbe, die dadelijk nog aan het woord komt. Die mensen hebben zoveel tijd al gestoken in de ontwikkeling van iets wat mooi zou zijn voor kampen in zo'n sportcampus. Voor de jeugd, voor de toekomst. En we kijken nu even naar het nu. Hè. We moeten nu een probleem oplossen. Maar we vergeten even dat dit ding hier nog 20, 30, 40 jaar staat. Wat doet het met de toekomst? Wat doet het met de toekomst van KAC? Wat doet het met de toekomst van de ontwikkeling van de sportcampus?
1: Ja, maar het past toch helemaal niet in de visie van de gemeente. Dat ze willen groeien. En dat ze dus willen zorgen dat er voor iedereen goed wonen en werken en recreëren in de gemeente Kampen is.
3: Nou ja, kijk, en groeien is het middenspanningsstation gewoon nodig. Ja. Dus dat bestrijdt niemand.
1: Maar dat is wonen. Ja, nee, daarom.
4: Nou, als we nog kijken naar die woningen. Hè? De gemeente heeft nu gezegd op het Veenkwartier, als het daar neergezet zou worden, kunnen we daar 24 woningen minder bouwen. Als je alle woningbouwplannen van de gemeente optelt op dit moment, dan hebben ze op dit moment 1125 woningen in de planning staan. Nou, je weet op voorhand dat gaat ze niet allemaal lukken. Nee. 24 op 1125 is 2%. En dat men niet de moed heeft om te zeggen van, wij kiezen in deze voor de sports en wij offeren die 24 woningen op. In de wetenschap of we nog 1100 andere woningen in de planning hebben staan. Ja, dat vind ik onvoorstelbaar. Dan heb je een afweging gemaakt die niet in het belang is van je eigen inwoners. En ik heb ook aangegeven in die hele discussie van, waarom is een belangrijk thema in de

0: politiek als maatschappelijk draagvlak niet meegewogen in de hele discussie. Want wie je ook spreekt, iedereen zegt van, hoe kunnen ze het bedenken? Nou, als de hele bevolking denkt, hoe kunnen ze het bedenken, zijn er blijkbaar een paar mensen in het gemeentehuis, achter een bureau, die dit soort dingen wel kunnen bedenken. Ja, dan ben je volgens mij niet voor je inwoners bezig, dan ben je alleen maar bezig voor je eigen kleine togeltje.
1: En snelheid is dan veel gehoord argument van, we moeten opschieten. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Hè, wij weten als club als geen ander hoe het is om te horen te krijgen. Het zit er even niet in dat je stroom krijgt. Nee. En gelukkig hebben we dat wel weten te versnellen. Maar iedereen heeft stroom nodig. Locatie A, zoals die aangeduid werd, daar kun je snelst beginnen.
2: Ja.
1: En op het moment dat dat dus voor die locatie, wat ons betreft, zeg maar, twee plusjes zijn in de matrix, zeg maar. Ja, uiteindelijk haalt dat dan toch niet bij het thema wonen, zeg maar. Terwijl, wat is dan één plusje, wat is dan twee plusjes? Terwijl iedereen zegt dat snelheid een belangrijk thema is. Ja. Nou ja, als je snel wilt beginnen, moet je daar beginnen.
2: Ja.
3: Dus er zit ook nog een tegenstrijdigheid in.
0: Ja.
1: Die lezen wij er wel in.
2: Ja.
0: En voor Innexis waren alle locaties acceptabel.
2: Oh, dat wou ik net vragen. Ja. Innexis heeft niet een bepaalde voorkeur uitgesproken voor deze locatie.
0: Kijk, Innexis gaat voor zo goedkoop mogelijk.
2: Ja, en het is hier goedkoper dan dat ze het aan de andere kant neerzetten, daar bij de Chinees?
0: Het is hier goedkoper omdat hier al een aanvoerweg ligt en die moet daarna aangelegd worden. Maar die weg is daar toch nodig. Want als je het Veenigd hier ontwikkelt, dan heb je daar ook een weg nodig.
2: Maar dus Innexis komt natuurlijk straks ook wel gigantisch in de problemen financieel. Want als ze hier gaan bouwen en het wordt zo druk, dan moeten ze toch ook verkeersregelaars inhuren. En die kosten echt een boel geld, hoor. Als je groei hebt.
4: Het aanleggen van parkeerplaatsen kost ook heel veel geld.
2: Ja, ook
4: en
2: dat.
4: En uiteindelijk is dat een van de toezeggingen geweest van de wethouder nu tijdens de laatste raadsvergadering. De parkeerplaatsen zullen 1-op-1. En naarmate de vergadering vorderde, kabbelde die wat af. Het zal niet op 1 of 2 of 3 aankomen, zeg maar. Dus
3: Ik moet het nog steeds zien.
4: Of wij, en nogmaals, ik refereer aan afgelopen zaterdag. Als je ziet wat er gebeurt dan op deze kleine plek. En dan is nog ineens de piek van het seizoen. Dan is het nog redelijk goed weer, zodat mensen nog op de fiets kunnen komen. Maar we zijn daar 2 maanden verder. Dan gaat het regenen. Ouders gaan hun kinderen brengen. Ouders komen hun kinderen ophalen. Ja. De veiligheid, het wordt donkerder.
3: Clubs
4: van buiten afkomen. Ja. De scheidsrechters komen hier. Je speelt af en toe misschien nog eens een keer een oefenwedstrijd 's avonds. De zaalcompetitie gaat hier aanvangen. Nou, dan hebben we dadelijk de hondenclub die dadelijk die komt hier weer. Nee. Het Horenbeek College heeft dadelijk zijn vergaderingen, zijn oude avonden, weet ik wat allemaal weer. Dat staat allemaal hier.
2: Ja.
4: En wat is dan je pijlmoment? Hoeveel parkeerplaats heb je nodig om alles te herbergen? Wat wordt je pijlmoment? En daar ligt natuurlijk ook weer het volgende probleem.
3: Zondagmiddag.
4: Waarschijnlijk. Ja, of maandagmorgen. Ja. Ik denk dat het zal gaan worden.
2: Nou, het is goed om dat zelf bij te houden.
0: Ja, de gemeente heeft dat onderzocht. Een paar jaar geleden. Om te kijken wat is de parkeerbehoefte op de hele sportcampus. Dus ze hebben op 3 momenten geteld. Op een parkeerplaats hier bij KSC. En op de parkeerplaats die tussen de voetbal en de korfbal in ligt. En daar kwamen ze tot een ongeveer bezetting van ongeveer 85%. Dus er was op zich plek genoeg. Dat was de parkeerbehoefte. Alleen dat hebben ze gedaan op het moment dat de hockey dus niet hier op het sportveld zat. En dat de korfbal in de zaal zat.
2: Ja.
0: Dus 2 verenigingen waren met 0 leden aanwezig. En dan gaan ze dus tellen. En dan blijkt al dat de bezetting 85% is. Nou ja, afgelopen zaterdag.
3: Dus als iedereen er is, dan heb je een groot tekort.
0: Nou ja, afgelopen zaterdag om 12 uur. Ik heb foto's gemaakt aan de noordkant van het sportpark. Dan staat dus de hele berm tot aan het kerkhof staat vol. Dan staat de berm vol tot aan de Laurierstraat. Dan staan achter de heg op de toegangsweg staan ook allemaal auto's geparkeerd. Dan staan ze bij ons tussen de fietsen. En het was een rustige zaterdag, want DOS Voetbal speelde niet thuis, maar pas om 6 uur uit bij KAC. Dus om 12 uur waren die er nog echt niet allemaal. Wij hadden een hele rustige zaterdag, want wij hadden maar 4 thuiswedstrijden van jeugdteams. Dus wat gebeurt er als er 20 van onze jeugdteams thuis spelen en als ons eerste thuis speelt en als DOS Voetbal ook thuis speelt? Nou, dan staat die hele wijk ook vol.
2: Ja.
0: Dus de parkeerbehoefte is groter dan wat de gemeente op papier heeft. Maar ook daar zit in mijn ogen weer een bepaalde doelredenering achter. Van de mensen moeten maar op de fiets komen. Ja, maar om de meeste mensen die op de hockey...
3: Maar
0: de meeste mensen komen wel op de fiets. Ja. Maar die opa's en oma's, En wat dacht je van die oudspelende teams?
2: Ja, die komen niet.
0: Die komen al met de auto. Natuurlijk.
2: En bovendien, als het hier zo ontzettend gevaarlijk is, stuur je kinderen hier ook niet op de fiets alleen naartoe.
4: Nee, maar wij zitten natuurlijk ook nu weer in de competitie met allemaal ploegen uit de buurt. Hè. We zitten met ploegen uit Zwolle, Westerholte, zeg het allemaal maar. Dus de kans dat daar weer supporters van meekomen, is natuurlijk weer vele malen groter als ten tijde dat we in het verleden verder weg speelden. Dus de afstanden waar je nu tegen speelt, wordt kleiner. Dus dat betekent dat je kan het nooit inschatten hoe druk het is. Nee. Wij ook niet, zeg maar. Maar dat het druk wordt, dat is een feit.
2: Op een druk moment, hè, dat er dus heel veel aan de hand is, zou je eigenlijk een drone lucht in moeten sturen. Hè?
0: Dan kun je het pas goed zien. We hebben door Richard Tennekes 2 jaar geleden met alle verenigingen foto's laten maken van het parkeren. Die hebben we ook bij de gemeente ingeleverd. En dan zie je ook dat de stam vol staat. En dat auto's op allerlei plekken staan waar ze niet horen te staan. Omdat er gewoon te weinig plek is.
2: Ja.
0: Kijk, wij pleiten er met de vereniging erop niet voor om maar oneindig veel parkeerplaatsen aan te leggen. En we pleiten daar helemaal niet voor. Het oorspronkelijke idee was namelijk om een veld midden op de sportcampus op te offeren voor parkeerterrein. Nou, daar pleiten we helemaal niet voor. Dus wij willen dat er niks ten koste gaat van de ruimte die er is. Want als je nu een sportveld opoffert voor parkeren, dan weet je met een groeiende aantal leden die ze hebben. Hè, en dat kunnen alle verenigingen hier op de sportcampus kunnen dat beamen. Het ledenaantal groeit bij alle verenigingen. Dan heb je over een paar jaar een gigantisch tekort. Maar we hebben samen met de sportraad hebben we wel alternatieven. Je kunt aan de randen kun je perfect dat parkeren regelen, zelfs uitbreiden. Maar dan moet de gemeente wel bereid zijn om daarin te duiken en niet het door een ambtenaar van achter het bureau te laten tekenen. Ik kan ook wel tekenen van achter het bureau. Maar laat het nou gewoon gebeuren met de mensen in de praktijk.
2: Nou, dat lijkt me toch wel het minste.
3: En op dit moment denk ik moet je constateren dat de toezeggingen van de wethouder, we gaan kijken naar vervangen, dat dat een loze belofte is. Dat kan niet anders.
4: Uiteindelijk heeft hij een toezegging gedaan. Dus een loze toezegging.
2: Ik zal wel kijken of die toezegging dan straks ook in de noten
4: staat. De raad is gelukkig, denk ik toch wel, doordat wij best wel veel op de trommel hebben geslagen. En ik ben heel blij dat wij op dit moment gewoon de politieke weg hebben gekozen. En niet hebben lopen vechten, niet hebben lopen schreeuwen. Maar alles zeg maar feitelijk hebben onderbouwd. We hebben alles uitgezocht. We zijn heel goed bezig. Ik hoop na vanavond en nou ja, de andere vereniging ook, dat we nog meer met elkaar gaan optrekken om uiteindelijk natuurlijk te zorgen dat de sportcampus er komt. Ja. Uiteindelijk moet de sportcampus er komen en daar past dit station gewoon niet in.
2: Nou, prima. Dan stappen we nu op dit moment, Jan. Ja. Want de eerste helft zit erop. Anders dan hebben we zometeen voor het andere onderwerp geen tijd meer. Dus ik denk dat het goed is. Jullie hebben het heel duidelijk gemaakt hoe het in elkaar zit. Als het straks misschien nog wat verder komt, gaan we gewoon nog een keer om tafel.
4: Ik ben in de buurt.
2: Goed zo. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan.

0: De eerste plannen die zijn, tenminste dat heb ik vanmiddag teruggelezen, sinds 2022 om te beginnen met die sportcampus. Toen is het in 2024 gestopt, omdat er geen geld was. En volgens mij is begin 2025 weer gestart. En we zijn heel erg benieuwd hoe de stand van zaken nu is. En ik wou met Tjibbe van Dijk beginnen, die nu ook aan tafel zit. Want we hebben jou nog niet gehoord. Nee. Dus misschien wil je daarop ingaan.
1: Ja, nou, dat geen geld. Ik weet niet of dat de reden was. Maar er was wel een hoop...
0: Dat staat in de krant, hoor.
1: Ja, maar er was wel een hoop rommelers op dat moment. Ja. En ik denk dat de boel enigszins in het slop heeft doen.
2: Wat was er aan de hand?
1: Nou, de gemeente die had een project, een externe projectleider daarop gezet. En de man die ging met alle verenigingen in gesprek. Maar die kreeg niet de neus in dezelfde richting. En die liep meer af te breken en ruzie te maken als dat hij dus voor elkaar kreeg. Hij had hier bijvoorbeeld op de parkeerplaats had hij een pumptrekbaan ingetekend. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik er niet in thuis was. Ik wist helemaal niet wat een pumptrekbaan was. Dus dat heb ik moeten opzoeken. Ja, en toen ging het dus eigenlijk ook al over de parkeerplaats. Ik vond dat zo jammer, want de start door de hospitality groep, dat was een bureau die men het had ingehuurd. Ja, de gemeente is daar heel erg goed in trouwens. Die hadden eigenlijk wel hele goede ideeën en plannen. En de neuzen van de verenigingen stonden, vond ik ook wel behoorlijk in de goede richting. De bereidheid om samen te werken. Als je alleen al kijkt naar de drie voetbalverenigingen die zeiden van, nou ja, we moeten proberen om veel betere velden te krijgen en dan gaan we gewoon samenwerken. Als DOS op ons tweede veld kan voetballen, want KAC voetbalt die zaterdagmiddag niet, dan kan DOS erop voetballen. Want de huidige competitie opzet is vaak zo dat je hebt de ene week heb je een hele hoop thuiswedstrijden. En de andere week, dan spelen er heel veel teams uit. En dat kan dan bij de andere vereniging weer anders wezen. Nou ja. En een kwestie van samenwerking tussen de wedstrijdsecretarissen. En dat hadden alle drie verenigingen ook toegezegd. Die voetbalverenigingen hebben ook gezegd van, we moeten eerst die slechte velden achter de SO aanpakken.
0: Ja.
1: Daar is toen 2,5 kunstgrasveld neergelegd en dat is allemaal hartstikke mooi gegaan. KAC jeugde dat ook heel erg toe. Er werd toen nog wel geopperd dat KAC daar ook een avond op mocht trainen. Maar ja, dat is voor KAC gewoon veel te ver weg. Ik denk van, nou, als we nou eerst daar eens beginnen, dan hebben we daar in ieder geval goede velden. We hebben met z'n allen afgesproken van dat de hockeyvereniging, dat die er het beste bij paste bij onze verenigingen. Want dan heb je de korfbal met kunstgras, je hebt de hockey met kunstgras en de drie voetbalverenigingen met kunstgras. Dus voor de toekomst, voor de gemeente, veel goedkoper om velden bij vervanging, dat je dat clustert met elkaar. Dus wij hebben eigenlijk altijd
0: meegedacht.
1: Ja. Dus dat is wel de know-how van de verenigingen. Ja, gaandeweg het proces met die projectleider werd het eigenlijk alleen maar minder. De problemen om de pumptrekbaan heeft eigenlijk ertoe geleid dat het besluit kwam dat het een poosje stil heeft gelegen.
0: Wat is een pumptrekbaan eigenlijk?
1: Dat is een of andere, ja, vul me aan hoor.
2: Een soort
1: fietscrossbaan. Een soort fietscrossbaan.
0: Okay. Maar dan heb je ook nog een veel ruimte voor nodig,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja.
3: En het past wel bij het idee dat je de ongeorganiseerde sport ook een plek wil geven op de sportcampus.
0: Ja, ja.
3: En dat idee is door alle verenigingen wel omarmd. Maar we hebben vanaf het begin gezegd, dan moeten we wel met elkaar kijken, waar situeren we dat? Ja. En de eerste keer dat de plannen van de ondersteunende mensen op tafel kwamen, ik weet nog, het allereerste gesprek dat ik vanuit mijn vereniging had met die mensen, lag het plan al klaar. En dat was een plan, dat had diezelfde club elders uitgerold. En
0: die dachten van, uit de kast getrokken.
3: Die hadden al uit de kast getrokken. Ja. En hadden gekeken, hoe zit het hier eruit? We zetten het zo neer.
0: Ja.
3: Nou, je kon van tevoren wel even grip op innemen. Dat onder andere KSC zou zeggen van, ja, maar mensen, dit staat ons niet aan. Dan denk ik, als ze nou met alle verenigingen, want die waren allemaal positief aan het begin, het gesprek waren aangegaan, had er vanaf het begin een ander plan gelegen met dezelfde inhoud als wat gepresenteerd werd. Want we hebben met alle verenigingen steeds gezegd, die ongeorganiseerde sport, hè, die mensen die dus niet lid zijn van de vereniging, maar die wel willen sporten, ze zijn van harte welkom op de sportcampus. Sterker nog, wij willen ook met elkaar wel die kaart trekken, dat ook die ongeorganiseerde sport goede dingen hier te doen krijgt. Maar overleg dan met ons wat we waar gaan situeren.
2: En daar ontbrak het dus aan.
3: Daar ontbrak het in het begin aan. Ja.
4: aan dat overleg.
3: Ja.
4: Want jullie waren het eens en dan komt er iemand zich ermee bemoeien en die speelt eigenlijk een beetje de zaak uit elkaar.
1: Je merkt heel erg dat ze de inspraak, dat ze daar eigenlijk heel veel moeite mee hebben. De ambtenaren, denk ik, op het gemeentehuis, die denken, wij willen dat wel allemaal bepalen en uitvinden. En die maken te weinig gebruik van de know-how van de verenigingen die hier op deze sportpark zitten.
3: Raar.
1: Ja, en, kijk, als we nou bijvoorbeeld, voor KAC is die parkeerplaats heilig. Dan kun je zeggen, ja, die parkeerplaats is dan niet van KAC, die parkeerplaats is van de gemeente. Maar ik wil er even aan herinneren dat KAC, die is hier in 1981 is die hier op dit sportpark gekomen. En toen was er nog de middle of nowhere. En in 82 deed KAC mee aan het 100 hallen plan van de KNVB. En toen is er met ook subsidiegelden en dergelijke, die sporthal bijgekomen. En ik denk dat de gemeente bijvoorbeeld ook onderschat wat er in zo'n sporthal gebeurt. Er zit een muziekvereniging in. Er zit de konijnenvereniging zit er ingerind jaar in. Met allemaal oude mensjes die hier komen.
4: Het heet sporthal, maar het is veel breder.
1: Het is veel breder.
3: Ja.
1: Je hebt s'avonds ook in het donker. Je hebt meisjes in de hockey op vrijdagavond en dergelijke. Nou ja, ik bedoel, voor KAC en denk ik ook voor de andere verenigingen staat niet alleen sporten hoog aangeschreven, maar met name ook veiligheid.
0: Ja, en gezelligheid natuurlijk voor die ouderen.
1: Ja, ik vind veiligheid wel een heel, heel belangrijk punt.
3: Ja. En dan praat je ook niet alleen over veiligheid op het gebied van verkeer, want dat denkt men dan het eerst dan. Wij praten vooral over sociale veiligheid. Hè? Het is terecht dat Chibbe zegt, de meisjes van hockey, wij zijn natuurlijk ook een gemeentesport. We hebben ook behoorlijk wat dames die voetballen. En zeker de oude Kampenaar kan zich nog wel herinneren hoe Sportpark de Maten en de Venen erbij lag en toen het net aangelegd werd. Toen kon je alles overzien.
0: Ja, het is nu echt allemaal
3: los. Het is allemaal dicht met struikgewas en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus het is ook 's avonds sociaal een onveilige omgeving. Er is weinig verlichting. Ja. En om dat veiliger te maken, heb je zichtlijnen nodig. Dus als hebben we ook gelijk gezegd tegen de gemeente, als je nou eens begint met zorgen dat er overal zichtlijnen zijn. We zijn met de betrokken verenigingen en met de betrokken ambtenaren zijn we op excursie geweest naar Veendam. Achter het oude stadion van Veendam, de Lange Leegte. Ja. Daar ligt ook een soort sportcampus. En het eerste wat ik toen tegen de sportwethouder, die ook mee was, zei, voor mij nou eens kijken, we staan hier op de parkeerplaats en ik kan het achterste veld kan ik zien liggen. Je hebt overal heb je zichtlijnen en dat is hier ontbreekt dat. Je kunt hier niet verder kijken dan één sportveld. Nou, als daar moet je mee beginnen als het gaat over sociale veiligheid. Nou, dat soort aspecten wordt niet door de gemeente meegenomen, maar hebben alle verenigingen ingebracht.
0: Als ik nou aan jou vraag, wat is dan de reden dat de gemeente dat niet meeneemt? Dat moeten zij toch ook belangrijk vinden?
5: Ja, ik kan niet, ik kan niet in de hoofden kijken van de beslissers daar. Kijk, wij hebben erg gestreden bijvoorbeeld voor de straatverlichting die nu staat langs het pad. Wat als je hier achterweg fietst en je gaat eigenlijk vanaf KSC richting DOS, Korvel en Voetbal. Dat ligt nu, daar staat straatverlichting langs. Daar hebben we erg voor gestreden in al onze overleggen met dat de hockey daar kwam. Als je ziet hoeveel gebruik daar nu van gemaakt wordt, dat mensen hier langs gaan en daar langs. Ja, en dat is straatverlichting, dus dat is s'avonds gewoon aan.
0: Ja.
5: Dat is gewoon alleen maar goed, zeg maar. Ja, en wat mij opviel in Veendam was ook dat je, als je kunt zien hoe het is, is zo anders dan vanaf een schets of een plaatje wat gepresenteerd wordt. We waren daar binnen en we kregen eerst een presentatie te zien en zeiden, nou, dit is het ontwerp van het park. En dan zie je het parkeren en er zat een school bij. En er was een vrij lange promenade, of een lange afstand van de ene kant naar de andere kant. Dan denk ik, nou, dat is een flink stuk.
0: Ja.
5: Toen je er stond, doordat het goed was aangelegd, zeg je, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dus ik heb ook toen de gemeente al gezegd, weet je, als je zo'n plan presenteert als een sportcampus, je moet eigenlijk extra investeren. Zet al die mensen die erbij betrokken zijn, zet die zo'n VR-bril op. En laat ze zien, laat ze rondkijken in wat je bedacht hebt. Dan krijg je een veel betere discussie dan dat je nu aan ons vraagt, van wat vind je van dit plan? Want dan zie ik een tekening en daar heb ik mijn interpretatie bij.
0: En die ambtenaren maken die tekening niet nadat ze hier geweest zijn. Die moeten dat toch zelf ook zien, dat het niet open is en dat je niks kunt zien. Ik weet nog wel, ik heb jaren in projecten gewerkt. Maar het eerste wat wij altijd zeiden, voordat we ook nog maar een letter op papier zetten, veldbezoek, we gaan kijken.
5: Ja.
0: En dat werkt gewoon echt heel goed.
5: Ja, kijk, en ik realiseer me ook, wij zijn hier nog maar net. Hè, we zijn hier onder onze derde competitieronde bezig. En we zijn heel goed ontvangen door al onze nieuwe buren. Maar hoe dit hier tot stand is gekomen en hoe het vroeger was en hoe het nu is. Ja, dat verschil, dat weten wij niet zo goed. Natuurlijk hebben wij ook wel mensen die hier langer rondlopen in andere verenigingen. Maar een DOS Korfbal en KSC, die zitten hier al jaren. Dus die weten hoe het tot stand is gekomen, hoe het veranderd is en ja, hoe het met zichtlijnen was. En wij kunnen eigenlijk alleen maar kijken naar hoe het nu is.
0: Ja.
5: En wat wij daarin verstandig vinden en hoe we met elkaar denken van, hé, maar we moeten die kant op.
0: Het is op zich wel heel goed te zien dat jullie goed samenwerken en het goed met elkaar kunnen vinden.
3: Ja, dat
0: is ook wel heel prettig. En
3: dat is wel,
0: komt misschien
3: een winst
0: mede daardoor.
3: Ja, dat is wel een winst van het hele proces. Hè. Voordat je goed kunt samenwerken, moet je elkaar eerst leren kennen. Nou, we waren allemaal erg gelukkig op onze eigen plekje hier op het sportpark. Maar we hadden heel weinig onderlinge contacten over dit soort zaken. En die zijn wel in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Hey, ik hou bij hoe vaak we bijeenkomsten hebben. Nou, we hebben inmiddels 61 bijeenkomsten gehad, gezamenlijk, waar het over de sportcampus ging. En je merkt, we kennen elkaar, we waarderen elkaar, we respecteren elkaars vereniging. En zo trekken we met elkaar op. We gunnen elkaar ook wat. Het is niet meer, ik zit hier voor mezelf. Als ik hier zit, dan praat ik namens alle verenigingen. Hè, toen KSC vorige week de raad, of 14 dagen terug, hier de raad had uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, heb ik daar ook het woord gevoerd. En ik zeg, ik denk dat ik nu namens alle verenigingen spreek. En dat wordt dan beaamd door de anderen. En zo trekken we nu met elkaar op. We gunnen elkaar ook wat. En het zijn, want de hockey is dan de nieuwkomer hier op het park. Maar voordat zij hier waren, waren ze ook al gewoon betrokken bij alle gesprekken over de sportcampus. En wij hebben als gebruikers hier gezegd tegen de gemeente, het grootste probleem op dit moment is die hockey. Want jullie veld was afgekeurd op Sportpark Hagebroek. En toen hebben wij hier gezegd van, trek die dan eerst naar voren. Zodat die alvast over kunnen stappen. Dat is gunnen van elkaar dat ze het goed hebben. Nou, dat is wel enorm gegroeid bij ons.
4: En dan moet ik eigenlijk constateren, wat jullie onderling doen, dat doet de gemeente niet met jullie.
3: Nee, want wat wij met elkaar geconstateerd hebben is dat we het vertrouwen in een prettig proces met de gemeente wel een beetje kwijt zijn. Als je zo lang met elkaar praat, zoveel vergaderingen hebt gehad, zoveel plannen hebt gehad met elkaar, voor's en tegens met elkaar besproken, en als dan zo'n stroomstation waar we het toen straks over hebben gehad, hier neergeplant wordt, ja, dat doet wel iets met het vertrouwen bij de verenigingen, bij de besturen.
4: He, en als in de aanloop. Het speelt
3: in de aanloop, ja, dat klopt. En he, als ik nou binnen mijn eigen vereniging, je merkt ook dat daardoor het enthousiasme voor de sportcampus aan het afnemen is. Omdat men denkt van ja, al die mooie plannen die gemaakt zijn, wat komt er uiteindelijk van terecht? Kijk, wij hebben bijvoorbeeld daar heel erg belang bij dat hier ook een binnensportaccommodatie komt. Die is voor de gemeente Kampen ook ontzettend belangrijk, want we hebben een gigantisch tekort aan binnensportruimte. Nou, als die hier op de campus komt, dan kunnen wij die behoorlijk vullen. Dan kan de hockey, die kan erbij in. Ontstaat er meer ruimte in de andere sportzijden en kampen. Dus ook alle andere verenigingen zijn erbij gebaat. Plus het onderwijs wat hier omheen zit. Nou, het geloof dat dat gaat gebeuren, ja, dat is wel aan het afnemen bij ons. En dat gebeurt omdat de gemeente op deze manier geopereerd heeft met die hele stroomvoorziening. Maar dat brengt ons wel meer bij elkaar. En wij blijven knokken voor een mooie sportcampus. Omdat wij daar het belang van inzien voor de gemeenschap van Kampen.
1: Ja. Ja, ik wilde dat ook nog wel op aanvullen van dat bij de eerste gesprekken in 2022 gezegd is door de toenmalige wethouder van sport, we willen een mooie sportcampus maken, maar de verenigingen moeten niet stilgezitten, want de gemeente kan niet alles doen. Dus je moet je wel zorgen dat je accommodatie op in orde
0: hebt. Dat hebben jullie wel gedaan, dacht ik.
1: Nou, daar heb ik mijn nek voor uitgestoken binnen KSC. Ik heb de mensen bij elkaar geroepen. Ja, joh, dit zijn onze kansen. Wij willen graag wat groeien als voetbalclub. Dus dit biedt kansen om onze accommodatie nog te verfraaien. En wij hadden een heel mooi plan. We hebben subsidies binnengehaald. We hebben sponsors erachter gekregen. We hebben geld gespaard van huurpenningen van de sporthal. En we hebben een lening zijn we aangegaan. En we hebben hier de boel prachtig verbouwd. Ja, dan sta je natuurlijk niet te wachten op dat je de parkeerplaats moet inleveren. Dus ja, dat zit er dan. Dat zit mij bijvoorbeeld persoonlijk heel erg dwars, hoor.
0: Dat kan ik me voorstellen,
1: ja, dat zit mij heel erg hoog. Dat je dat dan gaat vragen aan verenigingen van, goh, doe zelf ook wat. En dan heb je het hier mooi voor elkaar. En ja, wat Pieter zegt, qua zichtlijn. Nou, je ziet het hier rondom met de bebossing. Als we dan ook nog zo'n kolossaal ding hier op de parkeerplaats krijgen, dan kun je je voorstellen dat met name heel veel oudere leden die zeggen van, ze willen ons weer achter de gordijnen hebben in Kampen. En dat gevoel begrijp ze dan. Van, KRC moet weer een beetje achter de gordijn voetballen. En dat kan dan niet de bedoeling wezen van een club als KRC.
0: Nee, zeker niet.
5: Nou, eigenlijk als wij, zeg maar, als sportvereniging, het schiet me nu te binnen, maar eigenlijk bij elkaar zijn gekomen door dit proces en ook nu gezamenlijk aan tafel zitten. Dat is eigenlijk iets, en ja, je kunt natuurlijk altijd op het gemeentehuis kijken, maar als je kijkt, wij hebben heel veel overleg met sport. Maar eigenlijk moet daar ruimtelijke ordening ook bij zitten. En eigenlijk moet financiën daar ook bij zitten. Want die komt vaak van rechtsaf.
0: En ook
5: komt
0: sociale veiligheid hoort er ook bij.
5: Ja, maar dus de verschillende portefeuillehouders. Ja. Van wie beslist nou wat. En ook wie wordt op welk moment erbij betrokken. Er zijn geen projectteams volgens mij daar bij zo'n plek. Waar vanuit elke portefeuille iemand aansluit. En die zijn wethouder weer bijpraat. Nou, we hebben het over sportcampus gehad. Financieel moet dat eens even nakijken. Want dan krijgen wij straks op een bord. Nee, er komt uiteindelijk iets. En dan zegt hij, nou ja, maar dat gaat zo niet gebeuren. Nou, dan kunnen we terug.
0: Ja.
4: Dus maar als je dat doet zoals jij het zegt, kun je gezamenlijk naar oplossingen zoeken.
5: Ja.
4: En nu is het, het wordt verdeeld. En ieder kijkt van, nou, wat kan ik oplossen, wat kan ik oplossen. En eigenlijk komt het er dan op neer, wat kan ik niet doen.
1: Nee, maar als je bijvoorbeeld dat nou weer aansluit over financiën, hè, dan zeg je van, nou, je gaat als vereniging ga je accommodatie op orde brengen. Dus je investeert. En dat doe je ten behoeve van de sport. En vervolgens, om maar even een voorbeeld te noemen, wij hebben hier dan die bouwvergunning aangevraagd om hier te verbouwen. Nou, de eerste tegenslag was dat we een rekening kregen van 25.000 euro van legerskosten. En je kon praten als brugman, je kreeg het er niet af.
0: Nee.
1: En er werden van allerlei dingen geopperd. Ja, dan had je die kleedkamers maar niet moeten bouwen. Zeggen ja, maar dat was een vooruitziende blik dat we dat in de toekomst misschien wel nodig zouden hebben. Dat was een unieke kans om dat onder de tribune neer te zetten. Nou, de tweede tegenslag was dat we met de ontroerend zaakbelasting gingen van 4.000 naar 9.000. Dus ja, dat is allemaal het stapelen van kosten. En
0: ja, maar waarom?
1: Dus er waren op een gegeven moment in de vereniging bij KRC, er waren mensen die zeiden van, ah jongen, ga je toch weg met je verbouwing en je moet kijken, die gemeente die pak je waar je pakken kan. Ja, dat kan toch niet de bedoeling wezen?
0: Nee, want op die manier krijg je natuurlijk, ja, ruzie zal het misschien niet direct worden, maar wel oneenigheid en meningsverschillen binnen je vereniging. Dat, en er zit ook niemand op te wachten.
1: Nee,
0: bent al zo blij dat je bestuursleden hebt. Jullie hebben net een heel nieuw team waar je heel blij mee bent. Ja. Nou ja, dan moet je natuurlijk niet dat soort vervelende dingen hebben.
1: Maar ik denk dat met name de aversie gaat ontstaan tegen de gemeente. En dat moet juist niet.
0: Nee.
1: Want ik vind juist, als je zo'n mooie sportcampus wil maken, dan heb je inderdaad iedereen met de neuzen in de goede richting.
0: Ja.
1: Maar dat geldt niet alleen voor die vijf verenigingen, dat geldt ook voor de gemeente.
0: Nee.
4: Als je als gemeente uit wilt stralen, wij zijn, nou, noem maar op, alle positieve dingen van zo'n gemeente, van zo'n campus, en vervolgens volg je dat niet op en blijf je maar vasthouden aan protocolletjes. Ja, dan krijg je dus een hele nare situatie. Dat mensen niet meer geloven wat die gemeente zegt.
5: Nou ja, wat u net ook zegt, dat vind ik ook nog wel treffend. Want uiteindelijk zitten hier vrijwilligers aan tafel. En KRC heeft net een nieuw bestuur. En een van die mannen heeft ook al gezegd, ik heb nog geen minuut besteed aan eigenlijk mijn portefeuille binnen de vereniging waarvoor ik in het bestuur ben gegaan. Ik ben alleen nog maar bezig geweest met dit middenspanningstation. En dus het overleg met de gemeente vraagt soms zoveel energie en tijd van vrijwilligers. Ik heb af en toe heb ik ook een gesprek met die hockeybond. En die herkennen dat. Die zeggen, als we verenigingen hebben waarbij het bestuur een intensief project heeft met de gemeente, kan niet schelen welke gemeente, daar branden best wel mensen op af.
4: Ja.
5: Want je bent vrijwilliger, dus je doet het erbij. En je moet soms van goede huizen komen. Wil je, nou, met de juiste dossierkennis, complimenten voor KRC, zoals die hun huiswerk hebben gedaan op dit vlak van het middenspanningstation. Okay. Maar het zijn
0: ik
5: allemaal
0: zie
5: vrijwilligers.
0: Dat iemand bij de interruptiemicrofoon staat. Wordt die gebruikt?
3: Ja, ik denk dat we wel even willen aanvullen. Want eigenlijk in alle vergaderingen die we hebben gehad met de gemeente en de verschillende raadsleden, heb ik eigenlijk ook continu aangehaald dat wat er nu gebeurt, dat het eigenlijk minachting is voor de vrijwilligers.
6: op het moment dat wij iets willen aanvechten of wij willen iets doen, dan moeten wij komen met een goed stuk, goed onderbouwd, dat soort dingen. En terecht, meneer Zandberg zegt inderdaad, het is allemaal in onze vrije tijd. We hebben allemaal een drukke baan, we hebben gezin, we hebben verantwoordelijkheden. Dit is puur hobby, hè. Dit is, je vindt het leuk en je gaat voor die club. Maar uiteindelijk, het houdt je, nou, niet alleen de voorzitter, dat hoorde ik van de week ook, maar het houdt mij ondertussen ook bijna 24/7 bezig. Omdat ik gewoon vind, dit kan niet. Als je de ambitie uitspreekt als politiek, zoveel jaar geleden, wij willen een mooie sportcampus maken, zeg maar. En je maakt ineens een afweging. En die afweging wordt gemaakt op basis van het woord koppelkansen. Hè? Wat zijn de koppelkansen wat je kan toedichten aan zo'n park? Zelfs het Almere College zou hier naartoe komen. Ja, het blijft nog steeds een postzegel. En wat ik vind dat we dat nog te weinig benadrukken, is nog steeds de groei van Kampen, Revendiep, Revendelta. Wat komt er allemaal nog niet bij? Wat gaan we bouwen? Want Pieter Treep zei het al, 1138 woningen.
3: 1125.
6: Nou, doe dat in ieder geval keer twee met wat kinderen erbij. Dan praat je over 25 tot 3000 mensen die ook weer willen sporten. En dat heb ik laatst ook aangegeven. Met name richting D66. Die zei, ja, wonen is belangrijk. Ik zeg, maar die mensen willen ook sporten. En uiteindelijk, wat dat betreft, met nu de plaatsing van een middenstation, hoe je dat nu hier gaat doen. Je zet de deur dicht voor toekomstige ontwikkelingen van deze sportcampus. Dus wat je nu doet, en ik heb dat net ook aangegeven, ik wil dat toch nog één keer benadrukken. Wat je nu doet als gemeente, is de deur dichtgooien voor de toekomst van gezondheid, sport, sociaal welzijn, algemeen beleven. Maar ook een ontmoetingsplek die je de mensen ontneemt om hier te komen. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Er is al zo weinig tegenwoordig. Ja. Alles is duur. Frisse lucht, buitenlucht, gras, groen, sporten. Dat is wat mensen nog een beetje, net zoals vroeger, brood en spelen. Maar dat is wat mensen nog een beetje plezier heeft op dit moment. Om even te ontladen na een drukke week met werken. Ja, en daar gaat nu toch langzaam wel het plezier van af, zeg maar. En dat betreur ik ten zeerste. Ja,
0: dat geloof ik. Ik denk ook niet dat we dat moeten hebben.
4: En dit verhaal zou eigenlijk iedere raadslid moeten horen.
1: Ja, ik denk ook als ik het vorige week donderdag moet peilen. En dan spreek ik als geboren Kampenaar. En dan spreek ik echt uit mijn hart. Dat ik een beetje te doen had met de wethouder Gerben Wenja. En Robert de Wilde zat op afstand toe te kijken. Dat zijn nieuwe wethouders. Die krijgen dit dossier op hun bureau van hun voorgangers. En er zitten twee mensen die zeggen geen woord. Ik zal geen namen noemen. Maar het zijn dan de wethouders die over die andere zaken allemaal gaan. Maar daar heb ik wel een bepaalde gedachte over.
0: Ja, zullen we proberen om het positief af te sluiten? Dus misschien... Ik bedoel, jullie insteek is heel erg positief. Dat mag duidelijk zijn. Alleen bij de gemeente zou het best nog wat anders kunnen. Wat zouden jullie nog graag willen dat de gemeente nu gaat doen? Henk?
5: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze de lijnen open houden. Dat ze in contact blijven met de verenigingen. En ik denk dat het vooral goed is omdat ze... Elke keer als ze een besluit nemen of als genomen worden, dat ze dat goed motiveren. En dat ze duidelijk maken waarom ze iets doen. Kijk, uiteindelijk kunnen we het er altijd een keer niet mee eens zijn. Maar als je begrijpt waarom iets gemaakt wordt. En dat je zelf ook in zegt, ja, we kunnen hier alleen maar links. Om het zo maar te zeggen. Nou, dan ga je veel makkelijker mee dan wanneer je blijft afvragen. Ja, je gaat wel links, maar ik zie nog steeds een optie naar rechts. Dus ik denk als ze de openheid houden en de communicatie op gang houden. Dan denk ik dat de vervolgweg makkelijker kan zijn.
0: Dankjewel. Pieter?
3: Ja, als ik de gemeente was, dan zou ik zeggen van... ik beleg een sessie. Ik begin 's morgens om 9:00... met de voorzitters van alle verenigingen en met een vertegenwoordiger van de sportraad erbij. Die zet ik in een kamertje. Ik zorg voor broodjes tussen de middag. En ze krijgen één opdracht. Teken de sportcampus in die van nut kan zijn voor de gemeenschap. Dan durf ik er heel wat onder te verwedden dat er 's middags om 5:00 een plan ligt wat kant-en-klaar is, wat door iedereen wordt gedragen en wat zo uitgerold kan worden, wat ook nog goedkoper is.
4: Want ik zeg, dat kost niet veel.
3: Nee, wat ook nog goedkoper is, maar wat wel past bij de ambitie van Kampen en bij de ambitie van de hier aanwezige sportverenigingen. En daar voeg ik aan toe. En dan wat mij betreft, en dat geldt ook voor andere verenigingen, hoeft het Jachthoornkorps heus niet van deze sportkamps te verdwijnen. Want die zitten nu in de oude kantine van Korfvereniging Dos Campen. Niemand heeft er last van. Het is absoluut een club die best binnen een sportkamps kan functioneren.
5: En ook nog een mooi sociaal doel.
3: Ja.
1: Vervuld.
3: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja. Kunnen ze af en toe nog eens muziek maken bij ons als een derby spelen of zo.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik zou eigenlijk willen afsluiten met de woorden van, ik denk dat de sportverenigingen gaan voor sport en veiligheid. Dat is heel erg belangrijk, vooral dat laatste ook.
0: Ja.
1: De veiligheid hebben we al uitgebreid aan het woord gehad. En de gemeente moet uiteraard voor wonen gaan. Maar daar hechten wij dan minder prioriteit aan met dat wonen. Kijk, wonen is belangrijk. En geld. Want met geld,
0: is alles te koop.
1: Ja, met geld is alles te koop. En ik zou haar zeggen van, het zou wat meer mogen kosten om het hier nog socialer en veiliger te maken op dit sportpark. En dat wonen, dan moet daar maar gewoon een paar cent bij om daar in een hoek zo'n ding neer te zetten.
0: Dankjewel. Inmiddels zijn we aan het eind van de uitzending gekomen en we danken onze gasten voor de aanwezigheid en het inkijkje wat we mochten ontvangen. KSC, hartelijk dank dat we jullie sponsorruimte mogen gebruiken en voor de hartelijke ontvangst. Natuurlijk ook bedanken we onze technici van vandaag, Klaas-Jan Strengers, Martijn Schaap, Alwin Kanes en Hardo Junte. Zoals inmiddels bekend is, is de uitzending terug te kijken en te luisteren via YouTube en de website van RTV IJsselmond. Gemeentewerken is een programma van Henk-Jan Karsten, Jan Levering, Jon van Zutem en Arnie van Zandt. Op zaterdag 17 oktober hebben we het over verkeersveiligheid in Kampen. En dan is onze volgende uitzending. Een fijne week, heel veel succes met dit project nog en graag tot de volgende.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd door betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden. Maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het Kampenaren. Vanavond praat ik met één van hen. Goedenavond, luisteraar, en welkom bij Kampenaren. Vanavond is mijn gast
1: Rob van der Wiert.
0: Rob, welkom.
1: Dank je.
0: Ja, volgens mij ben jij al toch een beetje een BK'er. En dan bedoel ik niet dat je bij de pannenfabriek hebt gewerkt, maar nee, een bekende Kampenaar.
1: Als ik bij de pannenfabriek had gewerkt, dan had er weinig van terecht gekomen, denk ik.
0: Ja, maar Halfkampen kent jou?
1: Ja, wel veel mensen in ieder geval. Ja.
0: En hoe dat komt, daar gaan we straks wel achter komen.
1: Hopen we uit te komen.
0: Want we moeten eerst de verplichte nummers afdraaien. En dat is de statistiek. Je bent geboren op 26 april 1951.
1: Perfect.
0: In Kampen.
1: Ja, in Kampen.
0: Waar in Kampen?
1: In de Stadsgehoorzaal.
0: In de Stadsgehoorzaal?
1: Boven de Stadsgehoorzaal, ja. Daar woonden we toen.
0: Dat is wel uniek.
1: Ja, dat is wel uniek, maar wij Jelle nu, Jelle Wouda, de directeur van nu, zijn kantoor heeft. Nou, dat was waren onze kamers.
0: Ja. Dus je bent in een schouwburg opgegroeid?
1: Ja, klopt.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat is wel natuurlijk apart. Want ik heb bijvoorbeeld nooit een spelletje met mijn ouders kunnen doen. Omdat wij tussen de middag hadden we dan warm, zoals vroeger eigenlijk heel veel Kampenaren.
0: Nou, heel Nederland eigenlijk.
1: Ja, maar dan was het vanaf 5:30, 6:00, dan gingen mijn ouders naar beneden en dan waren ze aan het werk.
0: Ja, want wat deed jouw vader?
1: Mijn vader was directeur van de schouwburg.
0: Kijk.
1: En die had zowel het horeca-gedeelte als het spul op toneel.
0: Gaan we het straks over hebben, want we moeten eventjes toch de statistiek afmaken. Beroep, jij was vertegenwoordiger en je zat in de horeca.
1: Eerst het een, toen het andere.
0: Ja. Burgerlijke staat.
1: Ik ben verschillende keren getrouwd geweest.
0: Ja.
1: En ik heb nu een lieve vriendin.
0: En dat blijft dan nu?
1: Ja, ja. Ik hoop het wel, ja. Ja,
0: als het aan jou ligt wel.
1: Ja, laten we dat maar zo blijven doen zoals het nu is.
0: Dus, oké. Je hobby's zijn sport en muziek.
1: Ja, ja.
0: En welke sport?
1: Wat ik mooi vind, dan moet je er toch verschillende op noemen. Dat is natuurlijk 1 voetbal, 2 wielrennen, atletiek. Volleybal vind ik erg mooi om te zien. Nou ja, dan
0: En wielrennen, kijk je dan de hele Tour?
1: Als het kan wel, ja. En ook van begin tot eind.
0: Ik vind de mooiste
1: etappes in de bergen.
0: Nee, ik vind de mooiste de voorjaars
1: De klassiekers. Parijs-Roubaix, ja, de Ronde van Vlaanderen.
0: Eerst Vlaanderen,
1: de Hoogmis.
0: Naar Roubaix.
1: Ja, ja, dat zijn
0: maar dat is de mooiste eigenlijk, hè,
1: ja, Roubaix? Ja, Roubaix is de mooiste. Het is de meest legendarische.
0: Ook omdat alles kan daar gebeuren. Het is nooit van
1: Het is niet echt wielrennen, vind ik zelfs. Want je zit ook 70 kilometer op de kasseien te jagen. En er kan er van alles gebeuren. Ja. Waardoor echt goede wielrenners die ereplaatsen kunnen behalen, ver in de achterhoede kunnen geraken.
0: Dat is het fantastische van Roubaix.
1: Prachtig. Prachtig. Ja. En de beste komen eigenlijk toch wel meestal aan het eind bovendrijven.
0: Maar niet altijd. Soms is er een
1: soms, ja. Dat klopt. Dat heb je. Dit jaar heb je ook een rare wereldkampioen gehad.
0: Ja.
1: McNulty.
0: Dat was de sport en muziek?
1: Ja, toch. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje blijven hangen. In de jaren 70.
0: Dat vind en daarvoor?
1: Ja, 60, 70. Dat is mijn doelgroep eigenlijk wel geweest.
0: En dan daar is ook heel veel mooi en nieuws gemaakt, hè?
1: Toen is het waar ze nu op teren is toen gemaakt. De Beatles hebben het voorbeeld gegeven. In 10 jaar is de hele pophistorie geschreven. In mijn oren door de Beatles.
0: En de Beatles waren weer schatplichtig aan alle zwarte mannen in Amerika.
1: Die komen van de soul en van de gospel. Eerst gospel en de gospel blues. Kwam van de soul en dan de blues. De Chicago blues en dergelijke. Ja. Daar kwamen de jongens vandaan.
0: Dus, Huisdieren geen?
1: Nee.
0: We hebben nog twee dingen. Rob is dol op...
1: Haché.
0: Haché. Daar mogen ze je even wakker maken?
1: Nou, wakker. Ja, ik lust eigenlijk alles.
0: Ja. Nee, maar gewoon wat je echt van...
1: Haché.
0: Haché. Nou, het seizoen breekt weer aan.
1: Ja, hè? Toch?
0: Ja. En waar heb je een hekel aan?
1: Spinazie.
0: Spinazie.
1: Ja, ik vind het niks.
0: Ja. Nee, dat mag. Dat kan. Dat heb ik nou met spruitjes.
1: Dan moet je ze lekker bakken. Dus niet alleen koken, maar ook bakken.
0: Nou.
1: Sambal erbij, gebakken uitje en spek. Zo kun je straatsteden lekker maken.
0: Ja, maar dan doe ik het liever zonder spruitjes. Rob, we gaan even terug naar die Schouwburg. Hè?
1: Ja.
0: Want jouw ouders waren daar allebei aan het werk?
1: Allebei, ja.
0: En dat is...
1: Het is van 46 tot 76 geweest. 30 jaar is mijn vader directeur geweest daar.
0: En dat is ook eigenlijk 7 dagen in de week, of niet?
1: Nee, 6 dagen. De zondag, dat was voor KAC.
0: Oh ja.
1: Dan moesten we naar voetballen. Eerst morgens naar de Moriaan, dan ging ik klaverjassen.
0: Ja.
1: En 's middags gingen we naar het KAC toe.
0: Je zei, we moesten naar KAC?
1: Nou ja, dat was eigenlijk... in het begin moest je mee. Hm. En later ging je mee. Maar dat was al vrij gauw gaan, in plaats van moeten.
0: Jij voetbalde zelf?
1: Ja, ik heb ook zelf gevoetbald.
0: Hoe oud was je toen je begon?
1: Ik geloof een jaar of 8 bij Doskampen ben ik toen begonnen, want die speelde toen nog op de singel. En toen was ik bij de pupillen. En toen ben ik 2 jaar later, zat ik op de Engelenbergschool en al die jongens die zaten op KAC. Toen ben ik naar KAC gegaan. En dan heb ik in de jeugd gevoetbald op mijn zestiende. Toen ben ik naar Coët Eagles gegaan en daar heb ik 2 jaar gevoetbald. En toen teruggekomen, toen is mijn moeder overleden. En toen heb ik eerst 5 jaar gewerkt in de Rabobank in Dronten. Nou ja, dan zat je dus net als hier opgesloten in een vierkant hokje. En dat was uiteindelijk niks voor mij.
0: Nee.
1: Want ik wou de weg op. En toen ben ik 15 jaar vertegenwoordiger geweest.
0: Nou, we gaan nou wel heel hard, hè? Maar...
1: Ja, nou ja, maar...
0: Nee, maar je bedoelt, je bent jong, jouw ouders werken.
1: Ja.
0: Wat doe jij?
1: Nou, dan ben je... Ik zat heel veel achter het toneel, bij de toneelmeester natuurlijk. Hm. Want ik weet nog wel dat ik als jochie... heb ik voor het eerst André van Duin gezien, als bandparodist.
0: Ja.
1: En toen was hij 16, 17 jaar. Ik heb Willeke Alberti, Alleke Grunlo, Willy Alberti... Tom Anders zelfs, Johnny O'Daan, dit soort artiesten allemaal gezien.
0: Je hebt alle Nederlandse artiesten voorbij zien komen in 30 jaar.
1: Rob de Nijs, Johnny Lyon en de Jumping Jewels, misschien jou ook nog wel bekend.
0: Ja. En, want dan zie je ook ze achter het toneel.
1: Ja.
0: En dus zie jij die mensen als, zijn ook gewone mensen...
1: Ja, en als kind heb je dan niet door dat dat eigenlijk grote Nederlandse sterren waren. Ja. Ook met die zangeressen. Ja. Connie Vink, Ria Valk, Tria Dobbs, noem maar op. Ja. En het waren eigenlijk toch, toen corriveeën.
0: Ja. Zaten er ook mensen bij die het hoog in de pollen hadden, of niet?
1: Ja, dat was een schitterende analyse was dat. En een schitterend iets, dat was met onze vriend Ramse Shaffi. Toen had hij Shaffi Zandaard en dat deed hij samen met Lisbeth List.
0: Ja.
1: En de voorstellingen begonnen toen nog 8 uur.
0: Ja.
1: Maar Ramse zat 7:55, zat hij nog gewoon in de kleedkamer. En toen was hij al aan zijn 2e fles wijn bezig, rode wijn. En mijn vader die vliegt op een gegeven ogenblik vliegt hij de kleedkamer van hem binnen. En zegt, Ramse, wat dacht je ervan? Hij zegt, Lisbeth List staat daar klaar, maar jij zit hier nog gewoon te zuipen. Ja, zegt hij, maar de mensen die komen voor mij, ik niet voor hun. Als je dan nadenkt, is dat wel een mooie anekdote, vind ik.
0: Ja, maar het tekent wel de man.
1: De man zelf. Het was niet zo'n prettige man, hoor.
0: Nee,
1: dan had je toch... Willy Alberti was een aardige man. Daar zat wel verschil in. André van Duin was nog een jochie ook, natuurlijk. Ja. Maar dat heb ik dus... Die heb ik wel gezien, maar nooit toen mee gesproken.
0: Nee.
1: Johnny Kruijkamp, Rijk de Gooier. Rijk de Gooier was een bliksem, hoor, toen al.
0: Ja.
1: Een liefhebber van een drankje, de Wama's bijvoorbeeld. Misschien heb je ooit van Wim Wama en Dick gehoord.
0: Ja.
1: Nou, die kwamen dan, als ze moesten trainen, optreden... Dan kwamen ze soms 's middags en dan moesten ze voor de militairen spelen 's avonds. En dan kwamen ze al vroeg. En namen ze liet die neven mee en dan gingen ze aan de IJssel zitten vissen. En mijn vader zag die fles nooit terug. Nooit. Anneke Grunlo, ja. Een vreselijk mens.
0: Ja?
1: Ja, toen was ik al zelfs wat ouder. Een vreselijk mens. Wat haar wil was, werd punt uit. Ria Valk bijvoorbeeld, zeer meegaand.
0: En dat is een heel ander beeld dan... Want jij ziet aan de andere kant van mensen.
1: Ja, dan zie je de artiesten gewoon. En na de tijd, nou, als ze opgetreden hadden... dan waren het weer andere mensen. Maar ze waren, dat had natuurlijk ook met de spanning te maken voor de tijd.
0: Nou ja.
1: En ieder was... Je had ook jongens erbij, die waren heel... Maurice Delmonte. Ik weet niet of je de naam wat zegt, maar hij is 3 jaar geleden gestorven als kunstenaar. Maar het was ooit een man die kon in zo'n viskommetje kon niet kruipen. Nou, die man die was zo ontspannen altijd. Die kon je
0: ja, dat moest wel als die in een viskommetje...
1: Die kon zich helemaal opvouwen. Dat was zo'n elastieke man. Een geweldig artiest. Nee, je had hele leuke bij, maar je had ook moeilijke mensen erbij. Maar ik heb ook alle... kamperuitvoeringen gezien. Waar je had toen verschillende gymnastiekverenigingen, muziekverenigingen. Allemaal hadden ze in de gehoorzaal voorstellingen. En ook uitverkocht, hè. Alles, iedereen kwam. Iedereen had nieuwe kleren, iedereen was keurig uitgedost.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je vriendjes had die het wel leuk vonden om mee te gaan.
1: Ja, voor mij was het laatste natuurlijk gewoon. Maar mijn vriendjes, als er een keer in bij ons liep, want het was toen nog veel minder als dat het nu in de mode is, die vonden dat prachtig.
0: Ja.
1: En dan zaten we op de eerste rij. Dat kon ik dan wel regelen. Op de verhoging, zoals ze dat vroeger noemden. Ja. Want er waren altijd 2 plekken vrij. En dan zaten we dan. En dan, dan zat je daar te zitten en te kijken. Prachtig. Genoten.
0: Is er nou ook iets wat je, zeg maar, met een duur woord zeggen, cultureel vormt?
1: Ja, cultureel vormt. Ik denk dat ik groot geworden ben. Niet echt. Niet in de muziek in de Stadsgehoorzaal. Daar ben ik te buiten eigenlijk groot geworden qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben groot geworden met Engelstalige muziek. En cultureel, ja. Ik was een, ja, niet zozeer een leer. Ja, sport. Sportminded, ja, dat is ook een cultuur, sportcultuur natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is van huis uit meegegaan. Terwijl mijn vader nooit aan sport gedaan heeft. Nooit, want het was geen mannetje, zelf nooit aan sport gedaan. Nooit, er was geen man voor sport.
0: Nee.
1: Maar hij was wel zeer breed qua kijken. En ik denk dat mij gevormd heeft tot wat ik nu ben. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Dus je groeit daarop, maar je moet op een gegeven moment ook naar school. Welke school ging je?
1: ULO. Eerst op de Muntschool. Dat was bij het Muntplein bij de Bovenkerk.
0: Mm-hmm.
1: En later ging ik naar de Engelenbergschool.
0: En daar
1: bij de Hendrik van Vianderstraat en dan bij de Bovenhaven. En daar ben ik eigenlijk groot geworden met de vrienden die ik nu nog heb. Ik heb verschillende vrienden. Joop Spaan om een voorbeeld te noemen. Daar ben ik inmiddels 65 jaar kameraad mee. Gert Jamo, die ook 65 jaar. John Wieland, die ons 2 jaar geleden ontvallen is. Ook mijn leven lang kameraad mee geweest. En het is toch wel prettig, dit soort jongens.
0: Ja, maar hoe blijf je zo lang vriend?
1: Ja.
0: Hoe doe je dat?
1: We gingen vroeger elk weekend met elkaar weg. Nou, dan op een gegeven moment raak je getrouwd en dan wordt het wat afstandelijker. Maar je komt dan nog wel weer bij je clubje op een gegeven ogenblik dus. En dan blijf je, mannen onder elkaar. En dan blijf je dus gewoon kijken. En dan bleef je na de tijd, die derde helft... dat is natuurlijk een schitterende periode voor ons... maar we hebben ook allemaal in het eerste gespeeld. En dan die derde helft stond je ook bij elkaar... en ja, dan bleef je toch nauw bij elkaar betrokken... bij elkaar op feestjes komen... en zo blijft die band blijft hecht... en die is nu eigenlijk nog weer hechter.
0: Hebben jullie wel eens ruzie gehad?
1: Nou, ik kan me niet echt voorstellen, echt ruzie. Er zijn wel eens... want wij kunnen ook alles tegen elkaar zeggen. En dan draaien we ons om en is weg. Je moet niet blijven kniezen. Dat is niet goed.
0: Nee.
1: Dat is niet goed. Nee, echt ruzie. Kan ik me niet voorstellen dat er ooit geweest is. Onder die vriendenclub, hè? Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Nee, want er zijn natuurlijk best voorbeelden van mensen die heel erg bevriend zijn. En dan is er een ruzie en dan is het over.
1: Ja, dan is het... Nee, dat hebben wij... ik kan me niet heugen dat dat bij ons gebeurd is.
0: Is de sportclub dan ook een soort bindmiddel?
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: 100%. Wij zijn groot geworden met voetballen. En die jongens, de meeste die ik ken, zijn nu allemaal nog lid van de club.
0: En dat is KRC?
1: Dat is KRC in ons geval. Ja. Dan ben ik ook verschillende jaren weg geweest. Ik heb bij andere verenigingen gevoetbald. Ik ben trainer geweest. Dus ik ben ook weg geweest. En dan toch uiteindelijk kom je weer terug bij het clubje waar je hoort.
0: Dat zie je veel bij KRC, hè?
1: Ja, dat, uiteindelijk komen ze allemaal weer terug. Daar waar ze, there where we belong, zeggen ze.
0: Is het bij andere clubs ook zo in Kampen? Of?
1: Nou, bij DOS is het ook zo. Want DOS, en Coët, ja, toch eigenlijk wel. Jawel, ik zie ook, want ik ken veel jongens van DOS en ik ken veel jongens van Coët, waar ik ook vriendschappelijk toen nog tegen voetbald heb. Omdat wij op zondag voetbalden toen, hè. Ja. En dan voetbalden we vriendschappelijk tegen DOS. En we gingen ook zaterdags wel de ene week bij DOS kijken, de andere week bij Coët kijken. Maar dan zie je oude voetballers, zie je nog daar langs de lijn ook staan. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een eigen cultuurtje heeft. Elke vereniging heeft zijn eigen cultuurtje.
0: Ja. En hoe is die cultuur bij KRC? Omschrijft die eens.
1: Nou, wij hadden vroeger, dat kan ik me nog goed herinneren, waren het alleen maar bouwvakkers bij ons. Maar je hebt nu van accountants, tot tekenaars, tot bankmedewerkers, tot verzekeringsjongens. Alles zit er nu bij ons, dus het is, dat is wel veranderd.
0: Maar is daardoor ook de club veranderd?
1: Ja, de mentaliteit is nog hetzelfde. De mentaliteit is hetzelfde, alleen alles is veranderd. En dan bedoel ik dus mee, de mensheid is ook veranderd natuurlijk, ja. Met de tijd. Kijk alleen maar.

0: En dan heb ik het wel gehad. En ontvangen, dan kan ik hem ook nog lezen. En dan heb ik het wel gehad.
1: Dat levert een hoop vrije tijd op.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En ik ben een televisieliefhebber.
1: Ah, dat dan wel.
0: Ja, televisieliefhebber.
1: Gaan we misschien ook even over hebben. Maar het is nu tijd voor muziek. We gaan eerst luisteren en daarna ga je vertellen waarom je dat nummer hebt gekozen.
0: Doen we.

0: Ja, de luisteraars kunnen het niet zien, maar jij zit mee te drummen.
1: Ja, fantastisch nummer.
0: Doe dat altijd?
1: Ja, ik ben meedrummen, meeslaan.
0: Tikken met de vingers.
1: Ja, een beetje ritmisch meedoen.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Is er aan jou een drummer verloren gegaan?
1: Weet ik niet. Weet ik echt niet, maar ik vind het wel leuk. Ik een beetje in de ritme mee.
0: Dus in de auto ook, op stuur?
1: Ja, klopt, op stuur. Ja. Of naast, maar meestal op stuur.
0: Ja.
1: En dan zitten er wel eens mensen die zitten naast je en die kijken en dan denken, nou, die vinden ze niet goed.
0: Ik vind het heel irritant.
1: Ja, ik weet het niet, maar...

0: doe ik mijn leven lang al.
1: Ja, ik ken nog zo iemand. maar wat was dit nummer? Dat was...
0: Ja, dit is natuurlijk een geweldige stem, die zanger. Ja. Die inmiddels ook al overleden is.
1: Wie, en dan, wie is het?
0: Ja, de namen die weet ik allemaal niet. Want dat is qua leeftijd. Ik weet weinig namen meer. Dat is, en dan had ik ze wel op kunnen zoeken. En dat doe ik net ook. Het interessant is dat ik die namen dan nog weet. Maar, en die blazers, hè. Die blazers en dan het ritme waar het nummer mee begint.
1: Want dit is de groep Chicago?
0: Chicago Transit Authority. Ja. En dat is ja, 55, 60 jaar oude band. Ja. Die gasten spelen nog op podia en dan doen ze 2-3 nummertjes op verzoek dan als ze ergens gevraagd worden voor een groot evenement. Maar ik vind fantastische muziek. Blazers bij een band, fantastisch.
1: Dus dan ben je ook een groot liefhebber van soulmuziek.
0: Ja, oude soulmuziek, altijd werd in Wilson Pickett.
1: Met zo'n rijtje blazers.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Ja, toen in Nederland, de Nederlandse Free.
1: Ja.
0: Met Ray Nichols en Jimmy Mack. Fantastisch.
1: Er is ook heel kort nog een band geweest, Pepper and Soul.
0: Pepper and Soul is er, ja, fantastisch. En je had, hoe heet die, Spooky Days, of dat nummer.
1: Ja.
0: Met de Swinging Soul Machine.
1: Ja.
0: Geweldige band.
1: Kortom, blazers.
0: Ja, ik vind het prachtig.
1: En hier zat in het begin ook een hele vette bas.
0: Dat is toch mooi.
1: Ja.
0: Alleen, nu is het soms alleen maar bas. En dat vind ik... De bas mag goed stevig zijn, moet stevig zijn. Maar het moet niet overheersen.
1: Nee, nee.
0: En dat gebeurde hier dus duidelijk ook niet.
1: Nee. Dus, dit nummer omdat het een geweldig nummer is. Van Chicago. En omdat er blazers in zitten.
0: En er zitten blazers in.
1: Ja. Want we waren alweer een heel eind afgedwaald. Maar we zaten eigenlijk nog bij jouw lagere school.
0: Ja, Engelbergschool.
1: Engelbergschool.
0: Dus. Ja, en dus zodoende bij KSC gekomen.
1: Ja.
0: En vanaf die Engelbergschool naar de MULO gegaan in Deventer.
1: Waarom in Deventer?
0: Omdat ik daar gevoerd heb, ben ik bij de Eagles toen. In de jeugd.
1: En hoe zit dat? Want je voetbalt bij KSC.
0: Ja, toen ben ik...
1: En dan word je ontdekt?
0: Ja, op de een of andere manier.
1: Wat speelde jij? Welke
0: linksbuiten.
1: Linksbuiten.
0: Ja.
1: En
0: toen heb ik daar 2 jaar...
1: Was jij een rap jongetje?
0: Ja, wel snel, ja.
1: Ja.
0: Snel en een goede voorzet. Koppen was niet aan mij besteed.
1: Werd te klein voor?
0: Ja, ook te klein voor. Maar dat was ook niet mijn sterke. Mijn sterke punt was met name snelheid, een goede passeerbeweging en een goede trap. En een voorzet.
1: En dan komt er iemand kijken bij KSC... En die ziet jou...
0: Ja, die zijn verschillende malen waarschijnlijk wezen kijken... want we hadden toen een verschrikkelijk goed A-elftal. En een goede B-jeugd hadden wij. Want er zijn toch een boel jongens die zijn, hebben heel lang in het eerste van KSC toen ook gevoetbald.
1: Ja, want in welk team speelde jij toen?
0: Toen ben je A1. En toen ben ik naar Kwestie.
1: Is het eerste dus eigenlijk al?
0: Nee, dat is met 18 jaar ga je naar het eerste.
1: Ja, naar A1.
0: Ja, en dat was een heel goed elftal.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn ook een stuk of 6-7 jongens die zijn later in het eerste terechtgekomen.
1: Ja. Maar jij wordt ontdekt.
0: Ja.
1: En dan... roepen ze bij Go Ahead, kom maar bij ons.
0: Ja, kom...
1: Hoe gaat dat? Komen ze dan bij je thuis?
0: Nou, ik kreeg een uitnodiging om daar een week te trainen. En dan zit je in dat jeugdhuis toen met mevrouw Van Putten. Die zat daar toen nog in. En er zat André van der Leyen in, Oeke Hoekema. Chris Jansen zat er later nog in, Jan Smit. Van Marwijk woonde gewoon in Deventer. En al dit soort jongens die van buiten kwamen, zaten daar dan in.
1: Dus
0: in dat
1: Go Ahead had
0: een jeugdhuis.
1: Een jeugdhuis.
0: En daar zat een beetje even weg.
1: Ja.
0: En daar zaten die jongens in. En liep je zo vanaf de tuin liep je zo het trainingsveld op.
1: En dan ging je...
0: 2 keer per dag trainen toen in die eerste periode. In die vakantietijd.
1: Dat was in de vakantietijd.
0: Ja,
1: en dan moet je naar de MULO.
0: En toen ging je van Kampen naar Deventer wonen. En dan ben ik op de MULO geweest.
1: Dan zit je ineens in een vreemde stad.
0: In een vreemde stad, ja. Maar omdat je dan weer voetbal bij Go Ahead. En de meeste voetbalden daar bij UD, bij De Ventria, bij Labor. Ja, en dan kom je daar als jochie kom je daar eigenlijk... ik was ook niet groot. Maar dan kom je daartussen... En dan kom je gewoon met jongens die als ook voetballen bij de amateurs daar. En bij die verenigingen. Nou, dan ben je toch zo aan het praten. En dan, ja, tijdens de gymnastiek en na de tijd, dan leer ik jou ook kennen.
1: Was het een leuke tijd?
0: Ja, was wel een leuke tijd. Maar ik was ook altijd blij als ik weer naar Kampen ging. Want ik ben verknocht aan Kampen.
1: Toen al?
0: Ja, toen al. Echt, ik vond het altijd... wij moesten zaterdags voetballen. Maar dan ging ik vrijdagavond eerst naar Kampen. En dan ging ik met mijn vader zaterdags weer naar Deventer toe. Maar wel eerst vrijdagavond terug naar Kampen.
1: Dus...
0: En dat was een fantastische mooie tijd qua voetballing. Veel geleerd ook qua trainen. Maar als trainer hadden we Leo Beenakker en František Vádruncs, die later in 1974 assistenttrainer was bij Michels in WK in Duitsland. Ja. Tsjech was dat, een fantastische man. Ja. Half gebakken Nederlands, prachtig, mooie kerel.
1: En Don Leo.
0: Ja. Hele fijne trainer. Had een kon het goed uitleggen, wist precies waar hij mee omging.
1: Geen harde trainer?
0: Nee, maar je wist precies wat je man aan hem had. Ja, hij kon ook wel donder en bliksem zeggen. Maar je begreep het, je wou meedoen en je wou erin. En dat was toch wel anders dan nu. Mm-hmm. Dus hij hoefde niet te schreeuwen en te bleren, dat was niet nodig.
1: Nee, en daar speelde je in, ook in de jeugd?
0: In de jeugd.
1: Met de bedoeling natuurlijk dat je...
0: Ja, dat ik doorging. Maar ja, er zijn er maar weinig die doorgaan hoor. Bij ons in de hele elftal is alleen Van Marwijk doorgekomen.
1: Die later trainer is geworden.
0: Die later trainer van het Nederlands elftal is geworden. Ja. En die is doorgekomen en die heeft dag nog één in het land gespeeld. En die is uiteindelijk geëindigd bij MVV in Maastricht.
1: Ja, in Limburg.
0: En toen is hij trainer geworden.
1: Ja. Dus in die zin is dat toch ook weer een harde wereld.
0: Ja, het is wel. Voetbal is nu nog harder zelfs. Het is gewoon een fabriek.
1: Ja, nu gaat het om geld.
0: Nee, het is alleen maar poen. Toen was er nog een klein beetje amateurisme bij, maar dat is nu alleen maar geld. Alleen maar.
1: Ook hier in Kampen bij de clubs?
0: Ik denk dat hier ook wel betaald wordt. Dat er hier ook wel jongens contact hebben. Ja, ik heb er niks op tegen hoor. Laat ik dat even vooropstellen. Want als je mee wilt doen, of je wordt derde klasser, dat kan ook. Ja. Dat kan ook, dat je daarvoor kiest. Of vierde klas of tweede klas, dat kan. Dan hoef je misschien eigenlijk niet te betalen. Alleen dan speel je niet op het niveau waar de mensen voor komen kijken. Mm-hmm. Want des te hoger je voetbal, des te beter het voetbal is. Ja. Wij hebben het geluk gehad dat wij 2 jaar geleden... waren we met KSC, zijn we op een miraculeuze wijze gepromoveerd... Ja, dat was een unicum in Kampen. Want er heeft dan nooit een ploeg in Kampen in de vierde divisie gespeeld.
1: Nee, maar het heeft ook maar een jaar geduurd.
0: Het heeft maar een jaar geduurd, want we hadden de kwaliteiten niet om echt te blijven.
1: Nee.
0: Nou, en dan worden de spelers worden weggekocht en dan is het over.
1: Ja.
0: Dan kom je op je eigen spelers terug met wat links en rechts mindere versterkingen als dan er toen waren. En dan ga je natuurlijk een paar klassen zakken.
1: En dan kun je weer als underdog naar boven.
0: Dat hopen we wel. Maar voorlopig staan we er nog niet florissant voor. Maar het is nog... aan het eind van de rit worden de bloemen uitgereikt.
1: Dat is waar. Je zegt, ik ga naar de Mulo. Maar dat was dus eigenlijk bijzaak daar.
0: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb de Mulo 3 nog gehaald. En toen weer terug naar Kampen gegaan.
1: En toen was het ook over bij...
0: Ja, het was het over, want mijn moeder kwam te overlijden op 10 september 1969. Toen was ik net 18 jaar. En toen ben ik teruggegaan naar mijn huis, naar mijn ouders, naar mijn vader.
1: En toen moest je helpen?
0: Nee, ik heb nooit wat gedaan eigenlijk in de gooizaal. Nooit, want ik had een verschrikkelijke hekel aan de horeca. Vreselijke hekel kreeg ik toen eigenlijk. Want het was alleen maar werken.
1: Ja.
0: Elke feestdag die je hebt in de horeca moet je werken.
1: En toch ben je later in de horeca.
0: En toch ben ik later in de horeca terechtgekomen.
1: Ja, maar eerst ging je...
0: Via een omweg.
1: Ja. Je bent 18, dan kom je terug. Moest je nog in dienst?
0: Dan ben ik ook nog even geweest, maar dat was niks voor mij.
1: Waar was je? Moest je in de...
0: Ik moest opkomen in de Kromhoutkazerne. En van de Kromhout ben ik gegaan naar het Harde. Maar soms wou ik linksaf en dan zeiden die kerels... die zeiden, je moet rechtsaf. Nou, dat was niks voor mij.
1: Ook een beetje een autoriteitsprobleem?
0: Ja, ik had een hekel aan om te zeggen waar ik niet heen wou... en waar ze me dan heen wilden hebben. Dus ik ben daar ook weggegaan of afgekeurd. SV. En het was toen vroeger was dat een heel zwaar iets waar je toen voor afgekeurd werd.
1: Nou,
0: maar dat is inmiddels is dat een lachertje.
1: Nee, maar toen was dat ook al. Want je zat natuurlijk ook in de naweeën van de geboortegolf, hè?
0: Nou, en bij ons toen in de tijd dat ik in dienst was, ik weet nog goed, het was nog weer een kwalijk ding wat ik me herinner. We moesten 's morgens op een woensdagmorgen moesten we op appel komen 10 uur. Nee, 1 uur. 1 uur. En in 10 uur, net voor 10 uur, kwam de grootmajoor bij me en zegt van, weet je, hij gaat naar de kapper, want ik had mijn haar al mooi laten groeien. Hij stuurt me naar de kapper en 's middags in 1 uur moesten we op appel komen en toen werd er gezegd dat de haardracht vrijgegeven werd. En 's morgens 10 uur stuurt hij me nog naar de kapper.
1: Dat vond jij niet leuk?
0: Nou, je kunt nagaan, dat weet ik nu nog. En dat komt uit 1971.
1: Ja.
0: Dus ik had niks met dienst. Helemaal niks.
1: Nee. Dus ik was heel blij. Hoe lang heb je erin gezeten?
0: 10 maanden. 4 maanden ziek thuis. Want met elke sportevenement bleef ik ziek thuis.
1: En dat had ook nog als voordeel dat je dan extra soldij kreeg achteraf.
0: Nee, wij kregen toen al wel een redelijke vergoeding. Oh. Ik weet niet eens meer wat, maar in de maand kregen we zoveel. Wij kregen niet. Vroeger was het ook 1,25 per dag of zoiets, maar dat hadden we niet. We hadden een minimumuitkering, hadden wij toen al.
1: Okay.
0: Maar ik had wel een goede dokter, dokter De Bruin, en die schreef me raakte recepten. Want dat was een vriend van mijn vader. Dus dat was niet zo moeilijk om dan thuis te blijven.
1: Oh. En dan moet je wat.
0: En dan moet je wat. En ik ben 1 september 1969 ben ik begonnen bij de Rabobank in Dronten.
1: Waar we aan het begin van de uitzending over hadden, dat kamertje.
0: Ja.
1: Waar je eigenlijk ongelukkig was.
0: Ja, in het begin was het allemaal heel leuk en aardig, want het is je eerste baas. Ja. Maar na een jaar of 5, 6 had ik het wel gezien. En ik denk, ik moet.
1: Zat er geen vooruitgang meer in?
0: Nee, maar ik zat op de afdeling financieringen. En verkoop en aan- en verkoop-effecten. Nou, ik in het hokje bleef maar zitten. Ik vond het niks meer. Ik wou de wijde wereld in. En toen ben ik vertegenwoordiger geworden.
1: En, hoe doe je dat? Ik bedoel, besluit je dan.
0: Solliciteren.
1: Ja.
0: En van de ene op de andere dag kon ik beginnen bij de Minutastichting. Dus begrafenisondernemers. En dan moest je polissen verkopen. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan en dan ga je andere dingen zoeken. En ik ben geëindigd toen bij Bonduel. En daarna heb ik nog gewerkt bij Jan van Veen in de sokkenbusiness. En toen kreeg ik een kans om de Blokhut in te gaan.
1: Hoe lang ben je vertegenwoordiger geweest?
0: Oh, een jaar of 12, 13.
1: En dan heb je heel Nederland gezien?
0: Ik had een rion van Rotterdam tot Delfzijl. Nou, ik vond het groot zat.
1: Ja. En dan kom je in alle kleine plaatsjes? Of?
0: Heel veel kleine, behalve in Friesland. Daar ben ik niet heen gegaan, want die konden me niet verstaan. Die probeerden in Nederlands te praten, maar ik kreeg niet het feedback terug in het Nederlands.
1: Nee.
0: Die mensen die praten geen Nederlands en dat was Fries. En toen heb ik gezegd, ik ga daar niet meer heen.
1: Mm-hmm. Wat was de leukste plek om naartoe te gaan?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam?
0: Ja, 's morgens werken naar de groothandelsmarkt. En dan 's middags vanaf een uur of 11 was je vrij. Dan was het klaar.
1: En wat deed je dan?
0: En dan deed ik nog 1 of 2 klantjes. En dan ging ik naar Amsterdam een glaasje bier kopen, een borreltje drinken. En dan gingen we bij Dobbe een broodje eten. En dan gingen we 's avonds weer naar huis toe. Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Mooie tijd.
1: Wat voor auto's reed je?
0: Peugeot, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi.
1: Grote auto's?
0: Ja, grote auto's.
1: Dikke bakken, zeg maar.
0: Ja. Zo, ik weet nog, ik had zo'n grote Peugeot van... Het was mijn lummel van een ding.
1: 504?
0: Ja, zo'n grote ouderwetse bak. Ik weet niet wat het was, al slijm bedoeld, maar het was in ieder geval een bak en het ding liep niet harder dan 95. Maar wel vol met handelen, hè. Ja, leuk. Mooie tijd.
1: Ja. Ook weer een mooie tijd om muziek te gaan draaien. Eerst luisteren, dan vertellen.

0: Mooi, hè?
1: Ja. Maar je hebt bijna een muziekprogramma van...
0: Ja, dat is toch... Zo, ja, je vroeg me mooi bluiten. Ja. Ja, dat vind ik mooi.
1: Ja, dit hakt er wel even in.
0: Dit is toch... Ja. Dit is echte muziek. Joe Bonamassa, Bad Heart. Nou, wat wil je nog meer?
1: Nou, voorlopig is dit genoeg.
0: Jawel, hè?
1: Ja. Heel mooi. We kennen het wel van Fleetwood Mac, hè? Met Peter Green.
0: In Nederland is het bekend geworden door Chicken Check.
1: Chicken Check.
0: Die heeft ermee in de top 40
1: staan.
0: Ja,
1: Chicken Check is...
0: Maar dit is...
1: Ja, dit is van een...
0: Andere klasse.
1: Buitenklasse, zeg maar. Buitenklasse. Wat ik me nog ook even afvroeg... Hoe word je nou een goede vertegenwoordiger? Want je moet mensen dingen aansmeren.
0: Nee, je moet niet te veel praten. Het product het werk laten doen. Dan denken ze altijd dat je veel moet praten als vertegenwoordiger. Maar dat is tegendeel is waar. Laat het product het werk doen. Als je een goed product hebt, verkoopt het.
1: Maar het is niet zo dat je het voor iemand neerlegt en zegt, dit is het...
0: Nee, maar je hebt vertegenwoordigers die praten door. Maar je hebt vertegenwoordigers ook die kunnen het in één goed verhaal duidelijk brengen. En dan moet het product het doen.
1: Dus je moet je eerst in het product verdiepen?
0: Je moet wel weten wat je verkoopt.
1: Ja. En dat deed jij altijd?
0: Ja, dat probeerde ik wel.
1: Ja.
0: En als je het geluk hebt... dat je product, als je de eerste keer bij een klant komt... en je product doet het goed... dan wordt het steeds makkelijker om je product te verkopen en uit te zetten. En dan hoef je het laatst helemaal niet meer te praten. Want dan weet die kerel wel, hij komt niet met rotzooi. Hij komt om mij wat te laten verdienen. Dan ben je in gesprek over.
1: En dat is eigenlijk het geheim van
0: dat
1: een goede vertegenwoordiger.
0: Ja, dat vind ik een vertegenwoordiger.
1: Dat je ergens komt en iemand een idee geeft... Want ik laat jou wat verdienen.
0: Ja, dat woord aansmeren, dat zijn in mijn ogen geen vertegenwoordigers. Maar. Die komen ook maar heel kort bij een klant.
1: Waar we het nog niet over hebben gehad, want je was 18. Je hebt ook helemaal in het begin verteld dat je 3 keer getrouwd bent geweest.
0: Ja, ja.
1: Dat is de dames.
0: Ja, ja, ja, dat vond ik altijd mooi.
1: Hoe oud was je toen dat begon?
0: Een jaar of 16, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, je had een poeg.
1: Ja, je had een poeg.
0: Ja, je had een poeg. Al mijn vrienden hadden een poeg. En s'avonds ging je met de poeg weer in. Ja, god, hoe ging dat?
1: Waar ging je in?
0: In het begin in kampen. En later gingen we buiten kampen. Ik ben met die poeg naar Heerenveen geweest. We hebben in Steenwijk. Harderwijk. En later bij jou, dan rij je natuurlijk met auto's.
1: Ja.
0: Maar dan gingen we... dan ben je aan het
1: andere. Je ging stappen?
0: Ja, stappen.
1: Jullie gingen stappen?
0: Ja, met een man of 5, 6 altijd wel.
1: Ja.
0: Soms met 2 auto's, met een man of 8.
1: Ja.
0: En wat toen wel anders was als nu, je had sluitingstijd.
1: Ja.
0: 1 uur, 2 uur was het passé.
1: Was klaar.
0: Het over. En dan ging je naar huis toe.
1: Ja.
0: En dat was niet altijd makkelijk toen je in het eerste voetbal door. Want dan... ik hield daar wel rekening mee. Niet zozeer dat je helemaal niks dronk. Ik dronk wel een paar biertjes. Maar ook niet te veel, want je moest rijden. Dus ik heb er eigenlijk nooit geen in. Als wij buiten de stad waren dronken of wat dan ook zien rijden. Of wat, nee, dat gebeurde niet. Ja. Maar je had het nog wel eens dat je zure benen had zondagsmiddags. Dat kwam wel eens een keer voor, ja.
1: Iets te veel gedanst.
0: Ja, nou ja. En te weinig rust.
1: En te weinig rust,
0: dat is natuurlijk niet goed.
1: Nee.
0: Als je sport bedrijft.
1: Ja. Wanneer was je voor het eerst verliefd?
0: Mijn god, nou vraag je wat.
1: Ja.
0: Ja, 15, 16.
1: Ja, weet je nog wie het was?
0: Jawel. Hey, op de lagere school had ik een vriendinnetje, dat weet ik nog wel. Dat was Barbara Brendes aan Branders. Dat weet ik nog wel. Dat begon op de lagere... Maar dan je vriendinnetje, dat was... Ja, dat... En later had je een meisje, ook een vriendinnetje. Toen was je wat ouder, 14, 15. Thea de Juist. Dat weet ik ook nog. Ja, en daarna, ja... Hij wilde leven in. Dan wordt het pas echt gezellig.
1: Ja. Maar op een gegeven moment kom je iemand tegen met...
0: Ja, op een gegeven moment kom je iemand tegen en dan ga je mee samenwonen.
1: En wie was dat?
0: Ankie Schil.
1: En die kwam je hier in Kampen tegen?
0: Ja, die kwam ik in Kampen tegen, via het voetbalveld eigenlijk.
1: Dat kan ook nog.
0: Die stond te kijken en ja, toen kwam van de een het ander en een babbeltje en ja, van de een kwam de ander.
1: Ja.
0: En daar heb ik mee samen gewoond. Ja, en toen heb ik wel eens verkeerde dingen gedaan. Ja, ik was daar toen... ik was misschien nog te veel liefhebber om samen te wonen. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Te vroeg.
0: Ja, toen heb ik mijn eerste vrouw ontmoet. En daar heb ik 2 kinderen bij gekregen.
1: Mm-hmm.
0: Een jongen en een meisje. Dan moet je ermee stoppen. Dan moet je de rest alleen voor het plezier gaan doen.
1: Ja. Hoe lang zijn jullie getrouwd gebleven?
0: 18 jaar.
1: Dat is toch een behoorlijke tijd.
0: Ja, 98 zijn we gescheiden.
1: Moeilijk of...
0: Ja, in het begin, maar wij hebben dat toch alle twee wel vrij goed opgevat. In zoverre dat... je hebt kinderen.
1: Ja.
0: En nu, als de een of de ander jarig is, dan feliciteren we elkaar. Dus als zij jarig is, feliciteer ik haar. En als ik jarig ben, feliciteert ze mij.
1: No hard feelings.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan
1: ja,
0: ook
1: het
0: niet.
1: Gebeurt vaak genoeg.
0: Ja, maar dat moet je niet doen. Dat, We hebben in het begin ook wel eens een keer... Om een keer met een scheef oog aankeken of dat het niet helemaal klikte zoals het misschien zou moeten klinken. Maar als het wel geklikt had, was je misschien nog getrouwd geweest. Dus dat weet ik ook niet.
1: Ja.
0: Wat is wijsheid?
1: Ja.
0: Van de een komt de ander.
1: Ja. 2 kinderen, jong en een meisje?
0: Ja.
1: Leuke kinderen?
0: Ja, vreselijk lieve kinderen. Mijn zoon die komt elke maandagavond bij me eten. En mijn dochter is mede-eigenares met haar man van de majesteit. Restaurant. Dus ook weer in de horeca.
1: Ja, want daar waren we net eigenlijk gebleven. Maar volgens mij moeten we het over de horeca volgende week gaan hebben. Want we hebben nou niet zo heel veel tijd meer. Dus
0: jij hebt de leiding.
1: Nou. Maar je zei heel in het begin... ik kom niet weg uit Kampen.
0: Nee, ik ben gek van Kampen. Dat kneuterigheid aan de ene kant. En aan de andere kant het plezier wat je met je vrienden en je kennissen hebt. En je bent nog op een leeftijd, waar moet je dan nog heen? Ik kom nergens meer terecht.
1: Maar je bent in heel Nederland geweest.
0: Ja, maar ik...
1: Wat is er leuker dan Kampen?
0: Kampen. Ja. Ik vind Kampen... Ja, ik ben hier geboren, getogen en ik zal hier ook ooit sterven. Of misschien in Zwolle het ziekenhuis. Maar dat zelfs hoop ik nog niet.
1: Nee, liever niet. Hè?
0: Nee, beter in Kampen. Nee,
1: kan gebeuren, maar...
0: Ik zeg altijd, het mooiste van Zwolle is de laatste trein naar Kampen.
1: Dat zei ik ook vaak tegen mijn studenten.
0: Zie wel.
1: En dus, de studenten die hier in Kampen hadden gestudeerd... die waren dat helemaal mee eens.
0: Nou.
1: En ik moet eerlijk zeggen, mensen... ik ben hier later komen wonen natuurlijk. Ik ben aangespoeld.
0: En je gaat niet meer weg.
1: Kampen is Hotel California... Je komt er makkelijk in.
0: En je raakt er nooit meer weg.
1: Maar je komt in... Nou, de eerste keer in Kampen kwam ik wel makkelijk weg, want dat was in dienst.
0: Ja, nou ja, dan moet je weg.
1: Ja, dan moet je weg. En dan is Kampen ook niet zo leuk.
0: Nee,
1: want
0: maar...
1: dan is Kampen alleen maar de kazerne.
0: Ja, klopt. Is niks aan.
1: Nee.
0: Nee, is gewoon niks aan dan. Nee. Want dan word je geleefd. En nu, ja, ik vind Kampen een prachtig mooie stad. We hebben alles. We hebben heel kort bij de bossen. We hebben heel kort bij het water. We kunnen naar het amateurvoetbal. We kunnen naar PEC Zwolle als je dan toch verkeerd wil. Verder hebben we alles. We hebben een prachtig mooie schouwburg. Een van de mooiste van Nederland.
1: Waar mensen graag komen.
0: Nou,
1: alle artiesten dan.
0: Moet je horen, we hebben een schitterende winkelstraat. Alleen is veel te lang.
1: Ja.
0: We hebben horeca. We hebben alles.
1: Als je de punt van de Pasger in Kampen zet. En je trekt een cirkel. Dan zitten we aardig in het midden.
0: En we zitten in het midden. We zitten 80 kilometer in Amsterdam, 100 kilometer van Groningen, 100 kilometer van Utrecht. Dus we komen overal terecht.
1: Ja.
0: Perfect. Enschede, 100 kilometer.
1: Maar ja, wie wil er nou naar Enschede?
0: Als je naar Duitsland gaat, kun je via Enschede.
1: Ja, maar
0: Münster.
1: Wie wil er naar Enschede?
0: Nee, niet zo lang, voor even, een dagje. Ja, ja.
1: Dat is...
0: Niet te lang terugkomen in Kampen.
1: Dat is het gedichtje van Willem Wilmink, hè?
0: Oh ja, dat klopt. Ook ja. Dat klopt. Klopt, wie wil er nog eens creëren?
1: Ja,
0: dat klopt.
1: Ja. Wat is het mooiste voor jou van Kampen? Wat vind je het allermooiste? Ik bedoel, qua pand. Wat is het voor jou het mooiste pand?
0: Dat is de oude bibliotheek.
1: En die staat?
0: De oude leeszaal.
1: En waar staat die?
0: Ja, wat is dat nu? Midden op de Oude Straat, naast de bakker. Hoe heet die bakker? Naast de chocolaterie.
1: Ah.
0: Dit was de oude leeszaal, was dat de oude bibliotheek.
1: Het Gotisch Huis.
0: Gotisch Huis.
1: En dat is nog steeds gesloten.
0: Ja, snap jij het?
1: Nee, want er was een paar jaar geleden sprake van dat er in 2026 aangewerkt zou worden.
0: Ja. En nog was je dicht.
1: En nog steeds niks.
0: Nee.
1: En het pand gaat steeds verder achteruit.
0: Ja, het pand dat krijgt op zijn sodemieter. Daar kun je er wel nagaan.
1: Ja.
0: Stilstand is achteruitgang.
1: En je hebt geen idee, want jij volgt dingen, denk ik.
0: Ja, maar waarom dit niet gebeurt, je ne sais pas. Ik weet het echt niet.
1: Nee. Wordt het niet tijd voor een comité?
0: Alweer? Kunnen ze dat nou zelf niet een keer opknappen? Het heeft 25 jaar geduurd voordat die rare steenpuist aan het begin van Kampen, dat die daar afgebroken is.
1: De villa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook 25 jaar geduurd.
1: Dat is misschien een minpuntje van Kampen, hè?
0: Die is nu weg.
1: Nee, ik bedoel dat sommige dingen zo lang duren.
0: Ik hoop dat het met het stroomstation net zo lang duurt die ze bij ons op de parkeerplaats willen zetten.
1: Dat is een ander verhaal. Inmiddels draait de muziek.
0: Ik hoor het.
1: En we zijn er voor deze week zijn we erdoor. Volgende week praten we verder. Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Leverink. Dit programma is terug te luisteren via rtvijsselmond.nl.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: Jeroen Fransen en Wim Bastiaan.
1: Goedemiddag luisteraars, het is weer iets over ene, een nieuwe uitzending van Time's Just an Illusion. Ja, we zitten er weer klaar voor en ik ga ons maar niet meer aankondigen, want het zit al in het voorstukje.
2: Jingle.
1: Toch? En dat langzamerhand denkt dat iedereen het wel weet.
2: Ja, en dan gaan we gewoon even naar onze socials, zij ook in onze prachtige mooie gezichtjes.
1: Nou, daarom. Goed. alles goed Wim?
2: Ja, we hebben het een week verbracht. We zijn er weer.
1: Ja. En de aankomende week wordt machtig mooi weer, dus wat dan?
2: Ja,
1: wat willen we nog meer?
2: Nou,
1: ze hebben het over opwarming van de aarde. Nou, ik vind het niet zo erg hoor.
2: Voor mij maar de kerstdagen zo blijven hoor.
1: Van mij ook wel. Maar dus, goed.
2: Het is wel jammer dat de dagen. Je merkt nu wel echt dat de dagen korter worden.
1: Ja, we hebben zo'n tijdschakel achter de lamp zitten. En dan denken we 8:30. Nou, dat gaat steeds vroeger nu.
2: Ja.
1: En we straks de zomer. Dus zomertijd wordt weer wintertijd. Dus nou ja, laten we het daar nog maar niet over hebben. Eerst maar genieten van deze tijd.
2: Hey, we gaan lekker naar muziek.
1: Ja,
2: jij gaat even bijgehouden van welke muzieklijst we vandaag gaan houden.
1: Ja. We beginnen met Het Leven, want we hebben Martijn Buwalda als belgast, als telefoongast.
2: Nou.
1: Dus we beginnen met Het Leven. MUZIEK

0: Ja, dit was het leven van Martijn Buwalda, Nederlands zanger en liedjeschrijver. Goedemiddag Martijn.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, voor de luisteraars die je niet kennen, wie is Martijn? Kun je een kleine introductie geven?
1: Ja, ik ben een zanger en liedjeschrijver. Ik maak Nederlandstalige luisterliedjes. Een beetje balanceren tussen kleinkunst en nederpop. En die speel ik in de theaters. Ja. Dus, en je zou me kunnen kennen van Televisie van de Beste Zangers, waar ik 2 jaar geleden aan meedeed.
0: Ja, daar wou ik zo meteen nog heen, maar je bent me net te snel af. Maar liedjeschrijver en zanger. En ben jij toevallig familie, heb jij familie in Kampen wonen? Want er is hier iemand die ik ken, die heeft ook Buwalda aan achternaam, maar...
1: Voor zover ik weet heb ik geen familie in Kampen wonen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, helaas, want goed. Ik vind Kampen wel heel mooi.
0: Ja, je balanceert tussen kleinkunst en nederpop. Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, dat je probeert qua liedstructuur wel een beetje in de popmuziek te blijven, zeg maar. Maar dat je probeert qua teksten iets meer theater, Nederlandstalige teksten te schrijven. Dus dat is een beetje de afweging steeds. Het verhaaltjes vertellen met een liedje en toch ook gewoon popliedjes maken. Dus,
0: ja. Puur in het Nederlands?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, dat kun je in ieder geval verstaan. Tenminste, dat vind ik zelf. En sinds 2000, ja. In 2006 kwam je eerste Nederlandstalig album uit. En dat was een beetje op kerkelijke achtergrond. Niet kerkelijk geïnspireerd.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben begonnen met muziek maken in de kerk. En mijn eerste aantal albums waren dus ook liedjes die... daar heel veel affiniteit mee hadden. Dus liedjes die je bijvoorbeeld samen kon zingen in een kerk. Of die gingen over het leven in de kerk. Of het geloofsleven, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar ben ik zo rond 2011 mee gestopt. En toen ben ik dus gaan maken wat ik nu nog steeds maak. Namelijk Nederlandstalige hele pop luisterliedjes, zeg maar.
0: Ja, en, maar die kerkelijke liedjes waren geen stand, of tenminste geen bestaande. Dat waren wel je eigen liedjes.
1: Ja, dat waren allemaal eigen liedjes. Zeker, die schreef ik zelf.
0: Ja, ja. En je schrijft ook voor andere muzikanten en artiesten. Wat vind je het leukst om te doen? Zelf zingen of schrijven? Of is het een combinatie van?
1: Ja, het is de combinatie die het leukst is. Zelf zingen en schrijven. Maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik absoluut kiezen voor schrijven. Want dat blijft altijd weer iets heel wonderlijks als je iets kunt maken voor iemand of voor jezelf. En wat er daarvoor nog niet was en waar je dan iets nieuws van maakt. Dat is dat blijf ik iets fascinerends vinden. Als het lukt, is dat geweldig. Als het niet lukt, is dat vreselijk trouwens. Maar als het lukt, is het prachtig.
0: Ja, want als je voor een ander zingt, voor een andere liedje schrijft, hoe moet ik dat zien? Want begin je en je zoekt er een artiest bij, of zoekt de artiest jou op en die zegt, dit is een onderwerp. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus vaak als je het als laatste omschrijft, dus dan word je gevraagd door een bepaalde artiest of je voor hem of haar wil schrijven, voor een album of een single. En dan krijg je een briefing van we zoeken zo'n soort liedje, het moet daarover gaan, het moet een beetje die vibe hebben, zeg maar, qua tempo en ritme en dat soort dingen. En dan ga je met elkaar zitten en dan probeer je op basis daarvan, zeg maar, een liedje te maken voor zo'n
0: moment. Ja, duidelijk. En je hebt zelfs een duet gezongen met Stef Bos.
1: Ja,
0: hoe kom je bij Stef Bos of hoe komt hij bij jou?
1: Nou, de producer met wie ik dat album opnam, die kende Stef. En die had een paar van mijn liedjes naar hem doorgestuurd, zonder dat ik het wist. Had gezegd van, luister hier eens naar Stef, misschien vind je het wel mooi. En hij reageerde heel positief. En toen dacht ik, als we toch daar al zijn, dan kan ik net zo goed vragen of we het samen kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik een avond bij hem bezig kijken in het theater. En toen hebben we daarna met z'n tweetjes aan de bar gehangen en gepraat, heel lang. En toen dachten we, we gaan samen iets schrijven. Dus daar zo ontstaat het dan.
0: Ja. Heb je nog een voorkeur voor? Zou je een bepaalde artiest kunnen noemen waar je van zegt, van dat zou me wel heel leuk zijn om daarmee een keer een nummer te maken?
1: Een duet mee te maken?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Och, er zijn zoveel goede zangers en zangeressen. Ik vind Agda de Munnik bijvoorbeeld helemaal fantastisch. Ik had zeker ook Stef Bos genoemd, maar die heb ik dus al. Typhoon zou ik heel leuk vinden.
0: Er zijn zoveel goede zangers en zangeressen.
1: Ja, genoeg collega's waar je nog ontzettend veel inspiratie door krijgt. Ja,
0: top. Nou, we gaan denk ik nog even naar een stukje muziek. En ik denk dat we dan even naar Johnny Cash gaan. Waarom Johnny Cash?
1: Ja, geweldige muziek vind ik dat. Ik vind Johnny Cash een fantastische liedjeschrijver, een hele goede verteller. En iemand die met eigenlijk heel weinig middelen ontzettend veel kon bereiken met zijn liedjes. En Ja, ik ben gewoon fan van de man zijn werk.
0: Ja, heb jij ook idolen of niet? Zou Johnny daar tussen zitten?
1: Nou, als ik ze zou hebben, zou Johnny daar zeker tussen zitten.
0: Oké, okay, goed. Gaan we luisteren naar Johnny Cash.

0: Ja, wat een zanger, hè, die Johnny Cash.
1: Zo is het.
0: Ja, goed. Nou, we gaan nog even verder. Je hebt zelfs liedjes geschreven met Jan Smit, Daniel Loewes en Bertolf Lanting. En zelfs een duet met Jan Smit. Een duet is, het is goed zo, geloof ik. Hoe kom je bij Jan Smit? Want dat is ook niet de minste.
1: Nee, ja, hij kwam bij mij eigenlijk. Dus die was de andere kant op. Hij had een liedje van mij gehoord. En dat vond hij erg mooi. En toen heeft hij me opgezocht online. Ik kreeg een berichtje van hem via Instagram. Van, we kennen elkaar niet, maar ik heb heel van het liedje. En we hebben elkaar koffie wezen drinken. Dat is hartstikke gezellig. Ja. Jan is een geweldige gast. En toen besloten we samen iets wat te gaan schrijven. Dus daar kwam dit onder andere uit. Ja.
0: En is daar ook het vervolg De Beste Zangers uit voortgekomen?
1: Ja, zeker. Dus het contact wat ik met Jan heb, heeft zeker bijgedragen aan dat ik uiteindelijk terecht kwam in Beste Zangers. Ja, dat heeft hij heeft mijn naam daar genoemd. Heel ontzettend gul van hem.
0: Ja, wat doet zo'n programma met je?
1: Nou, het is vooral een heel groot programma. Dus er kijken gewoon opeens... In mijn seizoen keken er 1,6 miljoen mensen ongeveer per zaterdag.
0: Ja.
1: En er waren 8 afleveringen, dus dan zijn er ineens heel veel... Mensen die van je gehoord hebben, die ervoor nog nooit van je gehoord hadden. Dan is er een veel groter publiek. Veel meer mensen die naar de theaters komen, die je liedjes leren kennen. Dus je wordt eigenlijk geïntroduceerd bij een hele grote groep nieuwe mensen. Dus ja. Dat is wat het programma eigenlijk voor je doet. Ja. Ja,
0: en daar hoef je in principe niks voor te doen. Tenminste...
1: Je moet proberen zo goed mogelijk te doen.
0: Jawel, maar goed. En voor wie heb jij toen mogen zingen? Of welke artiesten? Weet je dat wel?
1: Ja, tuurlijk. Karen Bloemen, Cloud, Anna May, Tangerine, tweeling uit Zwolle.
0: Ja.
1: Sera was er, Ricky was er, de zangeres van de groep Rondé, van de band. Dus zij zaten daar tegenover mij op de bank.
0: Ja, kijk eens aan. Goed, je hebt ook een bioscoopfilm, Als de groepers huilen niet. En die won de Gouden Kalf. Denk ik ook wel leuk om daaraan mee te mogen doen.
1: Ja, het is niet mijn film voor de duidelijkheid. Ik heb een liedje geschreven.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja, een liedje geschreven, sorry.
1: Ja, en dat was heel erg leuk. Het is gewoon mooi dat een film die in Nederland het zo goed doet... Dat hij een soundtrack heeft waar ik aan mee mag schrijven.
0: Je werd er zelfs genomineerd voor een Rembrandt Award.
1: Ja, tof. Ja, dat was heel tof. We verloren net van Raccoon. Ja. Dat liedje Oceaan, dus daar kan ik wel mee leven.
0: Nou, daar moet je mee kunnen leven, hoor.
1: En ja, absoluut.
0: Je hebt zelfs de Zilveren Duif in de categorie Beste Liedje met het nummer Nog een Rivier. Heb je zelfs gewonnen? Wat doet zo'n prijs met je? Want er zijn natuurlijk zoveel prijzen die je kan winnen.
1: Kijk, wat ik het mooiste vind, en dat vond ik ook aan die prijs het allermooiste, is dat het publiek, zeg maar, bepaalt wie wint.
0: Ja.
1: Want ik schrijf uiteindelijk voor mensen om te luisteren. En als zij aangeven op deze manier, en dat ze zeggen, wij vinden dit het mooiste liedje van dit jaar waar we naar geluisterd hebben, dan betekent dat iets voor me. Want dan zijn het dus de mensen voor wie ik schrijf die zeggen, het is gelukt, je hebt het goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus dat is voor mij belangrijk. Als het een juryprijs zou zijn, zou ik het een stuk minder interessant vinden.
0: Ja, het publiek moet je van hebben.
1: Ja. Ja, kunst is geen jury-sport, dus ik vind dat zo arbitrair.
0: Nou, Nederland gaat weer meedoen met Songfestival. Zouden ze bij je mogen aankloppen?
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Nee?
1: Nee, nu laat ik je rustig aan me voorbij gaan.
0: Oké, goed. En je bent niet alleen zanger en schrijver, maar je bent ook columnist in het Blauwblad Eva en in het radioprogramma EO Door de Week, genaamd Scherven.

0: geschoten. Zij is een Nederlandse zangeres, kleinkunstenares. En zij maakt fantastische liedjes. En ik had, we kwamen met elkaar in contact. En dit liedje hebben we met z'n tweetjes geschreven. Daar ben ik ontzettend blij mee.
1: Ja, nou dan gaan we naar luisteren. Dit is Martijn Buwalda met Je zou eens moeten weten.

0: En dan doen we ook nog even een agenda ertussen door.
1: Ach ja, dat
0: vandaag, want het is mooi weer.
1: Ja, wat dus kunnen we gaan doen vandaag?
0: Ja, nou ja, goed. Je kunt naar een expositie in de Bovenkerk. Die is tot en met vandaag gratis te bezichtigen. Even kijken. De beoefenaars, regionale beoefenaars van de beeldende kunst.
1: Dus beeldende kunst?
0: Ja, ja. Nou, Notes van Anne Heldoorn, die is tot en met 19 oktober. De bioscoop tiendaagse is tot en met morgen, dan kunnen de bioscoop. En vanavond worden er trouwens podcasts opgenomen in Kampen. In de bioscoop. Over oude en nieuwe Kampenaren. En ik mag ook meedoen.
1: Oh.
0: Dus ja, ik schijn er ook in te zitten. Goed.
1: Maar jij bent helemaal geen Kampenaar.
0: Nee, nou goed. Nee, maar goed.
1: Jij bent import.
0: Ik ben import, ja. Dan ga ik vertellen hoe we in Kampen kwamen.
1: Ja, en, het is maar vandaag... hoe krijgen we je weg?
0: Ja, dat ook nog.

0: En het is Burendag vandaag.
1: Kijk.
0: Doe jij nog mee met Burendag?
1: Nee.
0: In de wijk niet?
1: Hè?
0: Ze hebben ze in de wijk niks?
1: Nee. Volgens mij is er niks ondernomen. En ja, volgens mij is er ook vanuit Kampen de gemeente, zeg maar, gemeentekampen, ook niet echt veel aandacht aan besteed. Want inderdaad, het wijkcentrum...
0: Doet niet mee.
1: Ja, is daar niet in betrokken, laat ik het zo stellen.
0: Oh, nou,
1: tenminste, niet dat ik weet.
0: Nou goed, en er is nog een orgelconcert in de Bovenkerk door Evert van der Veen om 8:00 vanavond. Dus nog genoeg te doen in de stad. Toch?
1: Zeker.

0: Ja, en dit was het nummer Mumford, of hier van Mumford & Son. Ja, ook een lekker nummer.
1: Ben ik ook, ja, absoluut. Een van mijn lievelingsliedjes van het moment.
0: Ja, ja. Wat hoor jij liever? Engels of buitenlandse of Nederlands? Als je mag kiezen.
1: Ja, dat maakt niet echt veel uit. Ik vind Nederlands is toch mijn moedertaal. Dus dat komt wel veel vaker het meest binnen. Maar ik vind Mumford & Son, Johnny Cash, de Engelstalen vind ik allemaal ook echt wel helemaal gek hoor. Dus het mag allebei van haast, maar het mooi is.
0: Ja. Want haal je ook inspiratie uit Engelse liedjes of is het puur uit het leven wat je dagelijks meemaakt?
1: Nou, beide. Zeg maar, wat ik dagelijks meemaak is natuurlijk een bron van inspiratie. Maar ook waar je naar luistert of de boeken die je leest of daar doe je ook ideeën bij op. Dus die kun je ook op het spoor van een liedje zetten, zeg ik altijd.
0: Ja. Nou, je bent vorige maand geloof ik begonnen met je nieuwe show in het theater. Mm-hmm. Waar gaat die over?
1: De rest mag je hebben. Het is eigenlijk een avond liedjes en verhalen over de ups en downs van het leven. En een van de hoofdthema's is toch wel dat we, als het erop aankomt, allemaal maar een beetje wat aanklooien. En dat eigenlijk best wel oké is. Dat je daar, hoe minder druk je daarop maakt, hoe beter dat misschien wel is.
0: Ja.
1: En dan aan de hand van allerlei situaties uit mijn eigen leven of dingen die vrienden in mijn omgeving meemaken. Dus ik vertel ook verhalen tussen de liedjes door met anekdotes en zo.
0: Ja, want 28 januari volgend jaar treed je op hier in Kampen. Dus er zijn nog kaarten voor, denk ik. En ik zou zeggen, luisteraars, ga allemaal die kant op. Want je kunt het verstaan, want het is Nederlands. Dus dat is ook wel fijn.
1: Dat is ook fijn, ja. Ja, ja en, dat klopt.
0: Is het vol? Hoeveel liedjes? Of heb je ook nog gastoptredens? Of zeg je van, ik duw het echt puur zelf?
1: Nee, ik doe het puur zelf. Dus het is een bijna 2 uur durend programma. Met allemaal eigen liedjes en verhalen. En inderdaad, in jullie prachtige theater.
0: Ja. Nou,
1: dat is wel in de stadsgehoorzaal.
0: Als je zegt van, dat is op een zaterdag, hè, geloof ik. Als je zegt, ik ben bij tijd. Vrijdag. Donderdag. Nou goed, anders had je altijd even naar de studio mogen komen natuurlijk. Maar dat mag altijd een keer.
1: Dat is hartstikke aardig.
0: Als je een keer in de buurt bent. Goed, dan gaan we nog, dan te zijn de tijd, zullen we nog even reclame maken voor je nieuwe show.
1: Dankjewel.
0: Moet je dit weekend nog optreden?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus elk weekend vanaf nu zit vol met optreden.
0: En je gaat heel Nederland door? Of heb je ook België?
1: Nee, we gaan heel Nederland door en we zijn aan het kijken of we een keer naar België kunnen. Maar dat is een stukje lastig, helaas, want ik kom graag in België.
0: Ja, want België kunnen ze ook Nederlands verstaan. Dus dat moet niet zo heel problematisch zijn.
1: Daar heb jij gelijk in.
0: Ja. Nou,
1: en Zuid-Afrika ook, dat zou ik ook fijn vinden.
0: Als je daarheen gaat, dan horen we het graag van je en dan kunnen we je nog een keer bellen. Goed, we gaan eruit op mijn manier. Waar gaat het nummer over?
1: Ja, het blijft vanzelf, denk ik. Het is een soort leidlied over van jezelf mogen zijn. En hoe je de dingen kunt doen. Dus daar gaat het over.
0: Goed, top. Dankjewel Martijn. We houden contact. Heel veel succes met je tour in Nederland. En wellicht spreken we elkaar gauw weer.
1: Dankjewel. Heel veel succes met het programma.
0: Dankjewel.

0: En dat was Bears Den met Apache. Dus,
1: ja, een beetje Winnie Toe en Old Shatterhand. Toch?
0: Ja, dat is wel echt van jouw tijd.
1: Ja, dat is hard. Ja. Maar goed.
0: Dat kan tegenwoordig. Kan dat niet meer?
1: Nee. Dat tegenwoordig kan er steeds minder. Dat heb ik wel het idee.
0: Dat kan wel heel veel. Maar we zijn er veel bewuster van. Wat vroeger natuurlijk heel. Ja, gewoon random was. Zwarte Piet en al dat soort dingen.
1: Ja, maar tegenwoordig wordt overal elke slag zout gelegd, heb ik het idee.
0: Ja, maar het is ook zo van, dat is de, weet je, slavernij van de woorden. Ook een keer normaal.
1: Jawel, maar goed, die slavernij ook, dat is heel lang geleden. En wat er gebeurd is, is heel erg.
0: Verschrikkelijk.
1: En het is verschrikkelijk, maar ja, dat maar, we maar daar kijken, nu maar nog
0: je,
1: steeds...
0: Kijk, je kunt met huidige ogen kijken naar het verleden. Maar je moet ook kijken in het verleden, hoe ze toen keken. Hè? Of dat we mensen nog gewoon ophingen en al
1: ja,
0: dat soort dingen.
1: Ja, daarom.
0: Dus het is de tand destijds bepaalt ook hoe je kijkt.
1: Ja, maar goed, dan bedoel ik ook, als we daar dan zijn waar die slavernij geweest is, dat altijd die excuses gemaakt moeten worden, dan denk ik ook van.
0: Ja, nou,
1: op een gegeven moment, ja, het is heel erg. En ik wil ook niet zeggen dat het,
0: Nee, maar dat bedoel ik dus ook te zeggen van inderdaad, we hebben dat gehad, was het in die tijd. Gelukkig kijken we naar bepaalde dingen anders nu.
1: Ja.
0: Dus. Ja. Dan gaan we weer lekker naar muziek. Even kijken. En het volgende nummer is van Switchfoot met Beautiful Life.

0: Ja, het laatste nummer was Stephanie Struik. En die is geboren in Rochel. Nooit van gehoord.
1: Rochel?
0: Ja, ik weet niet waar dat ligt, maar daar kom ik nog wel achter. Nederlandse zangeres en singer-songwriter. Die tot 2016 actief was onder de artiestennaam Stevie N. En ze debuteerde in 2005 met haar album Away From Here. En ze heeft van de Konamis zilveren harp gewonnen ooit een keer. Nou, dan dat duurt toch wel leuk. Want dat zijn mooie prijzen.
1: Ja, dat zijn goede prijzen.
0: Veelbelovend Nederlands artiest.
1: En, ja. Nou, dat heeft ze waargemaakt.
0: Ja, daarom. Ja. Toch. En dus ik kende er niet. De naam.
1: Nee, ik vind het wel lekker klinken. Het is een mooie stem. Een mooie zachte stem.
0: En dat is inderdaad het voordeel. Als je mensen als gast hebt, dat ze artiesten een eigen muzieklijstje opnoemen. Ja. Dan komen er heel veel artiesten tevoorschijn die waar we nog nooit van gehoord hebben.
1: Nee, dat hebben we heel vaak. Dat is, hè, wat is dit? God, dit is leuk. Dit is mooi. Dit is, soms hebben we ook van, no.
0: Ja, nou, net niet. Maar als u denkt van, hé, ik zou dat ook wel eens aan mee willen werken. Ja. We zoeken nog redactieleden die ons kunnen ondersteunen. Dus als u zegt van, hé, ik zou daar wel eens aan mee willen werken. Dan kom dan gewoon een keer naar de studio. We zijn er bijna elke zaterdag tussen 1 en 2 boven in de Stadskazerne. Derde verdieping. Dan kunt u gewoon even of een berichtje sturen naar jeroenfransen@icloud.com. Of even bellen naar de studio. Als we er zijn, nemen we op. Als we er niet zijn, gaat het niet
1: worden. Ja, tenzij we live in de uitzending zijn. Nee, dan nemen we het niet lastig op. Dat gaat even niet.
0: Maar kom gewoon een keer langs.
1: Daar hebben we dus een redactielid voor nodig.
0: Kom gewoon langs en dan wellicht kunnen we een leuk programma maken.
1: Daarom. Ja, en mocht je zelf een idee hebben je zou zoiets van, goh, dat wil ik wel eens aan vrienden laten horen of zo. Dat kan via onze socials, maar ook via onze website, RTV IJsselmond. En dan even zoeken naar Time is Just an Illusion en dan vinden we het vanzelf.
0: Nou, kijk dan. Goed,
1: we gaan hebben wij nog meer? Ja, wij hebben nog meer. Muziek namelijk. En wij gaan, en we gaan dan met Jacob Dylan met Everybody's Hurting.

0: Hey Jeroen, ik heb een vervelende mededeling voor je.
1: Je zit me weer aan te kijken, zoals je zeggen wil. Van, het gaat weer, het is weer zover.
0: Ja.
1: Het uur gaat steeds sneller, heb ik het idee.
0: Ja, dat is... het is zo... Een knip.
1: Het is ook zo.
0: En goed. Daarom.
1: Het maar is nog mooi weer, we gaan lekker nog genieten van het mooie weer.
0: Dat zeker, en volgende week zijn we nog
1: weer. Volgende week zijn we er weer. We hebben een leuke gast.
0: Ja, en die keer in de studio geloof ik.
1: Ja, die komt naar de studio.
0: Ja.
1: Dus, en we gaan richting Zalk. Voor de rest zeg ik niks.
0: Oh ja. Ja,
1: dan zegt het je wat, dan begint het je te dagen.
0: Bij mij begint er wat te dagen.
1: Ja, nou, oké. Okay.
0: Goed.
1: Goed.
0: Dan zou ik zeggen, iedereen, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: En tot volgende week.
1: En tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Welkom bij de Oranje Top 30 van week 41 2026. Deze week telt de lijst de volgende statistieken. We hebben deze week 10 stijgers, daar staan 13 dalers tegenover. Ook zijn er 2 noteringen blijven staan en we hebben 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 19. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Milan Kirstijn op nummer 30. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 en levert dus 4 plaatsen in met 1 nacht met jou. Baco in Monaco van Ferry de Lits doet 17 weken mee en staat op nummer 29. Vorige week op nummer 24, deze week op nummer 28. Jeroen van Zelst en ik ga niet van roosje naar roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 3 weken mee en staat op nummer 27. Nieuw op nummer 26, Wilfred Gené met Korrel Zout. En ook nieuw op nummer 25, Gino Graus en Heterdaad. Douwe Bob met No To Self doet 3 weken mee en gaat 2 plaatsen onderuit. Hij staat op nummer 24. Parachute van Bente pakt 2 plaatsen winst. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25 en staat op nummer 23. Verlies daarentegen voor Team Rush Hour, Wesley Kleine en Brace. Dans voor mij doet 5 weken mee en ze gaan 7 plaatsen naar beneden. Ze staan op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Sander Kwarten komt nieuw binnen met kiezen of delen.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 20.

overkomend weekend boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De 30 populairste nummers uit Nederland.

aanbeland bij de middenmoot. Overzicht nummer 2, dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20, René Schuurmans en Perfecto. En ook Gispy komt nieuw binnen op nummer 19. En met Forchera is hij de hoogste nieuwe binnenkomer. Samuel Welte en Russo en Boom doet 4 weken mee. En ze staan deze week op nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we een stijger. Want ze stonden vorige week nog op nummer 23. Marloes en Frank van Etten en ik weet niet waarom. Je zit in mijn hoofd van de 3 J's doet 7 weken mee. En ze gaan 2 plaatsen naar beneden. Ze gaan van 14 naar 16. Ook verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 5 weken mee en ze staan deze week op nummer 15. Op nummer 14 staat Erik van Klinken met Door het oog van de naald. En op nummer 13 vinden we de nummer 16 van vorige week. Ze pakken 3 plaatsen winst. Monique Smit en Kiro van der Graaf met Beter af alleen. Loesoe van Marco Schuitmaker gaat in week 10 5 plaatsen onderuit. Hij staat op nummer 12. En nummer 11 is gereserveerd voor de nummer 13 van vorige week. 2 plaatsen winst voor Mart Hoogkamer met Kroegen in de hemel.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Romy Montero en Spaans Benauwd. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 18 en pakt 8 plaatsen winst. Tino Martin en Billy Dans pakken 2 plaatsen winst in week 6 met Ik Hoor Niks Geks. Ze staan deze week op nummer 9. Nummer 8 is voor Frans Bauer, Billy Dans en Javro Broos met Heb Je Even Voor Mij. En Raymond Herman staat 1 plaats hoger op nummer 7 met Ons Pakken Ze Niet. Justin de Wild en Cheerio staat 31 weken in de Oranje Top 30 en is daarmee de langst genoteerde. Justin de Wild staat deze week op nummer 6. Blijven plakken op nummer 5, Samantha Steenwijk en Eén Blik Is Genoeg. En Hard to Get van Damien van Os gaat er 4 plaatsen naar boven en staat op nummer 4. Brengt ons bij het erepodium. Blijven staan op nummer 3, Django Wagner met Bachata Bailando. En Tinto de Verano van Joey Nicolai moet 1 plaats inleveren. Hij gaat van nummer 1 naar nummer 2. Stuiver zich gewisseld met Joey. Hij gaat van nummer 2 naar nummer 1. Die grote zomerhit van het afgelopen jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En dat was hier de Oranje Top 30 van week 41 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegeven van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugbekijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar het coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is...

was los en die drink wat sy verdrink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij Spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlak bij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is

media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Bram Kippenstal Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend.

0: Week. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het op een 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...